0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartje idee.
3: Omroep Brabant.
4: Omroep Brabant. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd en kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja,

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten laten vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het.

0: Zo, kijk, goedemorgen. 6:03. Als je wakker bent, laat het vooral even weten via een appie. 06-573-282-03. Langzaamaan wordt het weer licht. Zoals je net al hoorde, wordt het wel een beetje een onstuimige dag. Met in ieder geval wat regen, onweer, dat soort dingen. Maar zolang het droog is, gaan we er extra van genieten. Dus pak er lekker wat koffie of thee bij. Komt dat helemaal goed en gaan we er weer tegenaan tussen 6 en 10.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei. Goedemorgen.
2: Jordi Graat.

0: Ja, Black Horse en de Cherry Tree.
1: Kei goeiemorgen,
0: 11 minuten over 6. Van harte welkom op deze dinsdag, de 2e van juni. Vandaag wordt het een wisselvallige dag, met in de ochtend nog wel wat buien die overtrekken. Daarna is het een tijdje droog. Bij voldoende zonneschijn loopt de temperatuur op naar 21 of 22 graden. Maar er worden dus wel onweersbuien verwacht, dus hou daar rekening mee.
2: Ja, het is de dag van de sekswerker vandaag.
0: Ah, kijk.
2: Het is de dag van de eetstoornis en ook de dag van het gebraden kippetje.
0: Oh ja, dat klopt.
2: Dat is trouwens lekker, hè, van de slager zo voor de deur in zo'n apparaat. Ja.
0: Het is vandaag onder andere de verjaardag van Fokkelien Ouwekerk. Dat is onder andere een actrice van Moordvrouw, 45 jaar. Rain Brady, dat is een Amerikaanse acteur, 54. Ja, en Ruben van der Meer is vandaag jarig, 56 alweer.
3: Goedendag en welkom bij het kookprogramma Braad de Grap. Wat meteen is natuurlijk een mooie hoge pan, lekker klontje boter. Maar een geheim is natuurlijk een scheutje olie. Wordt die lekker knapperig. En voilà. De grap is zo gebraden.
0: Kijk, bij de lama's natuurlijk een grootheid, lange tijd. We gaan naar het nieuws, Nick.
4: De politie in de Canadese stad Toronto heeft kort voor het begin van het WK voetbal voor miljoenen dollars aan nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Daaronder zijn meer dan 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken. Ook werden twee nagemaakte wereldbekers gevonden. Mark-Marie Huijbrechts krijgt er flink van langs op sociale media na een verhaal over een hondje dat hij ooit na één dag alweer liet terugbrengen. De Tilburgse cabaretier en presentator vertelt het verhaal in zijn podcast Mark-Marie en Isa vinden iets. Daarin zegt hij dat hij ooit een hondje had gekocht, maar daar vrijwel meteen spijt van kreeg.
5: Hij keek me gewoon de hele dag aan. Hij zat
6: heel
5: de dag naar me te kijken, wat gaan we nou doen? Ik denk, ja, ga iets voor jezelf doen. Dan hebben we direct wel weer contact. Ik wil nou even zelf elke keer kijken. Dacht ik, weet je wat, daar ben ik een beetje voor. Ik heb het iemand anders terug laten brengen.
4: Ja, daar zijn mensen dus niet over te spreken.
2: Nee, dat snap ik wel, ja.
4: Ja. En Taylor Swift heeft voor de nieuwe animatiefilm Toy Story 5 een liedje geschreven, genaamd I Knew It, I Knew You. Het nummer is vanaf vrijdag verkrijgbaar, maakte de Amerikaanse zangeres gisteravond bekend.
2: Ja, dit is wel de grootste artiest van
4: dat
2: dit moment.
4: Dat denk ik ook, als je die kunt strikken voor.
0: Dus, alle Swifties, die worden gek natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Dat is wel even een ding.
2: Dit wordt alleen daarom al een van de meest bekeken films ooit. Denk ik ook. Omdat al die Swifties naar de bioscoop gaan.
0: Ja, en Toy Story 5 sowieso leuk. Hè?
2: Dat denk ik wel.
0: Ja, dan kunnen we ook weer ons hart ophalen. Hè? Dan zitten we binnenkort weer in de bioscoop. Wij vallen in slaap na 10 minuten en die kinderen worden helemaal gek.
2: Het is keileuk, ook voor volwassenen.
0: Nee, I know, daarom. Nee, maar ik ben blij als ik even zit.
2: Ja.

0: Man at Work en Down Under.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: We gaan weer twee liedjes aan jullie laten horen. Tenminste, korte fragmentjes van twee liedjes. En daarna mag jij aan ons laten weten wat je graag zou willen horen. Koffie of thee? Het fijne is dat het kost een paar seconden om even een appje te sturen naar ons. En wij vinden het altijd helemaal fijn dat wij dan kunnen zien wat de mensen willen horen. Dus als je dan toch nog aan een bakje koffie of een bakje thee zit, of je bent net op je werk, of misschien heb je een lekkere dag vrij, help ons zo meteen even door een appje te sturen. En dan zijn we helemaal oké. Dan willen we jullie alvast hartelijk danken voor de moeite.

0: ben benieuwd waar jullie voor gaan kiezen. Ik vind hem lastig vandaag om te zeggen welke kant we op gaan. Maar zometeen ga je koffie en thee horen. Denk daar dan even over na. En laat dan vooral aan ons weten wat voor jou echt het liedje is wat niet mag ontbreken op deze dinsdagochtend.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie deze ochtend Guus Meeuwis. Mag ik dansen?
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Shepherd en Learning to Fly hoort bij thee. Welke van deze twee zou jij graag willen horen? Guus Meeuwis, mag ik dansen hoort bij koffie? Zeg je, ik ga voor Shepherd Learning to Fly, dan kom je uit bij thee. Je mag nu gaan appen en je bent echt van harte welkom om jouw stem uit te brengen. Dat vinden wij helemaal fijn. 06-573-28203. En je hoeft alleen maar te sturen koffie of thee, dan komt dat echt helemaal in orde. Dus koffie is Guus Meeuwis, mag ik dansen? Thee is Shepherd en Learning to Fly. Pak de telefoon erbij en stuur ons een app, koffie of thee. Dan is het helemaal oké. 06-573-28203. En je hebt een paar minuten om even jouw stem uit te brengen. En dan gaan wij stemmen tellen en dan hoor je straks na 6:30 wat het uiteindelijk is geworden. Gaan wij naar Douwe Bob. Hier in een keigoeiemorgen op deze dinsdagochtend.

0: Sister Sledge en We Are Family.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, koffie of thee. Vandaag koffie. Daar hoort Guus Meeuwis bij. En mag ik dansen?
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Shepherd and Learning to Fly. Vandaag bij thee. De vraag aan jou is nu, wat wil je horen? Ga je voor koffie? Kom je uit bij Guus Meeuwis? Mag ik dansen? Zeg je nee? Doe maar thee. Dan zit je goed bij Shepherd en Learning to Fly. Hier in een kei goeiemorgen. Laat het weten door een appje te sturen. 06-573-28203. En wij zijn heel benieuwd waar je voor gaat. Wat vind jij nou echt het absolute liedje wat niet mag ontbreken op deze dinsdagochtend? Pak de telefoon erbij en stuur even een appje. Koffie is Guus Meeuwis en thee.

0: Het is exact 6:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, de spits die komt weer heel langzaam maar zeker op gang. Er zijn nog niet zoveel bijzonderheden. Maar je hebt toch 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. En dat is tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. En ook op de A27 loopt het alweer wat vast van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En daar heb je nu 5 minuten extra reistijd.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag was het een wisselvallige dag met in de ochtend lokale buien die overtrekken. Daarna is het een tijdje droog. Loopt de temperatuur op tot ongeveer 21, 22 graden. Maar in de middag trekken vanuit het zuidwesten enkele nieuwe buien over het land. En dat betekent ook dat er hier in Brabant stevige onweersbuien mogelijk zijn met kans op hagel, windstoten en veel regen. Wij gaan naar het nieuws van Niek.
3: Weer een groot ongeluk gisteren in Tilburg op de kruising van de Burgemeester Bechtweg met de Baggerweg. 3 auto's botsten daar op elkaar. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk totdat een vrouw door rood reed. Vorige week gebeurde op dezelfde kruising een soortgelijk ongeluk. Toen moest 1 inzittende naar het ziekenhuis. Deze keer hoefde dat niet. In Veldhoven is gisteren een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Er werd in eerste instantie een traumahelikopter opgeroepen. Die is uiteindelijk niet geland. Omstanders hebben eerste hulp verleend tot de hulpdiensten er waren. De fietser is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de high-tech campus in Eindhoven is gisteren een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers is de reactor veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan die bestaand kernafval opnieuw gebruiken. En dat is belangrijk voor de toekomst, vertelt eurocommissaris Wopke Hoekstra.
4: Dus we importeren 80% van ons gas, 95% van onze olie. En dat maakt ons gewoon enorm afhankelijk. En energie is niet alleen een markt. Het is gewoon ook een thema wat gaat over nationale veiligheid.
3: Als de test slaagt, dan moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. Netbeheerder Liander, die overigens niet actief is in onze provincie, zet voor het eerst 7300 huishoudens op een wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. Dat meldt de Telegraaf. Huishoudens hebben soms een zwaardere aansluiting nodig als ze een warmtepomp willen plaatsen, elektrisch willen gaan koken of een laadpaal willen installeren. Je hoort een woordvoerder van Liander.
5: We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
3: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Je hebt vast wel eens een stoet oldtimers voorbij zien rijden, maar ja, laat ik dan voor mezelf spreken, dat zijn er dan soms een tiental van die auto's, misschien ietsjes meer, maar daar houdt het dan wel mee op. In Oklahoma was er een grootsere parade van oldtimers. Daar reden maar liefst 3596 klassieke auto's over het bekende Route 66. Dat was een nieuw record en dik ook, want het vorige stond op 1100 auto's. Het evenement werd gehouden ter ere van de 100ste verjaardag van die Route 66.
0: Ah, mooi.
3: Dat is toch mooi? Ja, die beelden inderdaad die dan rondgaan. Van al die auto's en eindeloze stroom, dat is echt wel leuk.
0: Ja, heel leuk, hoor.
6: Ja, het is vervelend als je op het kruispunt aan de andere kant op wilde. Ja. Daar stond je wel even te wachten. Hoeveel auto's komen er nog? Ja, ja. Nog 2700. Ja.
0: Ja, want ik heb afgesproken met vrienden. Oh, ja,
6: ik bel
0: wel
6: even
0: naar
6: klanten.
0: Ja. Oh ja, ik moet er om 2 uur zijn. Ja, zeg maar dat 6:30 wordt.
6: Ja.
0: Kijk goed.

0: Chaperone. En The Subway.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Nou, ik zit te plannen. Ik werk bij MCW Metaalbedrijf en ik ben nu aan het plannen. De machines vandaag weer kunnen draaien.
0: Ah.
2: En materiaal kunnen leveren bij de klanten.
0: Kijk, dus maar dan moet jij dus iedere dag een stukje eerder beginnen dan de rest. Dat in ieder geval als ze binnenkomen dat de planning klaar ligt.
2: Ja, om 6 uur beginnen de eerste hier. En we hebben ook nachtdiensten, maar die laaien vaak houden. En ik ben een van de vroege vogels die al rond 4:30 al aan de gang is.
0: Jeetje. Is ook wel lekker, ben je op tijd klaar, hè?
2: Juist, op tijd klaar. En dan ken ik met mijn zwager, jullie oud-bekende Jos, een pintje pakken, hè?
0: Ach, kijk, heel goed. Kijk. Ja, heel goed. Kijk, dat is altijd goed. Hé, de vraag is een beetje, waar gaan we voor op deze dinsdagochtend? Wil jij koffie of thee?
2: Ik denk koffie. Ik denk nou koffie.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, Guus heeft vorige week ook bij ons bekendgemaakt dat hij naar Ahoy gaat. Nou, meteen 4 concerten erop. Dus Guus is nog steeds hot and happening, kan ik jou vertellen. Ook qua stemmen bij ons in de app. Want eigenlijk iedereen wilde Guus horen. En dat is ook goed, hè? Want een klein potje dansen, dat is altijd goed.
2: Hartstikke mooi.
0: Wens ik jou een kei mooie dag toe.
2: Ja, dank je, Jordi.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
0: Ja, echt bijna unaniem zou ik willen zeggen. Guus Meeuwis, mag ik dansen in koffie of thee?

0: altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: Het is Ashford en Next to You uit de 90s. Misschien heb je hem afgelopen weekend wel voorbij horen komen bij het 90s weekend hier bij Omroep Brabant. En ja, dan is het toch wel weer even lekker. Die plaatjes van toen. We gaan straks natuurlijk weer naar ons overzicht. We hebben natuurlijk weer een aantal nieuwsberichten. Eén van die nieuwsberichten, ja, daar moeten wij zelf gaan raden wat het uiteindelijk zou kunnen zijn. En ja, daar weet Niek eigenlijk alles van. Ik moet zeggen, Mark, we hadden vorige week een goede week.
1: Zeker. Oh, echt?
0: Ja,
1: ik moet vaker weg.
0: Ja, nee, gisteren gingen we echt de complete mist in.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik hoop eigenlijk vandaag wel weer een dik vet punt te scoren met iets.
2: Hierom draaide dit vliegtuig van Amerika naar Mallorca om.
0: Hierom draaide het vliegtuig van Amerika naar Mallorca om.
1: Ja, op zich, als ik zeg om zijn as, dan heb ik gelijk. Maar
0: heb je wel een punt?
1: Ik weet niet of dat punt waard is.
0: Heb je punt te pakken?
1: Ja.
0: Oh, dat kan veel zijn.
1: Ja, dat kan heel veel zijn.
0: Zou het niet gaan om dat... je had het een paar weken geleden over dat seks in de stelletje. Die
1: ja,
0: toen werden opgepakt.
1: Daar moest ik ook meteen aan denken. Maar ik dacht, dat zal het niet weer zijn, toch?
0: Nee. Nee, maar omdat toen zijn ze wel gewoon gevlogen.
1: Ja, dat is
0: en
1: waar.
0: En nu dat ze daar... Ja.
1: Nou, ik las verhaal van WK... Wat is het, 94 of zo? Dat die journalist van het AD in het vliegtuig riep... Er zit een bom in het vliegtuig.
0: Ja, dan ben je gelijk klaar.
1: Ja, ja. Ik denk dat het zoiets is. Dat iemand dacht, een Jan Biggeltje, noem ik het maar even. Iemand dacht even grappig te zijn. En er is een bom aan boord. Dat denk ik.
2: Oké, okay, daar zet jij op in. Nou, na zevenen.
0: Ja, dit moet iets anders zijn.
1: Ja?
0: Maar ik weet dus gewoon niet wat het zou kunnen. Ja, dat kan zoveel zijn.
1: Nee, het kan van alles zijn. Het kan dat het die stuk was, maar dan zou het niet... Ja, weet ik niet of het dan in jouw nieuwsblokje zou zitten.
2: Dat gebeurt wel vaker natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Ik denk dat er iemand... Ik maak het anders. Ik denk dat er iemand met zware diarree... Oh, daar op het toilet zat en compleet is leeggelopen met zeven bar erop. En dat het zo erg was qua lucht en noem maar op, dat ze echt om hebben moeten draaien. Dat het gewoon niet...
2: Dat zou zeker het nieuws halen.
1: Oh, ja, dat zou het nieuws wel halen.
0: Dat je gewoon letterlijk gewoon de complete toilet van boven tot onder.
1: Oh, dan hoop ik dat je maar pas net weg bent, want anders zit je nog 3 uur in die geur.
0: Dat het, na het opstijgen was er een passagier, die kreeg de nodige buikloop, die is gaan zitten. Die was ook nog net te laat, dus het zat overal.
1: Oh, tegen de muur.
0: Ja. Compleet leeg
1: een klapdeurtje.
0: Ja, en daarna hebben ze gezegd van we moeten echt terug. Zoiets zal het wel...
1: Okay.
0: In mijn ogen zou het zoiets moeten zijn.
1: Ja. Oh, ik ben toch blij dat ik er niet mee heb gemaakt de afgelopen week.
0: Ja, voor jou is het normaal natuurlijk als je dan... Oh.
1: Ja.
0: Ik heb het wel ooit bijna gehad toen ik terugvloog vanuit Mexico. Toen heb ik echt, had ik heel de dag al dat het niet lekker ging. Oh. Toen dacht ik, oh, inhouden.
1: Oh, ja.
0: Maar dan durf je ook niks meer te eten, niks meer te drinken. Want je denkt, bij ieder zuchtje is het gelijk bal, hè?
1: Ja, als jij dan aan de gang was geweest, dan was het vliegtuig meteen 3 kilo lichter.
0: Ja, dat wel, ja. Maar was makkelijker opgestegen.
1: Ja.
0: Het antwoord krijg je zo, wat het gaat worden. We gaan langzaam richting het nieuws van 7 uur. Maar nu Room 5.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
10: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
9: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
11: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
9: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hartelijk dank. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Dat krijg je van Bianca Damink.
13: Ja, er staan al een paar files zo aan het begin van deze ochtendspits. Je kunt in ieder geval niet te hard rijden op de A2 nu, want daar heb je een kwartier vertraging van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Verder staan er files die 5 minuten oponthoud opleveren, zoals op de A16 richting Rotterdam voor Dordrecht en op de A59 vanuit Den Bosch. Daar heb je dus ook 5 minuten oponthoud tussen Maden en knooppunt Zonzeel.
12: We zien hier nog een treinstoring.
13: Ja, een treinstoring. Het is net buiten de regio.
12: Ja, het zit net niet bij, maar ik denk, ja, misschien moeten we het wel even meenemen.
13: Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in, want je zal maar net daar moeten zijn. Ja, want er rijden namelijk geen treinen tussen Buitenpost en Hurdegariep door een seinstoring.
12: We hebben daar volgens
14: mij Noord-Friesland. Ja, ik wilde daar dus eigenlijk naartoe vandaag. Maar dan doe ik het wel niet. Ja,
13: nee,
14: dan
13: ik zal het even doorgeven als die seinstoring voorbij is.
12: Heel graag.
13: Speciaal
12: heel graag.
14: Ken jij mensen in Hurdegariep?
13: Och, ken ik mensen daar, joh. Het is daar één groot feest altijd.
12: Oh, nou.
13: Ik wil het niet weten.
14: De kermis van Hurdegariep.
12: Ja.
14: Dat is een jaarlijkse belevenis.
12: Ja, dat is daar gas geven, hoor. Kan ik jou zeggen.
13: Nou, inderdaad. Ja, dat mensen zijn echt geen gepiep in Hurdegariep, zeggen ze ook altijd.
12: Nee, zo is het.
14: Zeker. Ze doen daar ook een avond vierdaagse, maar dat is vier dagen lang dezelfde straat door. En dan ben je
12: er. Ze hebben er ook een carnavalsoptocht, maar dan moet halverwege moeten de mensen van de wagen af en de mensen die komen kijken moeten de wagen op, zodat iedereen het kan zien.
13: En Klune, hè?
12: En Klune, ja. Oh ja, natuurlijk ook nog, ja. Nou ja. Tot straks, Bianca.
13: Tot zo.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Het is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, twee bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
22: Por favor.
23: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
25: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
28: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
29: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
30: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
31: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
28: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
32: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
33: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
35: Hey, goedemorgen. Jordi

0: Adele.
1: Rumor has it he's the one I'm leaving you for.
0: En rumor has it in een...
2: Goedemorgen.
0: Voilà. Het is vandaag dinsdag 2 juni. Vandaag wordt een wisselvallige dag met in de ochtend enkele buien. Daarna is het een tijdje droog. Ook wel wat zonneschijn, maar uiteindelijk komen er toch weer buien aan met hagel, onweer. En zien we de temperatuur niet verder oplopen dan 21, 22 graden. Dan zijn we heel eind...
3: Aan de andere kant kun je wel even lekker je huis doorluchten.
0: Dat is waar, absoluut.
3: Ik bedoel, ieder voordeel heeft zijn nadeel.
0: Zet de raam open. Ja, laat het even lekker tochten.
3: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag en dan wat eerder, namelijk in 1953, werd Queen Elizabeth gekroond. In 1973 werd het Van Gogh Museum geopend. En in 2022 nam deze man na 33 jaar afscheid als presentator van het RTL Ontbijtnieuws.
4: De afgelopen dagen duizenden... Nee, ik wilde dit niet. Duizenden lieve berichtjes gekregen en... Daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Ja, dit is nog erger dan het van Peperstraat, geloof ik. Oh jee.
3: Ja, Jan de Hoop, die stopt er
0: Jan mee. Jan de Hoop, hè. Die iedere ochtend zijn cappuccino wilde met 2 zoetjes... en dan tegen de klok ingeroerd.
3: Oh, echt, ja?
0: Ja, dat weet ik toevallig.
3: Tegen de klok ingeroerd.
0: Tegen de klok ingeroerd.
3: Oh, en verder had hij geen sterrenlures.
0: Nee, daar viel reuze mee.
3: Oké, gelukkig.
0: Ja, ik ben dus ooit ochtends bij het ontbijtnieuws gaan kijken met Jan... En Jan die kan tot een half seconde kon die iets zeggen wat echt niet kon.
5: Terwijl die nog niet op zender was, bedoel je.
0: Ja, dan liep er een filmpje en dan was dat nog 2 seconden. En dan zei hij iets dat ik denk, oh, dat kan echt niet. Of hij liet de scheet. en dan ging de microfoon open en dan ging hij zo weer vertellen over de Taliban.
3: Over dooie gewonden en de oorlog.
5: Hij zo op dat hij altijd gewoon heel ontspannen overkomt.
0: Ja, was ook zo.
5: Ja, hij heeft gewoon totaal geen druk.
0: Ja, en hij heeft een prachtig huis in Radio Kootwijk. Dus die vond het volgens mij op een gegeven moment helemaal prima.
3: Ja, die heeft een mooi leven, denk ik.
0: Die heeft een fantastisch leven. Het is vandaag de dag van het gebraden kippetje. Dag van het Volkswagen busje. En het is ga op tijd weg van kantoor.
3: Nou, tot ziens. Ja, ook goed.
6: Zo.
0: Ga op tijd weg van kantoordag. Wij wensen jullie allemaal een mooie dag.
3: Ja.
0: Wij hebben een uur gewerkt.
3: Heb jij een opvulling?
0: Yes. Tot later.

0: Nou, we zullen wel blijven zitten, hè?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Maar goed. Ga op tijd weg van kantoordag. Ja, weet je. Ik denk
1: wat is op tijd?
0: Ja, wat is op tijd? Dat is natuurlijk wel een beetje... Ja,
2: ja, wij zijn op tijd weg. Maar ja, we zijn er ook op tijd.
0: Ja, wij zijn hier op vijf. Ja, nee. Ja, mag het om een uur of 12 niet te vries?
1: Dat vind ik al wel laat.
0: Nou, het is ook een beetje... Kijk, het is natuurlijk wel zo... volgens mij hoort het ook erbij... Ga op tijd weg van kantoordag. Gaat dus over... Want dat heb ik dus op zitten zoeken. Die dag gaat erover hoe productief jij bent. Dus als jij hier om bewijs van 8 uur bent... en jij gaat eerst tot 9:30 op je gemak de krant zitten lezen... zitten ouwe hoeren en je begint om 9:50... en je bent om 2:30 ben je weg... ja, dan ben je niet echt productief.
1: Precies, nee.
0: Het gaat erom hoe productief jij bent in die paar uur dat je hier bent. Maar goed. Het nieuws, Niek.
2: Ja, bij een bedrijf in Herugowaard is een persoon overleden aan een steekpartij. 2 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden. De politie is ook nog op zoek naar getuigen. De oldtimer is gisternacht door brand verwoest op de parkeerplaats bij een flatgebouw aan de wethouder van Deutenkomplein in Helmond. Vuur werd rond 12:45 s'nachts ontdekt. Ja, en dan wat ik voor 7 zei. Hierom draaide dit vliegtuig van Amerika naar Mallorca om. Ja, Jordi, jij dacht van nou iemand die heeft flink aan de diarree gezeten. Uh-huh. En de toilet werkte
0: helemaal misgegaan. Ja.
2: Moesten terug. En Mark, jij dacht dat er iemand een soort van bewijzen van grap riep. Er is een bom aan boord.
0: Ja.
2: Vliegtuig moest daarom omkeren. Nou, dat is het niet helemaal, maar het heeft wel iets te maken met een bom, zal ik maar zeggen. Dus je krijgt een hoofdpunt.
0: Ja, zo. Nou.
2: Een vliegtuig van United Airlines, dat onderweg was naar het Spaanse eiland Mallorca, heeft de rechtsomkeer gemaakt naar een mogelijke veiligheidsdreiging. Het bleek dat er een Bluetooth-apparaat aan boord was met een beangstigende naam. Een 16-jarige jongen die had zijn Fitbit de naam De Bom gegeven.
0: Oh, ja. Nou, dat is ook lekker dan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en het probleem is natuurlijk, je kan ook niet omroepen... Wil iemand die een Bluetooth-verbinding heeft met De Bom even... want stel voor dat het echt zo is, dan breekt compleet de kleuren uit. Ja,
1: als iemand dat had omgeroepen terwijl ik in het vliegtuig zat... dan denk ik, nou, dit wordt een lekkere vlucht.
0: Ja,
1: ik snap het wel.
2: Ja, je zult ook maar die 16-jarige jongen zijn dan.
1: Ja, die heeft daar natuurlijk nul bijbedoelingen bij.
0: Nee, die heeft gewoon gedacht, ja, is gewoon grappig... of dan een computerspelletje of wat dan ook, ja.
1: Ja, er was ook nog 1 Bluetooth-apparaat wat I'm Gonna Kill the Pilot heette.
0: Ja, maar daar hebben ze niks mee gedaan.
3: Het is weer 7 uur, een keigoedemorgen.
0: Yes, keigoedemorgen.
3: In bed of aan het stuur, je bent nog niet te laat.
0: Zometeen bellen met een vriendin van de show.
3: Het is weer 7 uur, een keigoedemorgen.
0: En dat is Ivana Nas.
3: De dag.

0: Hoodie en de Blowfish en Only Wanna Be With You. Heren, de kei, goedemorgen. 7 minuten voor 7:30. Ja, als je even teruggaat naar de groep 8 tijd, dan weet je het misschien nog wel. Een beetje keten op de slaapzaal of griezelen tijdens een dropping. Het is er voor veel leerlingen, onder andere bij de basisschool uit Strijen, niet meer bij. Want de school die schrapt het traditionele kamp met een overnachting. Die overnachting, dat gebeurt steeds vaker. Die wordt in één keer weggehaald.
1: Ja, ik vond dat zo leuk juist vroeger.
0: Ja, dat was juist lachen. En dan laatst ook nog dat schoolreisjes enorm onder druk staan. En ja, de vraag is, hoe belangrijk vinden we dit soort uitjes nou voor kinderen? We gaan het erover hebben met onze eigen vriendin van de show. En natuurlijk lerares Ivana Nas. Ivana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wij hadden meteen, toen we het hadden over het schoolkamp van groep 8, kwamen er hier meteen 15 verhalen over hoe dat was. En wij weten nog precies waar dat was en hoe leuk dat was. En ik weet nog dat ik met groep 8 zelfs 2 nachten wegging.
1: Ja, ik ook.
0: Hoe belangrijk is eigenlijk zo'n schoolkamp voor groep 8? Want het is volgens mij ook een beetje een soort van afsluiting van een periode.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat je inderdaad, wat je zelf al aangeeft, iedereen kan zich gewoon het groep 8 kamp herinneren. En het is inderdaad iets heel positiefs wat je kan afsluiten. Tenminste, voor de meeste kinderen is het iets heel positiefs. En ja, dat is zo belangrijk en zo leuk om mee te maken. En ook goed dat ze dit doen voordat ze naar de middelbare school gaan.
0: Ja, absoluut. Ja, en zo'n kamp, want daar zit dan vaak een overnachting bij. Waarom is dat ook goed als kind? Want wij denken juist van, dat is wel even top om een overnachting erbij te doen. Al was het alleen maar voor papa of mama.
2: Ja, er zijn natuurlijk kinderen. De familieomstandigheden verschillen natuurlijk in elke familie. En er zijn gewoon kinderen die nog nooit ergens anders hebben geslapen. Ja. En ik denk dat het, ja, toch wel goed is voor een kind, zeg maar, om dat in ieder geval een keer te ervaren. Als ze dan op een gegeven moment bijna dus 12, 13 jaar zijn. Om in ieder geval één keertje gewoon in je vertrouwde groep van groep 8, die je al 8 jaar lang kent, om dan met z'n allen een dagje weg te gaan, is gewoon, denk ik, iets heel erg goeds.
0: En ja, hoe heb jij dat al die keren ervaren als juf? Want volgens mij is het voor de juffen en meesters vaak net iets zwaarder dan voor de kinderen zelf.
2: Ja, maar ik vond het echt altijd geweldig. Ik ben natuurlijk niet voor niets groep 8 juf. Dat betekent ook gewoon dat ik hou van het kamp, ik hou van de musical. En ik vind dat juist echt mega leuk. En ja, het is voor ons zwaarder, maar dat deden we ook wel een beetje zelf. Want als de kinderen rond 1, 2 uur op bed lagen, gingen de juffen en meesters nog even een leuk spelletje doen. Dus ja, soms pakt je op 2 dagen tijd 3 kwartier slaap. Oh. En dat is juist leuk. Ja, dat hoort er ook bij.
0: Ik snap het ook. Dat is ook een beetje de charme van zo'n kamp. Maar nou wordt er dus bij heel veel van die basisscholen, en niet alleen bijvoorbeeld dus in Strijen, maar bij meerdere basisscholen, wordt zeg maar niet meer dat je een nachtje weg bent, maar je wordt 's ochtends opgehaald om 8:30, 9:00. En 's avonds om 8:30, 9:30 ben je ook weer terug.
1: Ja, maar sorry, dat is geen kamp.
0: Nee, wat vind jij daarvan?
2: Nee, dat vind ik ook echt. Dat vind ik eigenlijk gewoon echt zielig voor de kinderen.
0: Ja, want wij hadden zoiets van, dan moet je het geen kamp noemen, dan is het gewoon een dagje weg. Uit. Ja, dan is het toch?
2: Ja, ik zou het persoonlijk inderdaad echt elk kind, maar ook elke leerkracht echt wel gunnen. Omdat het ook gewoon zo'n mooie ervaring is en zo, ja, wat je zegt, een hele mooie afsluiting. Wij deden het dan, bij ons op school deden we het altijd juist aan het begin van groep 8. Om juist heel positief het jaar in te gaan. En omdat je aan het einde natuurlijk ook altijd de musical hebt. Dus ik weet dat er ook scholen zijn die aan het begin zitten van het schooljaar om dat te doen. Maar ja, ik heb altijd met heel veel positiviteit teruggekeken op het kamp. Dus heel erg zonde dat scholen deze keuze maken.
0: Het is wel zo dat nu, het is wel een beetje tweeledig. Want er zijn dus ook basisscholen die zeggen van, ja, wij komen ook vaak gewoon geld tekort om een schoolreisje te organiseren. En ook gewoon omdat ouders dan wat bij moeten dragen. Laten we heel eventjes luisteren daarover.
3: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Ja, dat is een woordvoerder van het Jeugdeducatiefonds die dus ook wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan schoolreisjes, excursies, schoolkampen. Dat gaat echt over meer dan 1000 euro. Ik geloof 1400 euro per aanvraag. Dus misschien is het ook wel daar een beetje dat het lastig is.
2: Dat denk ik ook. En ook inderdaad, De locatie bijvoorbeeld is altijd veel. Je wil ook nog dingetjes, activiteiten doen. Ja. Nu weet ik ook, bij onze uitval is het ook sowieso dat er dan in de activiteiten geschrapt wordt. Dus dat het dan niet meer een uitje is naar het zwembad, maar waterspelletjes op het gras naast de kampeerlocatie. Dus ik snap wel dat het inderdaad in deze tijden is het gewoon bijna niet meer te betalen. Maar ja, ik denk toch dat er altijd nog wel mogelijkheden zijn. En anders kan je altijd nog op school slapen.
0: Ja, nou ja, dat is misschien dan ook nog wel een leuk dingetje. Dat je soort de basisschool helemaal ombouwt tot een soort van schoolkamp. Dat is ook wel grappig nog.
2: Er zijn ja, scholen die dat doen.
0: Als ik nu tegen jou zeg schoolkamp, wat is dan echt één herinnering waarvan jij denkt, ja, dat is iets wat ik altijd tegen vrienden en familie vertel als we het daarover hebben?
2: Nou, ik heb dus een keer een leerling gehad. Wij gingen altijd een nachtspel doen in het bos. En zij zegt op een gegeven moment uit het niets tegen mij. Ze was helemaal overprikkeld in bed en ze zegt, ik heb nog nooit zoveel geesten bij elkaar gezien. En toen moest de nacht nog beginnen en toen dacht ik echt, ik vond het zo eng, want ik vind het zelf ook. Ik heb altijd het gevoel dat heel die locatie zo midden in het bos is gewoon spannend, is gewoon eng. En dan zegt zo'n meisje van 12 tegen mij, oh man, ik ben helemaal onder de indruk. Ik heb er nog nooit zoveel dode mensen bij elkaar gezien.
0: Nou, dat is ook gezellig.
4: Ja. Nou, wil je ook op kamp?
0: Ja, heb je ook zin om met je vivaan op kamp te gaan?
4: Dat kan gewoon.
0: Meld je dan vooral hier aan.
2: Nee, je vroeg, wat is me bijgebleven?
0: Nee, zeker. Nee, absoluut, absoluut. We zitten jou een beetje te plagen. Nee, wij vonden, ik weet dat bij ons ook kamp midden in het bos was, wij vonden altijd fantastisch, dat soort dingen. En er hoorde ook een beetje het spannende bij en ook een beetje het enge. En dat je dan met elkaar terugging en het erover had en dan ging je ook weer slapen. En dan was het vanzelf weer 6 uur. Maar goed, juf Ivana, mogen we jou hartelijk danken. En ik denk als we elkaar weer spreken dat we echt richting het einde van het schooljaar zitten. Hè? Dat we echt, dan zitten de laatste weekjes bijna eraan te komen.
2: Is zeker waar, ja.
0: Nou, dan gaan we daar nog een mooie afsluiting van maken. En heel veel succes met jouw kleine wondertje, hè? Want dat is natuurlijk ook allemaal nu hartstikke druk voor jou.
2: Ja, dus ik ga inderdaad de kleine eten geven.
0: Goed zo, kijk. Dag Ivana.
2: Hey, tot
0: de volgende keer.
2: Hoi.
0: Wij gaan zo meteen naar het nieuws. Nick de Vries, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Onder andere gaat het over dat de politie op zoek is naar een man die voor duizenden euro's een cosmetica heeft gestolen. En een groot concert in Sydney kon uiteindelijk doorgaan dankzij een student.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar. Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
8: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het is 2 minuten over 6:30. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van Bianca Damink. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jordi. Nou, de spits die komt steeds verder op gang. Er staat nu 125 kilometer file, toch al in Noord-Brabant op de wegen. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Er is een uitschieter, dat is de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Want daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A58, daar sta je een kwartier vast van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg en Oorschot. En op de A27 loopt het ook vast van Breda naar Goorland. Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, daar doe je er 10 minuten langer over. En ook op de A50 sta je 10 minuten in de file. Dat is van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
12: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het is een beetje een wisselvallige dag, jongens. Het is even wennen na de afgelopen week. Maar de hele ochtend trekken de buien over Brabant. Uiteindelijk wordt het wel droog. Gaat het zonnetje schijnen. Dan loopt de temperatuur op naar 21 of 22 graden. Maar dan uiteindelijk komt vanuit het zuidwesten komen er nieuwe buien de provincie binnen. Dat betekent dat er dan kans is op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Zometeen alle details van Weerplaza. Want we gaan eerst naar het nieuws van Niek de Vries.
5: De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die voor 2000 euro aan cosmetica heeft gestolen bij een kruidvatfiliaal in Eindhoven. Op de beelden is te zien dat de man begin januari net voor sluitingstijd de winkel binnenwandelt. Hij kijkt rond en daarna stopt hij de spullen in een plastic tas in zijn winkelmandje. Daarna gaat hij er vandoor. De man heeft ook spullen gestolen bij winkels buiten Brabant. Bij Beerder in Exis gaat tienduizenden huishoudens met zonnepanelen via het bedrijf Zonnedimmer betalen om hun panelen tijdelijk uit te mogen zetten. Gaat ook om huishoudens in onze provincie, meldt nu.nl. De beheerder wil met de maatregel voorkomen dat het stroomnet op zonnige momenten overbelast raakt. 100 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Die straf is opgelegd aan een 62-jarige man uit Valkenswaard omdat hij zijn 16-jarige kleindochter seksueel had benaderd. De man was zwaar onder invloed van alcohol toen hij ongepaste opmerkingen maakte tegen het meisje. Zij waarschuwde haar vriendje, waarna familieleden konden ingrijpen. De man moet zich ook laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Lijken daardoor voorlopig geen grootschalige aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu kondigde de aanvallen gistermorgen nog aan. NOS-correspondent Rudy Bauma.
13: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen. En claimt dat de onderhandelingen met Iran nog in volle vaart doorgaan.
5: Het Israëlische leger laat vanmorgen trouwens weten dat er toch weer raketten vanuit Libanon zijn afgevuurd. Ja, dan toch wel een mooi verhaal. Een concert met muziek uit de film La La Land leek in Sydney voor een deel in het water te vallen omdat de pianist tijdens de pauze ziek was geworden. De orkestleider, die een Oscar won voor de filmmuziek, die kwam het podium op om dat te vertellen en vroeg toen of er toevallig iemand à vue piano kan spelen. Dat betekent dat je zonder te oefenen meteen een muziekstuk kunt spelen. Nou, na aandringen van zijn vriendin stak een 21-jarige student zijn hand op. Snel daarna maakte hij onderdeel uit van het orkest en kon het concert dus doorgaan.
4: Ik kan zelfs viool spelen op zijn piano.
5: Ja, maar die student,
4: dat is echt knap.
5: Kijk, en nou krijgt hij ook een groot applaus.
4: Ah,
5: nou ja, dat is wel mooi, want die student, dat is ook wel weer grappig, die zei na afloop dat hij opgelucht was. Want, zo zei hij, mensen hebben een boel geld betaald om iets goeds te zien. Het was rot geweest als ik dat had bedorven. Ja.
4: Dat kan haast niet meer dan. Zeg maar, dat hij het dan verpest.
5: Nee, nee,
4: inderdaad. Je kunt toch niks van hem verwachten?
5: Nee, dat vind ik ook. Maar dat hij dat dus zelf zegt, dat hij dus... Zo, hij had dus kennelijk echt het gevoel van, ja, nou stap ik naar voren, dan moet ik het ook wel goed doen. Ja, dat heeft hij dus wel gedaan.
4: Nou vind ik dit op zich niet zo vondelijk. Ik snap ook niet dat jij nu met dit berichtje komt. Maar een paar maanden geleden was bij de wedstrijd PSV FC Volendam viel een van de aanvallers uit bij PSV. Toen moesten ze een nieuwe aanvaller hebben. En dat jij mij niet gezien hebt, dat vind ik heel jammer.
14: Zo snel was jij.
4: Ik was met blote oog niet te zien.
14: Rechts buiten, ik heb hem zien flitsen.
4: Ja.

0: ochtendshow. 8:10. Ik wil meteen dan spelletje. Nee, we moeten eerst even naar het weer. We gaan eerst even naar het weer, precies. Berend van Weerplaza, kijk, goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen.
0: Want er is natuurlijk wel het een en ander aan de hand, hè? Want het wordt echt een beetje een hele natte, wisselvallige dag volgens mij.
1: Ja, het wordt inderdaad best een wisselvallige dag. Op dit moment is het nog wat droog in de provincie, maar vanochtend zien we vanuit het zuiden enkele buien overtrekken. Nou, die buitjes stellen nog niet heel veel voor. Daarna is het een tijdje droog. Dan loopt de temperatuur nog op naar zo'n 21 graden, lokaal misschien 22 graden. En dan in de loop van de middag zien we weer nieuwe buien vanuit het zuiden over de provincie trekken. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn. Stevige onweersbuien met ook veel regen in een korte tijd. Misschien ook hagelstenen op lokale schaal en windstoten zijn ook niet uitgesloten. Dus houd die regenraden vooral in de gaten vanmiddag.
0: Ja. Ja, want dat is goed om te weten. Hè? Volgens mij, wat jij al zei, er valt veel in korte tijd, toch? Dat is vooral een beetje wat er vanmiddag gaat gebeuren.
1: Ja, klopt. Er zijn echt van die, en dan gaat het natuurlijk om die lokale bui. Hè? Wat ja. Vaker zie je met de onweersbuien. Dus van plaats tot plaats kan het heel erg verschillen. Op de ene plek kan het echt gewoon heel erg meevallen, terwijl het op de andere plek flink los kan gaan.
0: En klaart het dan vanavond nog op? Of moeten we gewoon rekening houden met de rest van de dag de paraplu?
1: Ja, kijk, het gaat zeker niet lang duren, hoor, die stevige exemplaren. Het gaat echt, ik denk dus hooguit een uurtje of twee dat die stevige buien over gaat trekken. Daarna wordt het overal wel een stuk rustiger. Een buitje blijft dan nog wel mogelijk vanavond. Maar die stevige onweersbuien die zijn vanavond niet meer aan de orde. Ook vannacht is het dan op de meeste plekken droog en dan koelt het af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen, dat wordt wel weer een wisselvallige dag met lokaal of regionaal enkele buien. Maar het gaat niet om stevige onweersbuien morgen. Temperatuur morgen ietsje lager dan de voorgaande dagen, met maximaal rond een graad of 20 op de meeste plekken.
0: Kijk, en voor de rest van de week. Want ik heb het idee dat dit een beetje het weerbeeld gaat blijven voor de komende dagen.
1: Ja, dan heb jij een goed idee inderdaad. Ja. Die zomerse taferelen die zijn voorlopig echt wel ver weg in de provincie, hoor. Want vanaf donderdag wordt het zelfs ietsje frisser dan gebruikelijk, met temperaturen zo rond een graad of 18. Dus ja, normaal gesproken zitten we nu rond 22 graden begin juni. Dat gaan we voorlopig niet behalen. En donderdag wordt ook echt een wisselvallige dag, met een stevige zuidwestenwind en meerdere buien die over de provincie trekken. Misschien wederom ook kans op wat onweer. Vanaf vrijdag ook dan nog een enkel buitje. Ook zaterdag is dat het geval. In de loop van het weekend, vanaf zondag, dan lijkt het wat droger te worden en gaat de temperatuur weer een geleiding en wat stijging inzetten.
0: Kijk, gaan we daar waarschijnlijk vanzelf weer meer van horen. Mag ik jou danken en een kei mooie dag toe wensen?
1: Zal hè.
0: Houdoe. Wat ziet oma Riet? Wij gaan naar ons spelletje Wat ziet oma Riet? Dat is altijd op dinsdag ons spelletje. Het is heel simpel. Oma Riet, 91 jaar, die ziet van alles. En die beschrijft dat ook in haar eigen woorden. En dan is het aan jou de vraag zometeen, waar heeft ze het over? Nou, mocht je zometeen een idee hebben, dan mag je het laten weten via 06-573-28203. En dan maak je kans op het Kei Goeiemorgen prijzen. Pakket.
2: En het is soms ziet ze een wie, dan ziet ze een iemand.
0: Ja,
2: soms ziet ze een wat. Wat is het vandaag?
0: Het is een wat.
2: Een wat?
0: Ja, een wat.
2: Okay.
0: Dus luister even mee.
3: Het is een plant. Die heeft heel weinig water nodig en die heeft allemaal stekels.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Het is een plant. Die heeft heel weinig water nodig en die heeft allemaal stekels.
0: Ja. Dit moet toch goed te doen zijn.
2: Ja, ik denk dat ik dit wel weet.
0: Mocht je een idee hebben, mag je dat nu laten weten voor het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Als je een keer mee wil doen, dan is dat superleuk. Stuur even een appje met wat volgens jou het goede antwoord is naar 06-573-28203. Dus wat ziet oma Riet deze morgen? Wil jij kans maken op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket? Dan stuur snel even een appje.

0: Riet.
1: We zitten met ons spelletje Wat ziet oma Riet. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vraag is, heb jij er één staan thuis?
2: Nee, maar ik heb er helemaal ook niet eentje met blaadjes.
1: Ook niet, oké.
2: Nee.
1: Ja, oma Riet, de, ik zit even te denken, die heeft er ook geen in huis, overigens. Die houdt wel van bloemen, maar niet van, van deze.
2: Nee, dat, ik ook niet.
1: Nee, het is ook, ja, weet je, het staat er ook maar.
3: Nou, ik denk dat dit het enige is wat bij ons thuis zou overleven. De rest gaat altijd
1: als
3: dood.
1: Eén keer in de maand dan even het gietertje er langs doet, dan weet je dat
3: is ook goed.
1: Dat is ook wel waar. Ja, Simone, de vraag der vragen is natuurlijk als volgt.
0: Wat ziet oma Riet?
1: Wat ziet oma Riet?
2: Ik denk een cactus.
1: Een cactus. Nou, het fijne is dat ze wel altijd in ieder geval de moeite neemt om het zelf in te spreken. Dus laten we even gaan luisteren naar het antwoord.
4: Het antwoord is cactus.
1: Ja, bingo! Dat is inderdaad het goede antwoord. En dat betekent dat jij van ons het Keigoeiemorgen prijzenpakket krijgt.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Van harte proficiat en het komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Yes. Pas op!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De Verf. Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
13: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
12: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft.
12: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Ik moet zeggen, een half uur geleden was er nog een file of 5-6, maar het is behoorlijk ontploft in een paar minuten.
15: Dat is altijd inderdaad zo tussen 7:30 en 8:00. Dan gaan we met z'n allen, dan zijn we op de snelweg beland.
14: Ja.
15: En dan denk je, oh, ik ben niet de enige. Dat blijkt ook vandaag. En ja, vooral op de A58 staat het nu vast, want daar is ook een ongeluk gebeurd. Een motorrijder onderuit gegaan bij Moergestel. Van Breda naar Eindhoven sta je daardoor ruim een half uur vast. Die file die staat er al vanaf Tilburg. De linkerrijstrook is dicht bij Moergestel. Ook op de A58, maar dan van Eindhoven naar Breda heb je nu een kwartier vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En van Breda naar Bergen op Zoom sta je nog eens 10 minuten vast tussen Roosendaal en Heerlen. Verder is het druk op bijvoorbeeld de A50 Arnhem richting Os, want er staat een pechgeval bij Ravenstein. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nu 10 minuten tijdverlies tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel.
14: Dankjewel, we gaan zo meteen natuurlijk gewoon weer verder met de ochtendshow en muziek van The Boss.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: soep.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
12: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
11: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
12: Koppens biedt veel meer.
11: Kom langs in Volkel.
12: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
13: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Dat is de Boss, Bruce Springsteen en Better Days.
1: Kei goeiemorgen.
0: En van harte welkom, kei goeiemorgen. 10 minuten over 8 alweer op deze dinsdag. Het wordt vandaag een beetje een wisselvallige dag. Met in de ochtend enkele buien die overtrekken. Daarnaast een tijdje droog. En daarna gaat er toch wel weer buien Brabant binnenkomen. Met flinke buien. In korte tijd gaat er veel vallen met wat onweer en hagel dat mogelijk is. Het wordt vandaag maximaal 21 à 22 graden.
2: Vandaag jarig. Focalina Ouwekerk is actrice van onder andere Moordvrouw, wordt 45. Jan Lammers, coureur, ex-coureur, 70 jaar. En deze man wordt 68.
3: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
2: Ja, en dat is Hans de Boye.
0: Hans de Boye, ja. Die hebben een paar jaar geleden nog mee op de boot gezeten in Heusden met Graat en Laat.
2: Dat was echt leuk.
0: Heel gezellig, ja. Maar die man was zo veranderd en die had zo'n matrozenpet op, dus die zat daar. En wij dachten, dat is gewoon, wij worden als verrassing meegenomen in een bootje en dan gaan we een rondje varen.
2: Ja. En hij is
0: tot op een gegeven moment Christel zegt, hey, Hans de Boye zit hier. Dus dat was wel heel leuk. Vandaag is de dag van het Volkswagenbusje. Ook de dag van de sekswerker en de dag van het gebraden kippetje. En daar komen we straks nog wel even op terug. Verder in nieuws, Niek.
4: Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun telefoon betalen. Dat kan bij de Jongerenbank van ABN AMRO. Dit is de eerste bank in Nederland waar jongeren onder de 16 dat kunnen doen. Volgens de bank is het bedoeld om kinderen bewuster met hun uitgaven om te leren gaan. Daarom besluiten de ouders zelf of kinderen de functie in mogen schakelen. De bezorging van het tweedehands tuinhuisje liep niet helemaal zoals verwacht. In Raamsdonksveer werd dat huisje omhoog getakeld met een kraan. Maar die stopte er ineens mee. En daardoor bleef het huisje in de lucht bungelen en moest de brandweer ter plekke komen om dat huisje weer naar beneden te krijgen. Uiteindelijk kwamen er 3 brandweerwagens die kant op en is het uiteindelijk wel gelukt. En vorige week kwam Heineken met de Pilsjama, een pyjama voor dit WK. Maar ze zijn niet de enige met acties rondom het voetbaltoernooi. Zo geeft Amerikaanse Domino's voor $1 miljoen aan pizza's weg als een Amerikaanse speler een rode kaart krijgt. Je kan bij kappers in L.A. en New York iconische kapsels van voetballers laten knippen. Als je een wedstrijd komt kijken bij een kroeg van het biermerk Brewdog, dan kun je een jaar gratis bier winnen. En luiermerk Huggies die spoorde in oktober al aan om zwanger te worden, want dan kan je nu zo ongeveer met zwangerschapsverlof.
0: Ja, dat was goed geweest. Mensen proberen natuurlijk al overal. Dat zijn wel de leuke dingen.
2: Goed toch? Een rode kaart $1 miljoen aan pizza vind ik wel echt heel goed.
0: Ja, dan zou ik toch als voetballer denken, ik schop iemand toch even een keer ondersteboven. Maar goed.
2: En dan bestellen. Pa, zit je er klaar voor? Ja. Hier kom ik!
0: Het is 12 minuten over 8. Kei goeiemorgen op deze dinsdag.

0: Ja, aanstaande donderdag gaan duizenden mensen weer de iconische Alpe d'Huez in Frankrijk op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Ook heel veel Brabanders proberen zoveel mogelijk de berg op te fietsen of te wandelen tijdens de Alpe d'Huez. Waaronder Keijer van 13 uit Deurne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Ja, want wie, even goed om te melden, wie staat er naast je?
1: Mijn moeder.
0: Ja, heel goed. Kijk. En maar om even bij moeders te beginnen. Hoe trots ben jij?
1: Super trots, super trots. Ja, zeker weten.
0: Ja, want wanneer zijn jullie precies aangekomen in Frankrijk? Want we kijken nu, voor de mensen die tv kijken, je kan meekijken. Jullie zijn er ook al. Wanneer zijn jullie precies daar gearriveerd?
1: Kijk, wanneer zijn wij gearriveerd? Weet je het nog? Zaterdag volgens mij.
0: Kijk.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn zaterdag al aangekomen. Ja.
0: Kijk, en Keijer, waarom doe jij mee? Waarom wil je geld ophalen?
1: Ik doe mee voor mijn opa, omdat hij laatst was geconstateerd met blaaskanker. En toen vroeg hij aan mij of ik voor hem de Alpe d'Huez op wilde fietsen. En sowieso wil ik het ook al doen voor de andere mensen met kanker die eraan lijden. En dan vind ik het gewoon een eer om de berg op te fietsen voor hun.
0: Ja, wat lief. Want wanneer dacht jij van, ik moet echt, dit wil ik doen. Nu ga ik dit doen. Waarom, ja, je kan langs de deuren gaan, maar waarom wilde jij per se meedoen aan de Alpe d'Huez?
1: Ja, voor mijn opa.
0: Ja, maar ja,
1: dan opa heeft het gevraagd, hè?
0: Ah, kijk.
1: Je opa heeft aan jou gevraagd, wil je dit graag voor mij doen? En voor alle andere kankerpatiënten, inderdaad.
0: Wat fantastisch. Nu is het natuurlijk wel een beetje de vraag, hoe vaak wil je de berg op fietsen? Wat is je doel?
1: Ik wil sowieso gewoon 1. Iedereen vindt 1 ook gewoon genoeg. Uh-huh. Alleen als het erin zit, 2 of 3 misschien.
2: En dat zal een beetje van papa afliggen.
1: Ja.
2: Afhangen, want die moet met hem mee. Want hij mag niet alleen de berg op.
0: Nee.
2: Dus ja.
0: Nou, laten we dan maar beginnen. Hoe heb jij je voorbereid en hoe heeft papa zich voorbereid?
1: Eigenlijk toch veel trainen. We zijn een aantal keer naar Limburg gegaan, naar de bergen. Om daar ook een beetje te trainen.
0: Ja.
1: En dat was ook een beetje een meetpunt voor hoe het ging lopen. Voor papa en voor mij.
0: En wat denk je ervan?
1: Ja, dat het wel gaat lukken.
2: Dat denk ik ook wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Hij doet zelf aan wielrennen. Dus,
3: dan gaat het zeker goed lukken.
0: Oh nee, dan gaan we gewoon voor 2, Keijer. Dan gaan we niet verminderen natuurlijk. en

0: Neem ons even mee, want volgens mij nu komt langzaam iedereen daar naartoe.
1: Sorry, ik heb de vraag niet gehoord.
0: Volgens mij, we hebben natuurlijk een verbinding helemaal daar. Dus dat is midden in de bergen. Frankrijk. Dus moet via 4 satellieten moet dat weer terug naar ons toe. Neem ons even mee, want hoe gaat dat nu? Hoe gaat dat nu daar deze dagen? Want langzaam komt daar iedereen aan. Wat maken jullie nu mee voor verhalen? Of wat krijgen jullie allemaal te horen? Want het is natuurlijk ook heel bijzonder om daar te zijn.
1: Ja, zeker. Je merkt echt wel dat iedereen hier wel echt is met een doel. En ieder zijn eigen doel. Je spreekt toch best wel wat mensen zo op straat. Want het dorp is eigenlijk bijna volledig overgenomen door Nederlanders. Uh-huh. Dus dat is wel hartstikke mooi. Dus ook de saamhorigheid gaat daardoor ook wel echt op. Je merkt echt, je spreekt elkaar sneller aan. Omdat je als groep Nederlanders hier bent. Het dorp is al een beetje opgezet, waardoor dat je 's avonds of 's middags ook echt wel daar naartoe kunt. Mensen kunt spreken, maar er worden ook dingen georganiseerd voor iedereen. Dus is mooi.
0: Ja, wij zijn het ook allemaal aan het volgen hier natuurlijk vanuit het Brabantse. Ken je tot slot, als jij straks bovenaan en je ziet daar de finish. Ik vraag me echt af hoe jij je gaat voelen. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder wat je gaat doen. Heb je enig idee hoe dat gaat zijn straks, als je er bent, bovenaan die top?
2: Ja, heel leuk. En dan ben ik ook heel trots op mij, mezelf en opa.
0: Ja.
2: En dat is gelukt.
0: Ja. En jij, moeders? Cool. Hoe voel jij je?
1: Ja, mega trots.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik loop zelf mee. Dus we hopen eigenlijk dat we samen over de finish kunnen gaan. En ik denk dat dat best wel een emotioneel moment zou kunnen zijn.
0: Dat geloof ik. Ja, snap ik.
1: Zeker van trots.
0: Absoluut. wat gaan jullie vandaag nog doen en morgen? En voordat het zover is, wordt er nog een keer getraind of doen jullie het lekker rustig aan?
1: Vanaf vandaag doen we het lekker rustig aan. We hebben de afgelopen dagen hier en daar wel wat getraind. Niet te veel, want het is hier nogal stijl.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je enkel omzwikt, is het toch vervelend.
0: Absoluut.
1: Dus we hebben rustig aan gedaan en wij doen het vandaag heel rustig aan. Want het wordt wat slechter weer, zoals je op de achtergrond kunt zien.
0: Ja.
1: We hebben nu nog droog, maar het gaat vandaag wel veel regenen. Dus lekker wat spelletjes doen en uitrusten.
0: Dan nog even, mensen kunnen natuurlijk ook geld doneren. Waar kunnen ze dat doen? Hoe kunnen mensen voor jou nog iets bijdragen?
1: Oké, ja.
2: Je hebt de app van O2S. En daar heb je alle teams. En ons team heet Alptaxjes. En dan kan je via dat doneren. Je kan aan het team doneren, maar je kan ook aan aparte mensen doneren van het team. En zo kan je doneren.
0: Kijk,
1: ja.
0: Laten we hopen dat er heel veel geld op wordt gehaald. En natuurlijk voor jou, maar ook voor het team en iedereen die ook maar op wat voor manier daar ook zijn steentje bijdraagt. En wij willen jullie superveel succes wensen. Maak er wat van.
1: Hartstikke bedankt. Dank je wel.
0: Time to wake up.

0: When the Sun Comes Down. We moeten even heel snel naar... ik heb echt een hele boze Bianca dame.
1: Oh, echt? Kant
0: van, nou, ja, die is... ja, je loopt weer uit en al dezelfde en ik kap ermee. En, nou, dus,
1: Hoezo? Maar het is eigenlijk maar 1 minuut 40 reclame. Dat kan ze aan nog.
0: Ja.
2: Jongen, jongen, zo lang ook nog.
1: Ja, kon je maar ter ontspanning naar huurder geriep. Maar ja, daar rijden geen treinen.
2: Nee, dat gaat niet.
0: Heb je nog heel even Bianca, komen zo bij je terug.
2: Vooruit dan maar.
1: Okay. Kijk heel even in je planten Excel-tje.
2: Ja,
1: kijk
2: of dat is een goed idee.
1: Even kijken wat er vandaag allemaal nog moet gebeuren. Ja.
0: Voor mensen die niet weten, Bianca heeft een planten Excel-sheet van het tuintje. Dus daar heeft ze dus bij iedere plant heeft ze dus zeg maar ongeveer wat er voor water en welke kant van de zon.
1: Maar vandaag krijgen ze dan al heel veel water en onweer en zo.
0: Dan hoeft het niet, dus dan is het ook wel makkelijk. En Nienke Nieuws zometeen.
3: Ja, er zijn nog meer klachten binnengekomen voor de Yes Weekend Clinic in Hilvarenbeek. En Ringo Starr, die is inmiddels in de 80, ziet er nog jong uit. Hij heeft nu zijn geheim onthuld.
4: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte... via ramenfabriek.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: 2 minuten over 8:30. Het Omroep Brabant verkeer krijg je van Bianca Damink bij de ANWB.
2: Ja, nou, de files die staan er nog steeds. 150 kilometer in totaal in Noord-Brabant. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. De A58 die is weer vrij bij Moergestel na een ongeluk. Die file is ook deels opgelost. Op de A58 sta je wel van Breda naar Bergen op Zoom in de file tussen Roosendaal en Heerlen. Daar is de vertraging een kwartier. En ook op de A50 sta je nog een kwartier vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder is het druk op de A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Daar heb je ruim 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden sta je ook ruim 10 minuten vast tussen Beest en Zaltbommel. En het is druk op de N270 van Deurne naar Helmond. Voor de aansluiting met de N279 staat file. De vertraging is een kwartier.
10: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag helaas een wisselvallige dag. Er gaan in de ochtend enkele buien overtrekken. Daarna is het wel een tijdje droog en gaan we wat zonneschijn zien. Daardoor loopt de temperatuur op naar 21 of 22 graden. Maar ja, de rest van de middag komen er vanuit het zuidwesten enkele nieuwe buien Brabant binnen. En die kunnen gepaard gaan met stevige onweersbuien. Mogelijk met kans op hagel, windstoten en heel veel regen in korte tijd. Het nieuws krijg je van Nienke de Vries.
3: Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn nog eens 20 klachten over de Yes Weekend Clinic in Hilvarenbeek binnengekomen na een aflevering van het BNN-VARA-programma Boos, blijkt uit antwoorden van minister Sterk op Kamervragen. In de aflevering vertelden tientallen oud-cliënten dat ze tijdens hun behandeling werden gepest en vernederd. De inspectie is daarom een onderzoek begonnen. Tegen een oud-medewerker van de GGZ in Helmond is 15 maanden cel geëist. Volgens justitie had de man een seksuele relatie met een patiënte terwijl ze op een gesloten afdeling verbleef. Inmiddels 57-jarige man uit West zou misbruik hebben gemaakt van zijn positie als zorgverlener. De oud-medewerker ontkent dat er sprake was van dwang en spreekt van een liefdesrelatie. Het bedelverbod in Eindhovense binnenstad en de wijk Oud-Woensel werkt, maar daardoor is de overlast wel verschoven naar andere plekken in de stad. Daarom wordt het verbod uitgebreid naar 3 nieuwe gebieden. Het gaat onder meer om winkelcentrum Woensel, meldt lokale omroep Studio 040. Het verbod werd 3 jaar geleden ingevoerd omdat er toen veel overlast was van bedelbendes. Nederland gaat toch een groep Palestijnen helpen om vanuit Gaza naar Nederland te komen. Het gaat om 47 mensen die al een werk- of studievisum hebben. De kwestie zorgt voor discussie in de coalitie. Je hoort NOS-verslaggever Eva Wiesing.
11: Regeringspartij VVD is tegen elke hulp, omdat ze denken dat veel Palestijnen dit gaan gebruiken als een nieuwe route om asiel aan te vragen in Nederland. Terwijl de andere regeringspartijen juist blij zijn dat de eerste 2 studenten onderweg zijn naar Nederland. Ze hadden per slot van rekening een visum.
3: De VVD eist uitleg van de minister. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen als je ex-Beatle Ringo Starr ziet. Hij wordt volgend jaar 86. Nou, zo ziet die muzikant er niet uit. In een interview heeft hij nu onthuld wat zijn geheim is.
12: All down to broccoli.
13: Really?
12: I have broccoli with nearly every meal. And it's, of course, I work out and I have a trainer. I try and keep moving.
3: Hij vertelt dus in dat interview dat hij bij iedere maaltijd broccoli eet en dat hij er dus daarom zo jong uitziet. Ja, hij probeert ook veel te bewegen, zo zegt hij. En hij sport ook regelmatig met een personal trainer. En Ringo Starr eet ook al bijna 60 jaar vegetarisch. En hij zegt ook dat dat dan meehelpt.
0: Wel heel goed,
3: hij er
0: toch?
3: Zo uitziet.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik zou hem als je
3: is echt bizar.
0: Als je de foto
1: ja.
0: ziet.
1: Ja.
0: Ja, wat zou het zijn? Ik denk midden 70 een beetje. Begin 70.
1: Ja, ja misschien eind 60 wel. Ja, ja.
0: Echt. Ongekend.
3: Ja, 86.
1: Geen grijs haartje te bekennen ook, helemaal niks.
3: Nee, daar maakt hij dan ook weer een grap over. Hij zegt, ja, het is ook bijzonder natuurlijk dat mijn haar gekleurd blijft. Ja.
1: Dat komt niet van de broccoli, denk ik.
0: Nee. Maar het is wel handig dat het er is, toch? Kijk, goedemorgen. We gaan het zo meteen hebben over barbecue. En dan over iets heel bijzonders. Maar eerst

0: en In the Stars. Deze zondag is het culinair barbecue kampioenschap. Teams uit heel de Benelux strijden dan om de beste barbecue gerechten te maken. En ook het Baron Barbecue Team uit Valkenswaard is erbij. Het is een achtkoppig vriendenteam. Stond al eerder op het WK aan de grill. En is er dit seizoen ook weer helemaal klaar voor. Ron van Moosdijk, kei goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, vandaag is overigens de dag van het gebraden kippetje. Hoe zou jij dat een beetje aanpakken?
1: Eigen de barbecue, hè?
0: Nee, dat snap ik. Maar ja.
2: Cool. Nou, dankjewel.
0: Dankjewel, Ron. Heel veel succes zondag.
2: Nee, maar je kunt er een hoop mee doen, toch?
0: Ik wou zeggen, er zijn toch allerlei manieren om dat lekker klaar te maken?
1: Zeker. Ik denk, lekker aan spitje.
0: Ja, het is wel best, hè? En hoe lang is dat dan een beetje nodig?
1: Toch wel een paar uurtjes, denk je.
0: Ja.
1: Een uurtje, anderhalf.
0: Ja, het is wel... Ik heb nou al zoiets van, zet het maar vast klaar. Dan komen we dat proeven. Maar sowieso superleuk, jullie gaan meedoen aan het culinair barbecue kampioenschap. Jullie zijn echt vrienden. Wanneer hadden jullie met elkaar een beetje door van, wij delen dezelfde passie?
1: Nou, dat is al best wel lang eigenlijk. Alleen op een gegeven moment zei ze van, we zijn ook wedstrijden. Zullen we een keer een wedstrijdje meedoen?
0: Ja.
1: En dan zijn wij begonnen gewoon met een paar barbecues mee, een kratje bier mee en we zien wel.
0: Ja, maar wanneer dachten jullie, we zijn er wel heel goed in? Dit gaat goed, wij voelen elkaar goed aan.
1: Eigenlijk al meteen.
0: Ja?
1: En toen zijn we gewoon weer gaan oefenen, gaan testen en wat meer wedstrijden meegedaan. En we hebben in 2022 hebben we eigenlijk meegedaan met het WK. En toen dachten we wel van, oké, we kunnen wel iets in ieder geval. En dan krijg je ook een leuke punten ervoor, zeg maar. Dus dan
0: krijg
1: je een beetje eer van je werk.
0: Want waar moet een goede barbecue aan voldoen, volgens jullie?
1: Voor onszelf. Mm-hmm. Heel gezellig zijn in ieder geval, dat is het belangrijkste. Net zoals aankomende zondag is het eigenlijk meerdere dingen. Het is een stukje smaak, het is een stukje hoe ziet het eruit, zeg maar. Wat is de presentatie, het is een combinatie van, zeg maar. Maar smaak is eigenlijk het allerbelangrijkste in onze mening.
0: Ja, hoe ziet dat eruit zondag? Moeten jullie één gerecht maken of moet er van alles op tafel komen? Wanneer is het, zeg maar, af?
1: Het zijn 6 onderdelen.
0: Oké.
1: Zes onderdelen en je krijgt verplichte ingrediënten.
0: Mm-hmm.
1: Die moeten erin zitten. Die krijg je van de organisatie daar. En daar mogen wij ons eigen kunstwerkje van maken.
0: Oh, maar die weet je nu nog niet?
1: Die weten we wel. We weten wel wat de hoofdingrediënten zijn. Dus deze week zijn we al bezig geweest met proefkoken. Die gaan we dan zondag nog een keer proberen.
0: Ben jij trouwens team kolen of team elektrisch met barbecue?
1: Elektrisch mag niet. Dan mag je geen elektriciteit gebruiken.
0: Nee, maar normaal gesproken. Het gaat even, even los van het kampioenschap. Ja.
1: Ik ben team kolen.
0: Kolen, ja. Ja, ik vind dat toch ook echt...
2: Ik ben ook team kolen.
0: Dat duurt een eeuwigheid.
2: Daar valt dus wel mee.
0: Je moet het goed doen. Als je het niet goed doet, dan ben je...
2: Ik ben een beetje aan het klooien met zo'n Kamado, weet je wel. Ja. Zo'n ei. En als je daar zo'n wokkel in gooit, kun je binnen 10 minuten ben naar de gang.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Dat is waanzinnig.
1: Ik krijg meer smaak, hè?
0: Nou, zeker. Ja, dat is dus het hele ding. Dan denk je, goh, dit is even lekker. Ik wil er nog één en nog één en nog één. Ja. Hoe hebben jullie getraind, Ron? Want is dit op wekelijkse basis jullie bij elkaar komen? Of gaat dat gewoon de laatste week heel veel gebeuren?
1: Nee, echt de laatste weken, zeg maar. We hebben allemaal een druk leger en een druk bestaan. Dus richting evenementen komen we meer bij elkaar.
0: Ja.
1: En dan pakken we een gedeelte per keer wat we gaan testen. En dan kijken we, is het zoals we op papier hebben staan, lukt het zo? En dan uiteindelijk de smaak.
0: En weten jullie een beetje iets over de concurrentie? Wie er gaan komen?
1: Een gedeelte wel, niet allemaal. Maar er zijn best wel wat concurrenten bij. Ook de Nederlandse delegatie. Er lopen heel wat sterren CFS rond, volgens mij. Dus.
0: Oh, wel spannend, toch?
1: En wij.
0: Ja, nee, maar het is toch keileuk. Ik bedoel, je hebt het maar zo ver geschopt om bij het WK aanwezig te zijn. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, dat zeker, ja.
0: Stel voor, ik zou jou vanavond uitnodigen voor de barbecue. Waar zou ik jou zelf heel blij mee kunnen maken? Wat is jouw favoriet?
1: Heel veel.
2: Het maakt niet wat.
0: Het maakt niet heel veel.
1: Met een lekker stukje vlees.
3: Ja?
1: Gewoon lekker simpel eigenlijk. En dan als het goed gemaakt is, wel lekker eigenlijk.
2: Maar is dat dan een worstje of is dat dan een buffet? Of
1: zo, een buffetje of zo, ja.
3: Ja, buffetje is
2: ja,
3: ook wel echt.
2: Ja, dat is heel lekker. Ik ben van de buikspek.
3: Ja, dat is ook goed.
2: Oh,
3: ja,
2: dat vind ik lekker,
1: ook lekker. Ja. Duurt zo lang.
2: Ja, ja, dat duurt wel lang, ja. Daar ben ik wel altijd 6 uur mee bezig, ja.
3: Ja.
1: Dat is wel lekker, ja.
3: Ron, mogen we jullie ontzettend veel succes wensen. Maak er wat van. En hoe laat weet u ongeveer waar jullie zijn geëindigd? Wat is een beetje de eindtijd daar?
1: Ik meen om 8 uur dat de prijsuitreiking is.
3: Oh, kijk. En daarna met kratje bier lekker genieten, toch? Van een mooie dag.
1: Kunnen we weer terug naar het zuiden.
3: Ja, heel goed. Zet hem op. Maak er wat moois van. En mocht je ooit nog denken van... nou, het is leuk om een proefteam te hebben. Je hebt ons mailadres.
1: Komt helemaal goed. Als we jullie nodig hebben, dan bellen we.
3: Ja, heel goed. Ja, goed. Zet hem op, hè. Groetjes aan de rest van het team.
1: Dankjewel.
3: Houdoe.
1: Houdoe.
3: Ja, och man. Ja, en dan ook nog te bedenken dat de zomer nog maar net is begonnen, hè. Dat het barbecue seizoen in volle gang is. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is een kei goeie morgen waar je naar luistert. Langzaam richting de klok van 9. Straks natuurlijk ons ratje waar we aan gaan draaien. Mag je weer wat aanvragen. Dadelijk ook nog Sabrina Carpenter die voorbij komt. Maar eerst deze van Rod Stewart. In een kei goeie morgen hier op Omroep Brabant. Ik heb honger. Ik weet niet hoe met jullie zit.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
13: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
12: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
14: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
12: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500-ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hartelijk dank. 9:02. Het verkeer krijg je van Bianca Damink van de ANWB. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Jordi. Nou, de files die worden korter. Het gaat wel langzaam. En het begint nu ook behoorlijk te regenen. Vooral ook in West-Brabant is het begonnen. Dus dat helpt waarschijnlijk niet mee met het oplossen van de files. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook nog 20 minuten vast. Tussen Tilburg en Best. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch rijdt het nog langzaam. Tussen de afritten Haren en Kromvoort. Oponthoud is 10 minuten. En ook op de A50 sta je nu nog 10 minuten in de file van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de andere files die er staan, die leveren ongeveer 5 minuten vertraging op.
15: Dankjewel. Zometeen gaan we weer aan ons ratje draaien. En dan hoop ik eigenlijk dat je wat leuks hebt voor ons, wat we kunnen draaien tussen nu en 9:30.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
26: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
27: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
28: SVK Benelux.
27: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Is Omroep Brabant. Met nu
30: Kei. Goedemorgen. Jordi Graat.

0: Taylor Swift, Shake It Up. Voor alle Swifties hè, die aan het luisteren zijn.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag dinsdag 2 juni. Het wordt een erg wisselvallige dag. Er trekken buien over de provincie. Daarna is het gelukkig een tijdje droog. Dan bij voldoende zonneschijn wordt het 21 à 22 graden. Maar in de middag gaat er toch wel weer heel veel regen vallen in korte tijd. Met kans op hagel en onweer. Het is niet anders.
1: Ja, je had het net over Swifties. Die zijn wel blij, want vrijdag komt er een nieuw liedje van eruit.
0: Ja,
1: weer.
0: Dan was dus, het een groot feest.
1: Weer bal, ja.
0: Kunnen we verdraaien.
1: Nou, dat is de dag van vrijdag. Vandaag is het de dag van het Volkswagenbusje. De ga op tijd weg van kantoordag. En de dag van de sekswerker.
0: Ah, kijk. In de nieuws, Niek.
2: De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens moeten vandaag hun huis uit. Afgelopen maart werd er in de straat een vliegtuigbom gevonden. Tijdens werkzaamheden kwam de Tweede Wereldoorlogbom naar boven. Die moet nu onschadelijk worden gemaakt en worden afgevoerd. Daarna mogen de bewoners weer terug hun huizen in. Brabantse kinderen bewegen veel te weinig, blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD. 2/3 van de kinderen tussen de 4 en 11 zit te veel stil. Een van de eerste tekenen is vermoeidheid. Dus wordt ouders geadviseerd hun kinderen meer naar buiten te sturen.
0: Ja, zeker met nu even dit weer niet.
2: Goed voor de
0: maar ik bedoel meer voor in de mooie met de zomer. Ik zou zeggen, ga lekker naar de speeltuin, lekker voetballen. En dan komt het helemaal goed, joh. Dan, kan
1: en lekker PlayStationen. Oh
0: nee.
3: Goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen, 9:15. We gaan een slinger geven aan het ratje. En we gaan eens even kijken wat de categorie is en de lettermark.
1: De categorie is dingen die passen in een glas.
0: Dingen die passen in een glas.
1: Dat kan veel kanten op. De letter die je hebt gedraaid is de K van Karel.
0: Ah ja, dat is eentje die nu mij... Oké. Maar dat mag van alles zijn.
1: Ja, dus je denkt misschien meteen aan drinken.
0: Ja.
1: Maar dat past heel ook, veel ja, in een glas.
0: Het kan natuurlijk ook andere dingen zijn.
1: Ja.
0: Het kunnen ook producten zijn. Laat het even weten. 06-573-28203. Dingen die in een glas passen met de K. Als je ons daarmee kan helpen, mag je iets aanvragen. En wie weet komt zometeen jouw plaatje wel voorbij tussen nu en 9:30. Wie zal het zeggen?
1: Ja, en ik weet natuurlijk niet hoe het in mijn vakantie was. Maar nu ik terug ben, kan ik je wel zeggen, Jordi.
0: Ja.
1: De jury is vanaf nu weer...
0: Zeer soepel.
1: Dus,
0: absoluut.
1: Ben lekker creatief.
0: Zeker. We beginnen met... wie zullen we eens pakken? Ja, Dennis met koffie. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat is helemaal goed. Kijk.
1: Ja.
0: Maar die vraagt wel even een goede 70's aan om even mee te beginnen. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band hier in een kei goeiemorgen.
1: Maar hoe wil hij zijn koffie dan?
0: Ja.
1: Hoe is de way dat hij het liked?

kastanjes. Ja, heel veel mensen kwamen ook met kaarsen. Dat snap ik ook, want kaarsen, ja, natuurlijk, kaarsen, ja. Eerlijk, dat kan ook in een glas natuurlijk. Sterker nog, het zit ook vaak in een glas. Dankjewel, Lisbeth, voor het aanvragen van deze plaat.

0: Money. Aangevraagd door Alex. Die had over dingen die in een glas passen. Kleingeld. En dat was ook zeer goed gevonden. Dank jullie wel voor al jullie leuke verzoekjes. Morgen natuurlijk weer een nieuw ratje. En dan weer kans op het draaien van jouw plaatje in dit programma. We gaan dadelijk eerst naar Niek met het nieuws. Wat heb je?
1: Ja, onder andere gaat het over een ongeluk op een beruchte kruising in Tilburg. En weer sprong een toerist in Rome in het water bij een beroemde bezienswaardigheid.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Het is bijna 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Nou, de files worden snel korter. Het verkeer moet wel rekening houden met die stevige buien die overtrekken. Daar kun je nog wel eens last van hebben onderweg. En je staat nu nog vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten is de vertraging nog. En op de A58 staan ook nog files. Van Breda naar Tilburg is de vertraging 10 minuten bij Bavel. En van Breda naar Eindhoven, daar heb je ook al 10 minuten oponthoud nog tussen Tilburg en Oorschot. Verder is het nog druk op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. En daar is de vertraging nog zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel maar weer voor deze ochtend, Bianca. We hebben weer van jou genoten. Dus,
10: ik heb ook ontzettend weer genoten.
0: Nou, jij zit altijd... bij jou zit er altijd een ondertoontje in dat je denkt... Ik ben blij dat ik voor die gast al ben. Dat vind ik fijn. Dat vind ik vervelend. Ja, ik voel me daar helemaal niet prettig bij hoe jij het tegen ons doet.
10: Oh, ga je nu naar een soort van zorgloket of een vertrouwenspersoon?
11: Nou, ik vind het wel onveilige werksfeer als ik heel eerlijk ben.
10: Ja, onveilige werksfeer. Ja,
0: wij vinden het altijd leuk als jij er bent. En jij zit ons toch altijd een beetje zo... Wij worden toch, de tone of voice is nooit dat ik denk... Okay. Nou, die heeft het naar zijn zin gehad bij ons.
10: Nee, maar zo ben ik helemaal niet, Jordi. Ik heb het natuurlijk ontzettend naar mijn zin gehad.
11: Gelukkig.
10: Ik ben altijd super blij als ik om 4:30 op mag staan. En dat ik dan weet van nou, straks komt alles goed. Want dan zitten gewoon Jordi en Mark er weer.
0: Nou,
10: dus
0: ik wens jou ook een fijne ochtend, Bianca.
11: Tot over een week of vier, denk ik.
0: Ja, tot na de zomer.
10: Tot na de kerst. Ja.
0: Het weer van vandaag. Het is helaas een wisselvallige dag. Veel regen deze ochtend. Uiteindelijk gaat het wel opklaren. Dan gaan we wat zonneschijn zien. Daardoor stijgt de temperatuur nog naar een graad of 21, 22. Maar uiteindelijk komen vanuit het zuidwesten komen er weer onweersbuien aan... met kans op hagel, windstoten en heel veel regen in korte tijd. Het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
1: Ja, weer is er een groot ongeluk gebeurd gisteren in Tilburg... op de kruising van de Burgemeester Bechtweg met de Baggerweg. 3 auto's botsen daar op elkaar. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat een vrouw door rood reed. Vorige week gebeurde op dezelfde kruising een soortgelijk ongeluk. Toen moest 1 inzitter naar het ziekenhuis. Deze keer hoefde dat niet. De bezorging van een tuinhuisje liep gisteravond anders dan verwacht in Raamsdonksveer. Toen dat huisje met een kraan omhoog was gehezen, stopte de kraan er ineens mee. Het huisje bungelde daarna in de lucht. 3 brandweerwagens werden opgeroepen om te assisteren. En het duurde uiteindelijk 1 uur voordat het huisje weer op de grond stond. De kraan die stopte ermee door een technisch probleem. Het leven is afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. In april was het nog 2,8%. Niet alleen benzine en diesel werden duurder, zegt de hoofdeconoom van het CBS.
12: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof is vooral duurder geworden door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. Ja, weer is er iemand in het water rond de beroemde Trevi-fontein in Rome gedoken. Op beelden die rondgaan is te zien dat die vrouw het water inspringt en richting de fontein zwemt, terwijl tientallen toeristen toekijken. Ik heb die video even bekeken. Ja, ik vind het echt onvoorstelbaar. Die vrouw die blijft maar gaan. En die gaat gewoon zwemmen in dat water daar. En ik vind het ook bijzonder, want die fontein die is sinds een paar jaar eigenlijk ook gewoon goed beveiligd. Je moet daar ook geld betalen om er van dichtbij te kunnen zien, maar toch slagen toeristen er regelmatig in om in dat water te springen. En het bijzondere bij dit filmpje is nodig dat die man, zal maar zeggen, van die vrouw, die staat dan rustig te filmen hoe haar vrouw in dat water aan het zwemmen is. Dan komt er op een gegeven moment die beveiliger aan, die zegt eruit komen, en dan staat die man tegen die beveiliger te zeggen van, doe eens even rustig aan, want ik sta hier met de telefoon.
11: Ja, maar dat zijn allemaal van die...
13: Ja, maar die hebben geen idee hoe het leven
11: Nee, maar dat is met al die toeristische dingen, weet je wel, dat mensen bijvoorbeeld in een kerk of zo, dan mag je niet op bepaalde plekken komen. En toch zijn er altijd mensen
1: stappen ze weer
11: die stappen over het hekje, of ja, met allemaal dat soort dingen, weet je wel. Of in pretparken, daar weet Mark waarschijnlijk ook alles van. Dan wordt er iets afgesloten qua een stukje waar ze bezig zijn met iets, maar dat is dan een korte route. Gaan ze er toch overheen.
1: Ja,
11: weet je, maar wat is dat? Die krijgt een boete.
1: Uiteindelijk heeft deze vrouw een boete gekregen van €500. Laatst was er een man uit Nieuw-Zeeland. Die was gewoon echt baantjes aan het zwemmen in die, bij die fontein. Die kreeg ook €500.
11: Ja, dat moet 2500 worden. Ja, dan
1: dat
11: het wel
1: vinden
11: af.
1: Dus heel veel van die inwoners inderdaad van die stad. Die zeggen ook van ja, €500. Ja, kennelijk is dat dus niet genoeg. Dus ophogen die boetes.
11: Ja,
1: dus
11: inderdaad.
1: Ze zijn daar volgens mij wel naar aan het kijken.
11: En dan als straf.
1: En die vrouw mag trouwens ook als straf nooit meer bij die fontein komen.
11: Nou ja, dus, ik zou dan zeggen, het is goed, €500 in muntjes van 1.
13: Ja.
11: En dan moet jij ze allemaal in die fontein gooien.
13: Ja,
11: en er staan twee beveiligers bij totdat het klaar is.
14: Ja, zo is het.
11: En het liefste in de winter. Als het goed koud is.
13: Dan en dan vind ik jou nog, want ik had dus stuivers gedaan.
11: Ja. Dat is
13: gewoon zo vaak mogelijk moeten gooien.
14: Dat is de hele dag bezig.
13: Dat je echt een lamme arm hebt. Ja. Dat je daar inderdaad 2 dagen mee bezig bent.
11: Het is goed, als ze een lamme arm heeft, kan ze in ieder geval niet meer zwemmen in de fontein.
13: Ja, of ze komt er niet meer uit.
11: Nee, dat kan
13: ook goed.
11: Ja, we hebben een takelwagentje. 5:30. Goedemorgen allemaal. We gaan naar de Spice Girls.

0: kan me niet voorstellen dat je dit liedje niet even lekker hebt meegezongen op deze dinsdagochtend. Total Africa hier in een kei goeie morgen. Mocht je nou net wat later zijn opgestaan of misschien heb je een drukke ochtend gehad, niet alles meegekregen. Wij geven altijd nog een kleine samenvatting van deze ochtend. Want we hadden namelijk Ron aan de lijn. Die doet mee aan de barbecue-wedstrijd deze week, het WK. Daar zitten nogal wel wat regeltjes aan. Zo moet je namelijk bepaalde ingrediënten gebruiken.
1: Die weten we wel. We weten wel wat de hoofdingrediënten zijn. Dus deze week zijn we al bezig geweest met proefkoken. Die gaan we dan zondag nog een keer proberen.
0: Ja, zondag is het zover. En we zijn benieuwd. En als Ron nog luistert, mocht je nog wat over hebben, dan maandag van harte welkom. We spraken met Kee. Hij is 13, komt uit Deurne en doet mee aan de Alpe d'Huez. En dat doet hij allemaal voor zijn opa.
2: Ik doe mee voor mijn opa, omdat hij laatst was geconstateerd met blaaskanker. En toen vroeg hij aan mij of ik voor hem de Alpe d'Huez op wilde fietsen. En sowieso wil ik het ook wel doen voor de andere mensen met kanker die eraan lijden.
0: Ja, fantastisch. Je kan nog steeds geld daarvoor inzamelen. Komende week gaat dat allemaal gebeuren daar op de berg. Er gaan duizenden mensen omhoog om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En we hadden natuurlijk onze vriendin van de show en tevens ook lerares Ivana Nas aan de lijn. Want schoolreisjes en schoolkampen gaan steeds vaker niet door omdat scholen gewoon het geld niet hebben. Maar Ivana zegt het is toch wel heel belangrijk.
3: En er zijn gewoon kinderen die nog nooit ergens anders hebben geslapen. En ik denk dat het toch wel goed is voor een kind, zeg maar, om dat in ieder geval een keer te ervaren.
0: Ja, absoluut. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen de komende tijd. En dat je alsnog een keer op kamp kan met een nachtje weg. Wij gaan ondertussen naar de nieuwe nummer 1 van Nederland. Een aantal weken geleden was hij hier in de ochtendshow. En toen zei hij van, het zou toch leuk zijn. Ja, het begint allemaal wel een beetje te komen hier. Links, rechts krijg ik allemaal aanvragen. Het lijkt erop dat ik wel een hit te pakken heb. Maar potverdorie, het is nog gelukt ook. Justin de Wild en Cheerio.

0: denk dat dit een lastige is.
1: Dit is een lastige.
0: Allebei een beetje dezelfde hoek, een beetje dezelfde sfeer.
1: Ik ga toch voor één, hè? Okay,
2: ja. Ik hoor deze twee liedjes, ik kijk naar buiten. Ik denk, dit klopt niet helemaal in mijn hoofd. Maar ik ga voor één.
0: Oké. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus,
1: wat heb je verder nog voor ons?
0: Verder is er een lange plaat in het koffertje van Mol. Ja? Het is echt een bijzonder plaat met een historisch verhaal, overigens. En dat is weer een liedje om even voor te gaan zitten. Of te liggen. Oeh, kijk je het moment. Ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja,
1: zeker. Zometeen tussen 10 en 1. Hubert Mol, Brabantsbond. Wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur. Maak er een fijne dag van. Houdoe.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
14: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
15: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
14: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan hoor je die naam El Niño, dan denk je, nou, het gezellig El Niño. Daar kun je bijna een liedje over maken. Wat een vrolijkheid. Het klinkt zomers en dan blijkt dat er een hele bak ellende achter zit. Maar we moeten er niet op de zaken vooruit lopen, denk ik dan weer. Soms is het wel handig om even in de realiteit te zijn. Bianca, die kan dat heel goed, want die weet precies ons te vertellen waar de realiteit even vastloopt.
19: Dat klopt helemaal. En gelukkig is dat bijna nergens meer. De meeste files zijn opgelost en op een paar wegen heb je nog enkele minuten vertraging. Dus het valt allemaal mee. De enige noemenswaardige file is nog de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot, want daar heb je nog bijna 10 minuten tijdverlies.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Crayon rolluiken.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Pas op hoor, deze is heet.
26: Oeh, ja.
25: Wil er iemand nog wat drinken?
26: Ja, lekker.
25: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
26: En voor mij, man?
25: En een frisje voor jou.
26: Dank je.
25: Proost! Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
29: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
30: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
29: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
31: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is een zalig liedje voor een dag als vandaag. Een moment als dit, het regent buiten en je zit in je auto, je rijdt op Brabant heen omdat je aan het werk bent of dat je pakketjes moet gaan uitdelen. Maakt allemaal niet uit, hè, je bent bezig. En dan zo'n liedje op de radio en met een beetje regen buiten. Volgens mij is dat toch een fijne combinatie. Het is een liedje wat oud is, dus het is van iemand die heet Robert Palmer. En oud, dus blijft even nadruppelen, de jaren 90. Want we hadden het weekend van de jaren 90. En dan zo'n plaatje erbij, is dat ook weer helemaal compleet.
1: Brabants Bond
2: met Hubert Mol op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. In een jaar tijd hebben we nog niet echt veel gemeenten gewerkt aan een zogenaamd hitteplan. En zo'n hitteplan is ervoor om kwetsbare mensen hulp te bieden als het echt heel erg warm is. Het ziet er dus allemaal niet zo zonder uit.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: toch een liedje wat ik graag het volle borst meezing. Nou, voor zover dat het meezingen is, ik ben niet zo goed in de tekst onthouden. Het is een beetje eigen taaltje, bijna zo'n babytaaltje wat ik dan hanteer. Maar dat gaat wel heel goed op deze Red Hot Chili Peppers. Snow, hey, oh.
1: Hey, yo.
0: Nou, dat is toch wel gemakkelijk om te houden. Daarvoor hoorde je Erik Meesie voorbij komen. En Erik Meesie die vertelde onlangs in een interview dat hij graag opnieuw beroemd zou zijn. Omdat hij vindt dat artiesten van weleer, zoals hij bijvoorbeeld, met Toontje Lager, dat hij eigenlijk een beetje, nou ja, vergruisd is wat te zwaar aangezet. Maar dat ze niet zoveel aandacht meer krijgen. Terwijl ze ooit heel beroemd waren, heel populair waren. En toch van betekenis waren. En misschien ook nog wel een klein beetje zijn, want ze hebben wel geschiedenis gemaakt. En dat vindt hij een beetje lastig. En daarom misschien vandaag een liedje van Toontje Lager.

0: Gelukkig niet grensoverschrijdend, maar wel grensverleggend. Nog altijd. Deze Al Stewart, en soms wil ik dan even buiten de paden treden. Dat mag, dat is geoorloofd. Met zo'n plaat, denk ik. Het is even terug naar de jaren 70. Ligt weer ver, ver achter ons. En we brengen het nieuws dan ook nu weer een beetje dichterbij. Als het goed is, Nick, toch?
1: Zeker.
0: Ja, ik verras je toch niet, hè? Nee, hè?
1: Nee, absoluut.
0: Nee, nou, okay, nee. Je was dan druk bezig. Ik denk van, kan ik hem wel storen?
1: Ja, nee, ik was ook nog druk bezig, want er kwam net nog wat laatste nieuws binnen. Maar dat gaat onder andere over die grote politieactie een paar weken geleden in Tilburg en Oosterwijk. De politie heeft net bekendgemaakt dat er 9 mannen zijn opgepakt, dus je hoort er wat meer over zo. En Brabanders, die bereiden zich voor op het evenement Alpe d'Huez.
0: Oké, okay, vind je tegen als ik even mijn zak vul?
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: Toch heel even, Bianca, is er niet iets van de ANWB, maar ik zag op het scherm staan A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Numansdorp en Willemstad, daar 2 kilometer. Het is slechts 5 minuten, dat is allemaal wel te overleven, maar toch, dan weet je het in ieder geval.
2: Omroep Brabant.
0: En daar zijn we ook voor. We zijn niet alleen voor het amusante gedeelte, maar ook voor het informatieve gedeelte. Nou, er trekken buien over. Het is vandaag een wisselvallige dag. In de ochtend nog enkele lokale buien die dan overtrekken. Nou, dat merken we hier. En dan is weer een tijdje droog. En als het even droog is geweest, dan komt er wat zonneschijn bij. Temperatuur 21, 22 graden. Maar houd rekening met dat enkel buitje wat vandaag ons blijft teisteren. Het is tijd geworden voor het nieuws, Nick de Vries.
1: Bij de grote politieactie in mei in Tilburg en Oosterwijk zijn 9 mannen opgepakt. Dat is net bekendgemaakt. Bij de actie waren 100 agenten betrokken. Er waren invallen bij 14 panden. Er is volgens de politie een mogelijk netwerk van drugsdealers opgerold. De verdachten zijn in de 20 en komen uit Tilburg en Oosterwijk. Netbeheerder Enexis gaat tienduizenden huishoudens met zonnepanelen via het bedrijf Zonnedimmer betalen om hun panelen tijdelijk uit te mogen zetten. Het gaat ook om huishoudens in onze provincie, meldt nu.nl. De netbeheerder wil met de maatregel voorkomen dat het stroomnet op zonnige momenten overbelast raakt. Het kan gebeuren dat huishoudens in de ene straat wel een uitnodiging krijgen en in een andere straat niet. Dat komt doordat ze op een andere delen van het net zitten. Rusland heeft vannacht grootschalige raketten en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen zijn om het leven gekomen en 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd zwaar getroffen. Wilt NOS-correspondent Christian Power.
7: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: De verwachting is dat het dodental gaat oplopen daar. Het is weer bijna zover. Over 2 dagen gaan duizenden Nederlanders, onder wie veel Brabanders, wandelend of fietsend de Alpe d'Huez op. Tijdens het evenement Alpe d'Huez wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. Claudia van Dongen uit Prinsenbeek is een van de deelnemers. Zij heeft uitgezaaide baarmoeder als kanker, maar ze laat zich daardoor niet tegenhouden.
8: Ik blijf positief, ik blijf knokken, ik hoop houden. Ik ben nu na de chemo mijn leven weer aan het leiden. Ik ben weer een paar dagen aan het werk. Ik ben weer aan het sporten. Ik voel me goed.
1: Claudia fietste in 2013 en 2014 ook al de berg op. Je hoort haar over het evenement.
8: Zo'n bijzondere ervaring. Ja, die saamhorigheid. Mensen zijn lief voor elkaar. Ja, wees lief voor elkaar, zeggen we altijd ook heel vaak hier. Maar daar is het echt. Daar is zo zou de wereld eigenlijk gewoon in het echt moeten zijn. Maar dat is helaas niet.
1: Ja, we doen donderdag uitgebreid verslag van Alpe d'Huez. Ja, dat is toch altijd wel een evenement dat indruk maakt.
0: Ja. Want de komende donderdag dan TV gaat ook naar de Alpe d'Huez. Dus vanaf 10 uur ben ik weg. Hopsakee, ja. Dan wel op de radio gewoon. Maar dan ben ik
1: urenlang inderdaad. Kun je kijken hoe daar iedereen aankomt met verslag en dat soort dingen erbij. Ja.
0: Dus, maar het schijnt ideaal te zijn dat je aan de ene kant de radio aanzet en aan de andere kant gewoon de beelden erbij. Dat schijnt een prettige combinatie te zijn, dat heb ik me laten vertellen.
1: Zo is het. Goeie tip.
0: Even toch een vraagje aan jou, hè, wat ik nou niet zo goed begrijp, hè, in al mijn domheid. Hè. Hoe lang kan zo'n land er nou volhouden zoals Rusland om van die al jaren nu bezig is met die drones sturen? Die dingen die kosten, ik weet niet, een macht geld.
1: Volgens mij is juist het ding dat die drones helemaal niet zoveel geld meer kosten.
0: Nou, maar ze moeten uiteindelijk wel gemaakt worden, gekocht worden. En ze ontploffen, dus je bent ze kwijt.
1: Ja, maar die hele economie van Rusland draait inmiddels op die oorlog.
0: Maar waar komt dat geld nou vandaan dan? Je moet op een gegeven moment dat geld moet circuleren.
1: Ja, maar
0: dus je kunt niet eindeloos geld in blijven pompen, toch?
1: Ja, maar het is nog steeds zo dat zij gewoon gas verkopen en dat soort dingen. Zelfs aan Europese landen. Dus ja, zolang zij gewoon inkomsten hebben uit allerlei bronnen. Ja,
0: maar ik zat
1: en dat allemaal naar de oorlog gaat, kunnen ze er gewoon mee door blijven gaan.
0: Maar er moeten ook andere dingen toch van. Je hebt maar één portemonnee, ook al heb je dat geld. Je kunt toch niet alles in een raket stoppen?
1: Nee, maar dat klopt. En daardoor zijn ook veel Russen. Er is ook echt steeds meer onrust in Rusland ook. Omdat mensen daar het nu zelf ook gaan merken. Het was natuurlijk heel lang dat alles maar gewoon een soort van doordraaide. Maar inmiddels zijn ze geld bijvoorbeeld weg aan het halen bij de gewone mensen daar. Omdat ze die oorlog moeten bekostigen. Ja. Ja, en als er een opstand komt, ja, dan kan het zomaar zo zijn dat Poetin daar iets van gaat merken natuurlijk.
0: Ja. Weet je, ik voel mezelf altijd zo naïef dat ik denk van je begrijpt helemaal niks van waar mensen oorlog voeren. Dus dan...
1: Nee, ja, maar dat snap ik dus ook niet.
0: Nee.
1: Maar...
0: Nee.
1: Ja, ja, goed. Nee. Laten we hopen dat er een keer inderdaad wat dat betreft een eind aan komt. Dat duurt al veel en veel te lang.
0: Ja, rust in de tent. Daarmee komt er ook op omdat zij net had over liefde. Weet je, dat we een beetje liever en aardiger tegen elkaar moeten zijn. Ja. Ik ga nu toch onvriendelijk zijn tegen jou.
1: Oh.
0: Ja, dag.
1: Goed weg.
0: Ja. Hapsa. Ik druk hem even weg. Ik druk één knopje en ik kan iemand gewoon verwijderen. Hoe mooi is dat, hè? Dat ik al die knopjes kan ik indrukken en dan is het allemaal weg. Of het komt. Zoals dit.

0: aardig voor de huidige liefde als je dat zingt, toch? Of is maar gewoon een liedje en moeten we dat niet al te serieus nemen? Dat zal het zijn. Yves Beertje.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol bevat vandaag een heel lang liedje. En ik had het net al over oorlog. Ik heb een hekel aan oorlog. Wie niet, zou je haast zeggen. Maar goed, iedereen zal zeggen dat hij een hekel aan oorlog heeft. En toch zijn er oorlogen op deze wereld. Maar we gaan terug naar de Falklandoorlog. Kun je dat nog herinneren? Dat was de strijd tussen Engeland en Argentinië over een groep eilanden waarvan de Argentiniërs zeiden van ja, die zijn van ons, die pikken we in. En de Engelsen zeiden van wacht even, dan blijf je een beetje poten vanaf. Die hebben we ooit eens veroverd en die krijgen niet terug. Dus Argentiniërs zeiden van nou, dan gaan we gewoon oorlog voeren met jullie. En de Engelsen die wonnen uiteindelijk. Maar dat resulteerde ook in allerlei gedachten, maar ook in muziek. Mark Knopfler maakte er een liedje over. En de titel van het liedje kwam van zijn vader. Die zei, tv-kijkend, they are brothers in arms. En zo ontstond de hit.

hier en daar een klein country sausje eroverheen gegooid. En dat maakt het meteen extra leuk. Dat denk ik dan tenminste. Bloodline, het is Alex Warren. En bijgestaan door Jelly Roll. Ja, ja, ik moest ook even over nadenken. Ik spreek het uit, ik zeg het, ik lees het gewoon voor. Jelly Roll. Het is alsof ik een rekening geef en denk van ja, het zal wel zo zijn. Maar ik weet ook niet precies wie dat is. Kijk, die Alex Warren, die kennen we inmiddels wel. Maar het klinkt gewoon lekker. Dat is een mooie mix zo met Brothers in Arms, wat je ook nog hoorde. En dat was dan van Mark Knopfler en de Dire Straits. Straks heb je de keuze uit twee liedjes weer van UB40. Want in het kader van de ultieme Bonte 50 gaan we gestaag verder. We halen de grootste artiesten naar huis. Worden hier geplaatst op het hoofdpodium. Twee liedjes en je kiest één liedje. En welk liedje dat dan mag zijn, dat wil ik graag straks van je weten. Het werkt vrij gemakkelijk allemaal. Fragmentjes hoor je reageren via 06-573-28203. 06-573-28203. Dan moet dat wel goed komen, haast. Kan weinig fout gaan. Mag ik nog een klein afsluitertje meegeven voor dit uur? En dan krijg je nog wat reclameboodschappen en ook het nieuws. We praten hierbij over de toestand in de wereld. En nog veel meer, want je hoort straks ook nog wat we gaan doen. Nou, je hebt dat al een beetje gehoord. Wat je allemaal op het menu hebt van Omroep Brabant, dat is heel wat. Fijne liedjes, we amuseren en informeren. Dus ik zou niet weglopen als ik jou was.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek, in het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
8: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
9: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
8: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Oké, Oké, ik moet het een beetje aantrekkelijk maken voor je. Dus je hebt vandaag de keuze uit I Got You, Babe. I Got You, Babe. En die andere is dan Breakfast in Bed. Breakfast in Bed. Is het uitnodigend genoeg om te reageren zometeen?
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
21: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
22: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
23: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
24: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
25: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Brabants Bond. Hubert Mol.
26: Hubert.

0: En ineens was ik toch een beetje nerveus.
1: Brabants Bond.
0: Ja, Brabant. Ja, ik zal het je uitleggen wat er nou gaande is. Eerst even zeggen dat je incognito hoorde. Nou, die was weg, want ja, incognito. Daarna hoorde je somber met Homewrecker. Nee, maar ik heb zo'n kaartje gezet op Instagram. Heb ik zo'n kaartje gezet van het aantal luisteraars van Omroep Brabant. En dan heb ik net ook op Facebook gezet. En ik zat te kijken, daar ben ik hartstikke trots. En denk, oh man, het zijn er 800.000. En toen dacht ik ineens, dat is heel veel. En toen dacht ik ook ineens, ja, wacht even. Dat is heel veel. En ik sta hier en ineens voel ik de druk. Snap je wat ik bedoel? 800.000 mensen. Weet je, als er nou 20 zijn, kun je zeggen, ja, oké. Maar 800.000 luisteraars. En ineens denk ik van, oh jee, ik moet beter mijn best doen. En toen dacht ik van, moet ik dan doen? Wat moet ik dan? Moet ik andere platen draaien? Nee, dit zijn de liedjes die ik dan uitkies. Weet je, ineens is er een soort paniek in mijn hoofd. Omdat het heel veel is. Dat wil niet zeggen dat jullie dan weg moeten, zodat het minder wordt. Maar het is heel veel. En aan de ene kant zegt van, trots. En aan de andere kant zegt van, ja, maar doe je best. En dan word ik nerveus. En dat gaat niet helemaal goed samen. Ja. Ja, zo, ik leg het maar even uit. Hè. Dan weet je, als er gekke dingen gebeuren of we graag rare dingen roepen, dan weet je waar het vandaan komt.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah. Dit is Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol.
0: Maar er is wel één ding heel belangrijk. Eén ding moet je wel onthouden. Ik wil jou.

0: Ik kwam nog een leuk triviant vraagje binnen. Dit nummer is geschreven door de tante van Frank Marsma. Ik weet niet of het waar is, maar het klinkt wel leuk. Meta heette ze en ze woont in Rijswijk. En het schijnt zo te zijn, volgens Tanne Ron Bunschoten, dat Palle Eduard een oogje had op haar. Leuk, hè? Dat zijn van die fijne verhalen. En ik kreeg ook nog even een appje binnen van... even kijken, wat was het andere ook weer? Oh ja, Max, die appte mij. Om nou echt op te vallen op de radio en op de tv... zou je naakt moeten presenteren. Max, ik weet niet of we dit überhaupt de mensheid kunnen en mogen aandoen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Alhoewel, Max, ik moet je wel vertellen, ik kijk graag naar naakt. En ik ben dus ook voor naakt tuinieren. En zeker vanwege de overbuurvrouw die een hele grote tuin heeft. Ik laat de rest even aan de fantasie over. De ultieme bonte 50, er wordt al druk gereageerd. Er werd al druk gereageerd op het feit dat ik aan het zingen was. En toch kwam het blijkbaar wel over. Ik kreeg nog even de zangstem van... Even kijken, Els was dat die binnenkwam. Die liet even horen dat ze ook kon zingen. En dat was vele, vele malen beter dan die van mij. Janine liet er even weten dat op een subtiele manier... dat de zang niet echt ultiem was. Nee, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Ik mocht vroeger ook nooit meezingen op school. Ik had vroeger op de lagere school, de Van Haren School in Waalwijk... had ik les van een non. En ik mocht nooit meezingen, omdat ik destijds een te zware stem had. En ik had vroeger op de lagere school, de Van Haren School in Waalwijk... had ik les van een non. En ik mocht nooit meezingen, omdat ik destijds een te zware stem had. En ik viel op en ik vond dat nooit zo erg. Want ik dacht,

0: Ik denk niet dat je me heel vroeg wilt zien. En ik denk ook niet dat ik een engeltje ben, zo vroeg op de ochtend. Maar in dit geval klinkt het wel heel leuk. Angel in the Morning, het was van een zangeres, die heette, het is lang geleden, het is een zangeres van jaren 60 zo'n beetje. Het is van Melly Rush. En het is gebaseerd op een liedje dat werd geschreven door Chip Taylor. Chip Taylor heb ik het een tijd geleden over gehad. Countryjongen, ook helemaal in de ellende verzeild geraakt. Drugs, drank, verslaafd aan de gokken, dat soort dingen. Maar hele mooie liedjes geschreven. En sommige daarvan zijn doorgedrongen tot ver in de wereld. En dit was de zaak. Nick de Vries, wat is al 1 minuut of 11:30? Het is tijd voor het nieuws. Wat wil je ons gaan melden?
1: Nou, onder andere dat de Tilburgse Kamerlid Esma Lala wethouder wordt in Amsterdam. En ik heb hier iets te melden over hond Lana, waar ik het gisteren ook al over had.
0: Dezelfde hondje?
1: Ja, datzelfde hondje.
0: Oké, oké.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Oh, ik heb het even afgeleid. Zullen we eerst kijken of het over verkeer is? Even kijken. Sorry, ja. Nee, er is geen verkeer.
7: Omroep Brabant.
0: Is er nog een beetje regen ergens te vinden? Ja, het kan zomaar zijn dat je een fikse bui op je hoofd krijgt. Want we worden weer gek gemaakt. We worden weer gewaarschuwd. Jan Alleman, hou er rekening mee, want we gaan verzuipen. Echt, we are doomed. Ik denk dat je beter kunt zeggen, weet je, ik word er zo bang van de hele tijd. Zeg gewoon van, ach jongens, het is een beetje regenachtig vandaag. Hou er gewoon een beetje rekening mee. En misschien dat je gewoon vandaag op tijd vertrekt. Maar niet allemaal dat opgefokt. Ik kan er gewoon helemaal niet tegen. Het regent gewoon hard. En dan moet je rekening mee houden. Dat is het, want het wisselvallig weer treft ons vandaag bij een wel redelijke temperatuur. Graad of 22. En af en toe zit de zon er ook nog tussen. Dus zo wordt het vandaag. En daartussen ook nog niet te vries voor het nieuws.
1: Het Tilburgse Tweede Kamerlid Esma Lala wordt wethouder in Amsterdam. In april zei Lala nog tegen Omroep Brabant dat ze voorlopig Kamerlid zou blijven. Ze kijkt er naar uit, zegt ze, dat ze weer op lokaal niveau dingen voor elkaar kan krijgen. In de podcast van ons vertelde ze al over het verschil tussen lokale en landelijke politiek.
8: Enerzijds is dat lokale politiek en gemeentepolitiek eigenlijk heel dicht bij de inwoner staat. Als je als wethouder of als raadslid iets voor elkaar krijgt, zie je bijna direct wat het effect is op inwoners. Dat is in Den Haag. Sta je toch wel een beetje op afstand, moet je ook echt organiseren.
1: Vorig jaar leek er nog uit dat Lala had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap in Tilburg. Later werd ook duidelijk dat ze had gesolliciteerd in Delft. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn nog eens 20 klachten over de Yes We Can Clinic in Ilvarenbeek binnengekomen na een aflevering van het BNN-VARA-programma Boos. Blijkt uit antwoorden van minister Sterk op Kamervragen. In de aflevering vertelden tientallen oud-cliënten dat ze tijdens hun behandeling werden gepest en vernederd. De inspectie doet daarom nu onderzoek. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, dan moet het kind niet meer automatisch de achternaam van de vader krijgen. Dat is een voorstel van de partijen D66 en GroenLinks PvdA.
9: Wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
1: Het voorstel krijgt vandaag waarschijnlijk steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, Uberk had het gisteren nog over hond Lana, Zonder zijn baasje in een bus was gestapt en naar het Centraal Station in Eindhoven was mee. Gereden. Nou, je gelooft het niet, maar ik las in het ED dat Lana gistermorgen weer op pad is gegaan. Een vrouw die trof de hond aan bij een McDonald's filiaal in Meerhoven. Dat is een deel van Veldhoven. Ik zei gisteren, of Eindhoven, ik weet eigenlijk niet precies waar het bij hoort, maar het ligt in ieder geval tussen Veldhoven en Eindhoven in. Ik zei gisteren al dat het baasje had gezegd dat die hond slim is en deuren kan openen, over muurtjes kan springen. Ja, dat is dus nog maar een keer gebleken, want ze is dus weer alleen op pad gegaan. En, misschien moet die vrouw die het baasje is wat extra sloot op de deur. Want anders gaat die hond er dus vandoor, kennelijk.
0: Iedere vader houdt van zijn eigen kind, maar mijn Border Collie. Die Border Collies staan dan bekend dat ze heel slim zijn. Die zou dat ook kunnen doen, weet je? Die ook kun je
1: maar jij zei gisteren al dat hij dat dus niet doet.
0: Nee. Maar je kunt ze wel. Ze hebben wel, bijvoorbeeld, als ik met haar ga wandelen en ik sla een nieuwe weg in, bijvoorbeeld, dan onthoudt ze dat. Dus als ik weer daar bij dat punt kom, dan gaat ze zitten en dan kijkt
1: ze aan. Dan wacht ze van, oké, gaan we rechtdoor.
0: Precies, wat moet ik doen? Welke kant ga ik op? Moet ik voor jou naar links? Of moet ik naar... Dus ze slaat dat op. Ja, dat is heel grappig om te zien. Ja. Dus ook als we ergens wat nieuw is, dan is ze een beetje... gaat ze zoeken, kijken wat dat nieuw is. Maar als ze de plek eenmaal heeft gezien, heeft gevonden, herkent ze het.
1: Wat grappig.
0: Ja, ja, maar daar staan die border collies ook een beetje bekend. Ja. Omdat ze zo ook met schapen bezig zijn. Dus dat is grappig. Dus ik zat ineens te denken van, ja, van hoe dat dan misschien zou werken. Nou ja. Zo'n soort type.
1: Ik ben benieuwd of ik nog een keer met een nieuwtje over Lana kan komen.
0: Morgen weer, zou ik zeggen. Oké, okay. Nick, dank je wel. Nou, zometeen nog eens een keer jullie hulp inroepen voor de keuze te maken. Twee liedjes van UB40, UB40, I Got You Babe, en die andere Breakfast and Bed. Welke mag het zijn? Op Brabant.

0: Het is niet echt direct even zo'n plaatje, maar ik denk wel dat je er vrolijk van kunt worden. Ondanks het feit dat het vandaag een wat mindere dag is. Shiny Happy People, R.E.M. Kate Pearson. En dat is dan, ja, dat is dan voor jou. Alles wat we draaien is voor jou.
1: De ultieme bonte 50.
0: Ook een van deze.

0: ultieme Bonte 50.
1: Het is nu een kwestie van echt reageren als je het nog niet hebt gedaan. En als je de behoefte hebt om dat te doen. Want ik kan natuurlijk niks afdwingen, maar het is wel fijn als je meewerkt. Het is heel fijn als je meewerkt. 1 of 2. Het gaat voor de lijst der lijsten, de ultieme Bonte 50. We hebben gisteren in ieder geval gemerkt dat jullie gingen voor Kingston Town. Vandaag dus I Get You Babe of Breakfast in Bed. Morgen 2 liedjes, overmorgen 2 liedjes. En vrijdag hebben we dan 4 liedjes. En dan komt het allerbeste eruit. 06-573-28203. 06-573-28203. Ja, en ik zeg het maar even. Het is fijn als je even meewerkt en meedenkt. En dan is het ook wat meer van jou.

0: begrijp je nou als je dit hoort? Dat al die recensenten, die het altijd beter weten, al die journalisten die het allemaal zo goed weten, dat die zich geen raad wisten met de muziek. Want het was geen echte popmuziek, zoals je die hoorde de hele dag op de radio. Maar het was ook geen opera. Het was iets wat er tussenin viel. Is het dan wel acceptabel? Kun je er wat mee? Heeft het dan toekomst? En ze hadden er allemaal ideeën over. Ze hadden er allemaal een mening over. En uiteindelijk weten we uit de geschiedenis wat er is gebeurd en hoe het is gelopen en hoe het nog steeds klinkt.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Veel stemmetjes hebben zich weten te manifesteren via Omroep Brabant en de app 0657328203. En die stemmen hebben ervoor gezorgd dat er een winnaar is uitgekomen. I got you, babe. Maar dan deze van UB14, Chrissy Hynde, door jullie gekozen als de winnaar in de kwartfinale voor de ultieme Bonte 50.

0: Is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Wist je dat Vitae Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitae Pro. Bestel nu op vitaepro.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, we zijn even bijgepraat. En we worden ook nog even verblijd met wat fijne muziek. Dat hoop ik dan althans. Ik heb voor je uitgezocht Zoute Landenbluff. Is dat leuk? Is dat de goeie? Of moet ik meestrepen? Nee, toch? Ik heb ook nog bedacht dat ik Wonderwall wil draaien van Oasis. En ik dacht zo meteen te beginnen met Take On Me. Aha, je weet welke.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
23: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
25: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
26: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
27: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
28: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
30: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
29: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Bermol.
32: Ja, daar is die van.

0: is ook weer een beetje de tijd van het jaar dat we zo'n liedje draaien voor je. Want er zijn over, dus weer een overvloed aan teken. En teken al niet, dus voor hetzelfde geld zit hij op jou. Ze hebben een zaakje om in de gaten te houden. Ik kreeg een leuk berichtje van, ja, nou, het is eigenlijk een minder berichtje van Bianca. Die zegt van, ja, ik heb, denk ik, oh ja, die heeft de ziekte van Lyme. En die kan wel relativeren blijkbaar zelf. En die zegt van, ik heb een vraag voor Frans, hè, onze boswachter Frans. En dat gaat over teken. En ineens hoor ik tekenomie op de radio. Dat vind ik wel weer grappig.
1: Brabant Bond met Hubert
0: Mol. Ja, Bianca, je weet hoe het werkt. Niks in het leven is toeval. Alles is met voorbedachte raden, zegt het universum. Dat is de wet van de kosmos. Ik weet niet of ik daarin geloven moet, maar ik vind het wel heel plausibel klinken. Aha, take on me om dit uur mee te starten. Dankzij een paar clipjes, videoclipjes, een echt clipje bij MTV. Heel beroemd geworden. En ik heb begrepen dat MTV weer terugkomt. Weer met de oude clipjes, dat lijkt me weer leuk. Maar even het sentiment van vroeger terugkrijgen. Even weer romantiseren en idealiseren.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabants Bond.
0: Als je gevoelig bent voor fijne muziek, is het oppassen geblazen. Want het uur zit weer compleet vol.

0: je moet die oudjes niet zomaar overboord gooien. Dat vindt ze niet leuk. Middle of the road, het was Sacramento.
1: Agendatip.
0: Oh ja, dat moet ik ook even doen. Ik heb een leuk agendatipje voor je. Voor de agenda. 22 juni aanstaande. 22 juni aanstaande. Spoorpark Live. Tilburg. Duran Duran.

0: dan sta ik hier toch met gebalde vuistjes van blijdschap. Omdat ik het zo'n lekker liedje vind. Het is Duran Duran, na Rodgers erbij, houdt zich erbij bezig. Ja, het klinkt als een dikke vette plaat. En mooie wil, dat vind ik altijd heel stoer als je dat durft. Er zijn heel veel artiesten die blijven hangen in het oude wat ze ooit hebben gedaan. Maar dat zij het lef hebben om de tijd te accepteren. En dat ze daar iets moois mee hebben gedaan.
1: Kei gezellig en altijd bij je.
2: Dit is Omroep Brabant.

0: Oh, wat is het toch een zaligheid. Dat is toch een lekker liedje. Je voelt je toch apentrots met z'n 800.000 bij elkaar.
1: Ik weet, ik kwam meteen helemaal vrolijk de studio binnen.
0: Ja, dat is, wat is heeft gewoon, dat toch? Wat is dat?
1: Gaat het meteen tekst, een beetje mee?
0: Wat is het toch? Ja, je denkt mee, dat klopt. Je wel meteen een walsje erop maken, ja. Denk ik. Dat is een walsje volgens mij. Een dansje erop maken in ieder geval. En dat is zo fijn, hè? Ik vind, ja, hier word je toch blij van. Ja. En we gaan natuurlijk weer de Brabantse Top 100 uitzenden. Komt u bijeen. Dat weten we nu al.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Was dat vorig jaar ook zo?
0: Nou, altijd, 100 jaar.
1: Het staat daar wel hoog altijd, maar ik weet niet of het
0: nee,
1: is.
0: Nee, ik kom weer op één. Nee, nee. En ik heb geprobeerd verleden jaar nog te zeggen, jongens, moet er niet iemand anders een kans geven die ook goed is? En dat we, nee. Ja. We zijn heel honkvast. Guus Meeuwis.
1: Ja. Ja, het kan verkeren.
0: Ja. Het is wel goed dat iedereen honkvast is. Dat vind ik ook
1: is
0: wel
1: weer wat erg, toch?
0: Nee, dat vind ik ook wel weer iets hebben. Maar het is een beetje zo'n hitlijst. Daar wil je ook door verrast worden. En dit is toch geen verrassing dan? Die is wel weg.
1: Ja, maar als we het toch hebben over de Brabantse Top 100, dat is een stukje Brabants trots. Ja, we zijn nou eenmaal trots op Guus Meeuwis en Brabant. Ja.
0: Maar soms is een verrassing ook niet goed, hè? Want je wil niet thuiskomen en hopen dat er een andere vrouw zit of zo.
1: Weet nee, precies.
0: Je bent honkvast. Gewoon dezelfde.
1: Ja.
0: Het is een beetje met de Guus Meeuwis. Je wil gewoon Guus Meeuwis hebben.
1: Ja. Dus je wil ook niet eens dat je huis in Gelderland staat. Je wil gewoon dat het lekker in Brabant staat.
0: Ja, dit zit een soort dubbelheid, maar die is dan toch weer weg als we erover praten.
1: Ja, daarom.
0: Dat vind ik heel goed. Goed dat je er bent, Jasper. Wat zit er in het nieuws? Wat heb je ons te melden?
1: Nou, over dubbelheid gesproken. Esma Lalla, Tilburgs Tweede Kamerlid, die gaat de Tweede Kamer weer uit. En wat als er nou nergens meer stroom is?
0: Nee. Over die politie gesproken. Weet je wat ik als zo mooi vind? Dat ze vaak roepen van nee, ik ben er voor de burger. En ik in Tilburg, ik ben er voor de Tilburger.
1: Ja.
0: Dan gaan ze naar landelijk politiek. Ik ben er voor de burger in ons land.
1: Ja.
0: Dan gaan ze, worden ze wethouder. Nee, ik ben weer voor die burger in die plaats. Weet je, met allemaal de burger, dat snap ik wel. Maar het is ook niet echt honkvast. En ik denk altijd, als je iets wil bereiken en je staat voor een club, dan ben je daar.
1: Ja.
0: En dan ga je niet opportunistisch weg.
1: Ja, maar ja, je bent er ook niet je hele leven voor de Omroep Brabant luisteraar geweest. Je bent
0: nee,
1: ook wel
0: maar dat lag
1: Omroep
0: Brabant zelf, hè?
1: Nee, oké.
0: Het is dat Hanneke kwam en dat Hanneke zei, ik wil jou hebben.
1: Ja.
0: Maar
1: daar
0: was er geen één daarvoor die zei echt zijn van, we gaan voor jou. Nee,
1: ja, toen heb je
0: dat
1: ook
0: even heel eerlijk, Jasper.
1: Ja, maar
0: je haalt hier eens erboven wat pijn doet.
1: Ja, maar al die mensen voor wie jij eerder radio hebt gemaakt, daar ben je er nu niet meer voor.
0: Nee.
1: Terwijl je toen hebt gezegd, ik ben er voor jullie.
0: Ja, ik ben zelfs uit appgroepen gegooid, ik weet niet waarom.
1: Daarom.
0: Ja, okay.
1: Dus ja, pot verwijt de ketel.
0: Ik ga een pasje huilen, ik kom zo weer terug.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
2: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
2: Dit zit.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
7: Omroep Brabant.
0: Het is rustig in Brabant, je kunt overal doorrijden. Ik kreeg toch wel een berichtje van iemand die zei van, staat er nog een file op de 58, want dat wordt op tv gemeld. Nee, dat is verkeerd gemeld. Dat is niet oplettendheid van Omroep Brabant, want er staat geen file. Er is niets te melden. Althans, volgens de ANWB, en die vertrouw ik echt blindelings. En dan even naar het weer van vandaag. Nou, een graad of 21, 22, temperatuur ligt er niet aan. Maar flinke buien kunnen ons Brabant teisteren. Daar moet je dan wel rekening mee houden. Maar af en toe schijnt daar tussendoor dan ook weer het zonnetje. Dat is ook weer mooi. En over dat zonnetje gesproken.
1: Ja, ging het over mij?
0: Jasper Stad voor Nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Bij een grote politieactie in mei in Tilburg en Oosterwijk zijn 9 mannen opgepakt. Dat is vanochtend bekendgemaakt. Bij die actie waren 100 agenten betrokken. Er waren invallen bij 14 panden. En volgens de politie is er mogelijk een netwerk van drugsdealers opgerold. De verdachten die zijn allemaal in de 20 en komen uit Tilburg en Oosterwijk. Het Tilburgse Tweede Kamerlid Esma Lalla wordt wethouder in Amsterdam. In april zei Lalla nog in onze podcast Van Ons dat ze voorlopig Kamerlid zou blijven. Ze zegt nu dat ze zin heeft om weer op lokaal niveau dingen voor elkaar te krijgen. Vorig jaar lekte uit dat Lalla burgemeester wilde worden in onder meer Tilburg en Delft. De wachttijden bij de polyklinieken die verschillen nogal per ziekenhuis, blijkt uit cijfers van de zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. En dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
8: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: De wachttijd kan oplopen tot een jaar of zelfs langer. Het is een scenario waar we niet aan willen denken. Een grootschalige uitval van stroom en dus ook van communicatiemiddelen. Toch bereidt zendamateur Louis de Kort zich daar wel op voor. In een radiohut op een geheime plek in de bossen rondom Tilburg staat een centrale die als backup kan worden gebruikt.
9: Wij versturen berichten die in feite opgesteld worden door de veiligheidsregio. We hebben een ambulance nodig op die en die plek. Of we hebben een brandweerwagen nodig. Die berichten die daarover gaan, die kunnen wij versturen naar de plek waar op dat moment geen communicatie meer is.
1: Ja, Louis is vrijwilligers bij DADES en dat is een netwerk van zendamateurs dat kan worden ingezet bij rampen en grote stroom.
0: Vind het zo goed, hè? Want mijn vooropleiding, heel lang geleden, Jasper, ja? Ik kom uit de elektrowereld, elektronica, en ik heb zenders gebouwd.
1: Oh ja.
0: En masten neergezet en zo, dat soort dingen allemaal. En ik heb thuis ook nog steeds een paar zenders staan, USB, LSB en zo, FM, AM, alles. Maar ik vind het zo stoer, weet je, dat je dan toch gewoon, we zijn allemaal blij met alle digitale wat we hebben. Maar het is ook fijn om gewoon ons FM-netwerk in stand te houden. En het liefst zou ik ook nog zeggen, zet Omroep Brabant ook op een AM-frequentie. Omdat de golven van AM gaan zo. En die van FM gaan zo. En als je een muurtje voor de FM zet, ja, dan wil hij wel eens stagneren. En bij AM gaat hij over de muur heen.
1: Dat zijn grotere golven.
0: Ja, het is andere golven. Het is, weet je, of USB, LSB, weet je, dat zou goed zijn. En dan met een fiets erop, waar wij meteen op kunnen fietsen. Ja. Dan hebben we stroom. En kunnen we toch gewoon zenden.
1: Nou, dat lijkt me een heel leuk idee. Ik hoor al een werkgroepje ontstaan.
0: Ja.
1: Geleid door Hubert Mol.
0: We hebben daar al veel werkgroepjes, maar dit zou een leuke zijn. Nee, maar ik vind echt, dat je vindt zo gek dat ze iedereen van die AM hebben afgetrokken. Omdat die zenden heel, omdat die golven zorgen ervoor dat ze heel ver dragen.
1: Ja. Ja, dit is een discussie die we natuurlijk steeds meer hebben.
0: En nee, we zeggen natuurlijk dat alles is op internet te bereiken. Alles kun je via internet horen, weet je. Radio Wereldomroep is opgedoekt, want je kunt de wereld...
1: Terwijl we allemaal een noodradio nu in huis hebben.
0: Ja, precies. Dus dat is toch een beetje een gekke gedachte. En daar gaat het toch ergens fout. En er gaan heel veel dingen niet zo goed, denk ik. Hè, als we mensen oproepen om meer stroom te gebruiken, want het is beter voor het milieu. En dan blijkt toch dat we extra stroom tekort hebben. En dat we dat niet kunnen regelen. Dus er gaan heel veel dingen... Maar mij wordt niks gevraagd, hè?
1: Nee. Ja, vroeg de wereld maar wat meer aan Hubert Mol.
0: Ja, ach, arme wereld. Ja, Jasper, dat moet je zeker niet doen.
1: Al die adviezen.
0: Ja, ik ga gewoon door. Ik heb er verder ook geen antwoord op. Ik probeer wel te denken, weet je. En dan denk ik van, ik vind het soms wel jammer dat mensen korte termijn gedachten hebben. Dat vind ik een beetje jammer. We breken aan de kleine visie of zo.
1: Ja, advies is nooit weggegooid.
0: Nee.
1: Neem ik ter harte?
0: Nee, ik adviseer ongevraagd.
1: Ja,
0: en voor
1: wel.
0: Niks.
1: Ja, maar het wordt echt ontvangen. We nemen het mee, we schrijven het op.
0: Ach, wat ben je toch een echte vriend, hè? Ja. You're a friend of mine.

0: Even nog een kleine reactie van Edwin. Die zegt van, ik heb nog steeds een FM-bak. Ik vind het ook zo jammer dat de FM wordt weggehaald en dat alles DB Plus is. Ja, dat is leuk, Edwin. Ik heb ook nog steeds een bakje thuis. Ik heb er ook er een. Een ZNTMC-bakje heb ik. AM, FM, ik heb alles in huis. En ik vind af en toe, ik zeg niet veel op dat ding, ik luister alleen, maar ik vind het af en toe leuk om de gesprekken te volgen. Vind ik af en toe gezellig. Dan zet ik hem gewoon even aan op een zondagmiddag, een kop koffie erbij. En dan zit ik een beetje te luisteren. En op die grote bak, die 2 meter, zit ik af en toe te luisteren en zo. En dan en met de grote zender dan ook een beetje luisteren wat er allemaal wordt gezegd in Frankrijk of in Duitsland. Leuk om Engeland soms, hoe dat weer daar is en hoe mensen met elkaar praten. Ja, je kunt wel een hobby hebben. Weer een beetje hobby's, Berend? Of zeg je van, nee, ik heb 1 hobby, dat is het weer.
1: Dat is mijn grootste hobby natuurlijk.
0: Echt waar? Ja, is dat ook een hobby, hè?
1: Ja, het is wel een beetje een hobby, ja. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, dus ja. Mooi.
0: Leuk is dat, hè? Ja, wij zijn gezegend wat dat betreft. Toch?
1: Precies,
0: ik was 12 jaar, ik wilde disjockey worden. En ik ben uiteindelijk, ja, ik weet niet of ik een echte disjockey ben, maar ik ben wel in het werk terechtgekomen. Dat vind ik, ik doe wel datgene wat ik voor ogen had. Gewoon lekker plaatje draaien en een beetje wauwelen.
1: Ja. Dat is ook het belangrijkste, toch? Gewoon doet je wel leuk vindt.
0: Maar dat maakt me wel heel blij iedere dag, dat ik iets doe wat ik ook echt wil en waar ik heel blij van word, toch?
1: Ja. Anders, ik denk dat je het anders niet lang volhoudt.
0: Nee, dat is zo. Nee. Dus ben je het lange tijd nog te gaan voor jou, maar wel met plezier
1: wel.
0: Dan.
1: Ja? Zeker, ja. Uiteraard. Ja.
0: Goed dat je er bent, want je praat er ook vandaag even bij. Want hoe staat het ervoor? Ik zie nu het zonnetje een beetje schijnen hier boven zon.
1: Ja, we hebben natuurlijk net te maken gehad met buien in de provincie. Die zijn inmiddels de meeste buien via het noordoosten nu aan het wegtrekken. Het wordt nu de komende uren wat droger. Af en toe kan de zon inderdaad dus ook eventjes doorbreken en de temperatuur gaat weer wat oplopen. Want door die buien is het juist de afgelopen uren flink afgekoeld. Maar het kan nu weer op gaan lopen naar zo'n 20 tot lokaal misschien wel 22 graden. En dan in de loop van de middag zien we weer nieuwe buien ontstaan boven het zuiden van de provincie. En die gaan dan noordoostwaarts over de provincie trekken. En dat kunnen best pittige buien zijn met kans op onweer en flink wat regenwater in een korte tijd. Dus hou daar rekening mee als je in de loop van de middag naar buiten moet. Aan het einde van de middag wordt het dan weer droger. En vanavond is het op een lokale bui na overal droog. Vannacht, hetzelfde verhaal, misschien lokaal nog een buitje. Stelt daar maar niet heel veel meer voor. En de temperatuur gaat dan inleveren naar een graad of 15 of 14 op de meeste plaatsen.
0: Ik zit even in de tussentijd mee te kijken met jou. Ik zie niet wat jij ziet, maar ik zie dus onze radar. Hè. Die ziet dan. Ja. En er zie ik een kleine rode en gele plukjes zo voorbij komen. Zo. Een beetje zo verspreid over Nederland, over Brabant ook.
1: Ja, precies. Dat zijn inderdaad
0: die buisjes. Dat
1: zijn ze, hè? Ja, dat zijn die buisjes die dus net nu aan het wegtrekken zijn via het Noordoosten. En boven België zien we alweer wat de kleine buitjes ontwikkelen. En de verwachting is dat die een beetje gaan samenklonteren tot één nieuwe buienlijn. En die gaat dan in de loop van de middag overtrekken. Ja.
0: En dan verder, is er nog andere ontwikkeling te melden? Dat je van nou, dit is eenmalig dit. En dan gaan we weer terug naar zoals het voor veel mensen lekker kan zijn. Zonneschijn, mooie temperatuur, allemaal naar het strand.
1: Nou, dat is toch slecht nieuws voor die mensen, hoor. Want we staan toch wel aan de vooravond van echt wel een wisselvallige week. Vandaag merken we dat dus, maar ook morgen wordt het wisselvallig. Met in de ochtend regionaal enkele buien. In de middag is het wel wat vaker droog gezien. Maar de zon geregeld, maar met hooguit 20 graden is het ook niet echt meer warm. In de avond volgen dan vanuit het westen opnieuw flink wat buien. En ook de dagen daarna, vooral donderdag, wordt echt een hele wisselvallige dag. Meerdere stevige buien die overtrekken. Kans op onweer en hooguit 17 of 18 graden. Dus ja.
0: Ik heb toch een heel zomers plaatje bedacht achter dit gesprek. Om het gewoon vast te houden. Goed?
1: Kijk, lijkt mij een heel slim plan.

0: Hey, ik ben Gersper Doel. Als ik ergens tijd voor wil vrijmaken, dan is het Brabantse Bond.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Ik neem je mee. Ik neem je mee naar Koen Wijn in dit geval, want die presenteert zometeen.
1: Ja, gezellig.
0: Heb jij niet te veel van die... Heb je niet veel opgespoten, denk je?
2: Ja, ik heb net eventjes...
0: Dit is toch al fris en fruitig. Ja.
2: Je kijkt er heel vies bij.
0: Ja,
2: vind je het een gore deo of niet?
0: Ja, ik vind het niet lekker, nee.
2: Het is Axe Afrika.
0: Ja, misschien had je beter Saudi-Arabië kunnen pakken.
2: Ja.
0: Maar het neemt de ruimte in beslag. Snap je dat?
2: Ja, nee, maar weet je wat het is, waarom ik hem gekocht heb? Het is de deo uit mijn jeugd.
0: Ja, maar blijf je dan in je jeugd hangen? Wil je
2: nou
0: dat?
2: Ja, dit ruikt weer een beetje naar mijn jeugd. Dit ruikt een beetje naar die overzweterige pubers.
0: Al verschillen wij van leeftijd, maar ik zou nooit je vriend zijn geweest in je jeugd. Stel je, als
2: wat
0: je
2: was jouw luchtje in jouw jeugd?
0: Ik had geen luchtje.
2: Oh nee, dat is
0: een natuurlijke lucht.
2: Juist.
0: En die was lekker.
2: En die herkennen we nog steeds met
0: Peter Meijler. Nou, dag, goed, tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
7: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
8: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
9: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
8: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, en it is what it is. We zullen het ermee moeten doen met dat weer. Ik kijk hier uit het raam en ik zie aan de ene kant, ik heb 2 ramen, aan de ene kant zie ik echt donkere wolken en aan de andere kant zie ik een opklaringje. Nou, die opklaring houden we ons maar aan vast, maar we moeten echt nog wel een beetje wachten voordat het weer een beetje doet wat we allemaal graag zien. Voor nu is het vooral goed voor de moestuin, voor de gewone tuin, voor de plantjes, dat soort zaken. Maar eigenlijk niet zoals we het heel graag zouden zien op 2 juni 2026. Zometeen van start met Keen en Cool and the Gang. En daarna een verhaaltje wat misschien niet zo heel smakelijk is, maar wat ik wel vanochtend in mijn eigen auto heb meegemaakt. Wat dat is, dat hoor je zometeen.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
20: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
21: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
20: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
24: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
23: Vragen over groei.
25: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
23: Of vragen waar je niet omheen kunt.
26: Hoe behoud ik mijn mensen?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: kom, zorg dat je aan boord zit. Je kaartje wordt niet gecontroleerd, want je bent altijd welkom.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: De dag die begon vanochtend al vroeg voor mij. Ik kreeg gisteren tijdens de uitzending kreeg ik een appje dat mijn fantastische vriendin samen met mijn fantastische buren de heg stond te snoeien. Echt zo'n klusje altijd in het voorjaar. Als je er zelf ook in hebt, dan weet je waar je dan tegenaan. Ik denk, ah, dat moet nog gebeuren. En opeens waren er drie hele lieve mensen rondom me heen. Die waren al bezig met die heg. Dus ja, het was ook wel duidelijk wie al dat snoeiafval richting de afvalstraat moest brengen. Dat was ik natuurlijk. Geen probleem, doe ik dan graag. En ik dacht gisteren, ik denk, ja, laat ik dat maar meteen gewoon afwerken. Alleen, de Milieustraat zat een beetje op tijd dicht, dus dat wordt hem niet. Dan moet ik maar heel vroeg de vier uit. Nou, vanochtend vroeg het wekkertje gezet. Al die zakken, ik denk dat er wel een stuk of 20 waren, in mijn auto gepropt. Werkelijk waar, maar het paste allemaal. En hup, richting de afvalstraat. Al die dingen daaruit staan laaien, kapot gesneden met mijn zakmesje. En uiteindelijk lag daarvoor een hele nieuwe heg aan blaadjes. Allemaal totaal geen probleem. En toen door naar het werk, van Tilburg naar Eindhoven. En echt, wat ik toen meemaakte, dacht ik, oh nee, dit had ik natuurlijk kunnen bedenken, maar dat heb ik weer niet gedaan. Het begon een beetje te kriebelen, her en der. En in eerste instantie sta je daar allemaal niet zo stil en dan krap je een keer zo achter op je hoofd en denk je, blijft een beetje kriebelen. En toen keek ik naast me op de stoel, waar ook twee zakken hadden gestaan. En toen zag ik daar allemaal mieren. Ik stopte bij het tankstation, geef even achterin kijken en daar overal mieren. Het krielde van de mieren in mijn auto. Ik denk, nee, help! Maar ja, goed, wat ga je dan doen als je nou zei, ik nog steeds zitten die mieren in mijn auto. Maar het ergste moest nog komen. Want op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, ik kan er nou toch niks aan doen. Die mieren zitten nou helemaal in mijn auto. En ik rijd door en her en der kriebelt het nog een beetje. En het gaat zomaar door, maar je raakt zelfs daar aangewend. In de file kan jou het schelen. Lekker, kijk, goedemorgen, de ochtendshow natuurlijk op de radio. Dus je wordt een beetje afgeleid. En op een gegeven moment, ik zat nog een beetje met mijn slotneusje. Een beetje na. Dus, wat doe je in de file? Trekt op een gegeven moment je neus een keer op. En precies in die vloedgolf zat een mier. Meteen natuurlijk aan ChatGPT gevraagd, is het erg om onbewust een mier te eten? Want die zat opeens achter in mijn keel. Nou, een mier is in principe niet ongezond. Er kan zelfs een beetje voedingswaarde in zitten, maar er zijn wel een paar nuances. In ieder geval heb ik voor vandaag mijn eiwitten, mijn vetten en mineralen al een beetje binnengekregen. Hoop ik alleen dat ze niet op de strand hebben gelopen. Nou ja!

Ze kwamen uit Liverpool, deze band. En dan denk je natuurlijk, als je Liverpool en band zegt, meteen aan de Beatles. Maar de Christians die deden dat ook. En zeker geen kleine. Tuurlijk kleiner dan de Beatles zelf. Maar toch redelijk wat top 10 noteringen. En dat hadden deze Christians ook met Words. Zometeen het nieuws. Eerst Taylor Swift en Cruel Summer. Bij

0: Miss Taylor Swift, die binnenkort ook te horen is in de nieuwe Toy Story film 5. Ze mocht die film al een keer eerder zien. Er werd toen gevraagd, wil jij daar niet een tekstje op schrijven? Ze heeft die film gekeken, kwam thuis, meteen een tekst geschreven. En vanaf komende vrijdag is dat liedje te beluisteren. En vanaf 19 juni is de film dan te bekijken. Zometeen het nieuws hier op Omroep Brabant. Daarna... Het Anita Tikkerum. En ook Bruno Mars. Maar dat allemaal zo meteen pas. Want eerst het nieuws. Jasper, wat zit daarin?
1: Pech voor een Duitse sportauto in Brabant. En een gevaarlijke hongerige beer in Japan.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
4: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
5: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
4: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
2: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
0: Omroep Brabant. Ik zei net dat de film Toy Story 5 vanaf de 19e juni al te zien is. Maar hij schijnt zelfs al ietsje eerder. Er zijn van die voorpremières. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Maar ik kreeg te maken met een echte filmexpert. En die zei, je kan al 2 dagen van tevoren kan je al voorpremières zien. Dus de echte fans die zitten dan al klaar. Maar de wereldwijde première die staat gepland voor 19 juni. Dat terzijde. Want de dingen die we echt moeten weten... die gaan vaak natuurlijk over het weer. En vanmiddag is het wisselvallig. Meerdere buien. Het kan doorplensen. Lokaal zelfs ook onweer. Misschien zelfs wel hagel en warmer dan 20 graden gaat het niet worden. En nieuws dan, Jasper.
1: Goedemiddag. Een Duitse sportauto belandde zondag in een sloot in Someren... na een achtervolging door de politie. De bestuurder negeerde een stopteken... en ging er met 180 km per uur vandoor... op een weg waar je maar 80 mag. Zijn rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. Een man van 35 uit Os blijft 2 weken langer vastzitten... heeft de rechter besloten. De man zou iets te maken hebben met de dood van een man van 47 uit Bergen. De jeugdleider van een sportclub werd vrijdag doodgevonden in een sloot. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf... om het leven is gekomen. Er gingen vorig jaar een stuk meer mensen naar de voedselbank. En dat terwijl het de jaren daarvoor juist steeds minder waren. Volgens de voedselbank komen er nu ook steeds meer mensen... die gewoon een baan hebben.
8: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris... ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben... en dan nog niet kunnen rondkomen.
1: De stijging komt mogelijk ook door de voedselbanken zelf. Zij gingen vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe geen hulp zochten... maar daar wel recht op hebben. Een bruine beer is niet zo blij wakker geworden uit zijn winterslaap in Japan. De beer heeft in Fukushima 4 mensen gebeten. Eerst 2 medewerkers van een autofabriek. Daarna liep de beer door naar een woonwijk en greep weer 2 voorbijgangers. Een van hen is er slecht aan toe. Het gaat de laatste tijd wel vaker mis met wilde beren in Japan. En dat komt doordat de populatie daar de laatste tijd enorm is gegroeid. En dit zijn volgens experts gevaarlijke maanden... omdat beren nu hongerig wakker worden uit hun winterslaap.
0: Is dit zo'n verhaal van dit is echt heel erg exceptioneel? Of dit is echt wel iets wat meer kan gaan gebeuren?
1: Nou ja, dus iets wat meer kan gebeuren, want die populatie stijgt.
0: Want de dierenliefhebbers die zeggen altijd... een wild dier komt nooit zomaar dicht bij mensen... want daar is hij in eerste aanleg bang voor. Maar dit is dus wel...
1: Ja, het kan dus gewoon zijn dat deze natuurlijk gewoon op zoek is naar voedsel.
0: Ja,
1: en daar, ja, als je dat in het wild niet kan vinden... dan ga je langzaam een woonwijk in.
0: Ik heb vanochtend, ik vertelde het net aan het begin van de uitzending... een mier gegeten.
1: Zo.
0: Onbewust, ik haalde mijn neus op... en er zat een mier in mijn neus en ik belandde achter in mijn keel.
1: Oh, dat geluid was onnodig, maar toch, ja.
0: Ja, maar je weet wel meteen wat je bedoelt. Ja, iedereen doet dat wel eens in de file, toch? Zo even gewoon onbeschaafd. Nou, er zaten allemaal mieren in mijn auto... omdat ik afval had weggebracht. Dat was verschrikkelijk. Dus, nou ja, goed. Ik sta voor een beer ook niet meer bang te kijken. want ik heb de Mira gehad. Hey, dankjewel Jasper, tot over een uurtje maar weer. Zometeen dan vraag ik je wat wil je horen op de radio. Maar eerst nog, bepaal ik. En dan is het Tanita Tikram, daarna Bruno Mars en daarna ben jij dan echt aan zet.

0: Bruno Mars gaat trouwen. Marry You. En je hoort hem hier op Omroep Brabant.
1: 0657328203.
0: Wat wil je horen? Dat is natuurlijk de vraag. Dus zorg dat je je telefoon in de aanslag hebt. En typ direct jouw liedje in. Met artiest, met plaat. Dan komt het goed. Als ik hem tenminste eruit pik, hè. Maar kom maar gewoon door. Ik bedoel, nooit geschoten is altijd mis, zeggen ze dan. En het kan

Ik vind het moeilijk vandaag. Ik vind het wel vaker moeilijk, maar nou helemaal. Ik zie er één binnenkomen. 5, 7, 3, 2, 8, 2, 0, 3. Maar die heb ik niet. 06, 5, 7, 3, 2, 8, 2, 0, 3.

weet je wat, ik doe deze gewoon. Ja, het is een beetje overleggen met mezelf. Zo op de radio. Maar deze is wel heel fijn. Van Raymond, die wil namelijk... deze. En dat is wel even...

0: Plug it in, turn me on, Krasip hier bij Omroep Brabant. Het is nog 9 minuten die ons scheiden van 2 uur. En ik heb nu toch een heerlijke... Ja, ik moet altijd... Dit is altijd gevaarlijk als je een titel uit gaat spreken die je eigenlijk helemaal niet in je moerstaal is of in het Engels. Komt-ie aan. Si antes te hubiera conocido. Goed, blijf stil. Ik krijg hier gematigde reacties. Een zesje. Zesje, oké. Als ik je eerder had ontmoet. Dat is in ieder geval de Nederlandse vertaling van de nieuwe van Carol G. Een hele fijne plaat. Ook zomers. En dat kunnen we wel iets beter gebruiken als je naar buiten kijkt. Dus ga ervan genieten met die hele mooie titel die je kan vertalen als Als ik je eerder had ontmoet.
1: Estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik dank jou zeer hartelijk daarvoor. Dit is Omroep Brabant, want daar luister je naar. En eens even kijken op de weg. Ergens wel belangrijk natuurlijk. Staat er ergens een file? Zo ja, waar staat die dan? Nou, even checken bij de ANWB. En dat is het mooiste. 0 meldingen met een totale lengte van 0 kilometer... en een vertraging van 0 minuten. Dat betekent dus dat we in vliegende vaart door kunnen. En dat doen we ook. Zometeen dalen we af naar iets zomers uit de jaren 90. We kunnen het wel gebruiken. Maar eerst naar Cooking on 3. Burners, samen met de Koens en This Girl. Oh ja, en nog een klein beetje reclame natuurlijk.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig... tegen alle weersomstandigheden.
15: Hé, hey, wacht even... Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow.
19: Kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
22: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
22: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: geniet met volle teugen. Omroep
1: Brabant. Een hele goede middag. Het is 14 over 2. En je hoorde zojuist ABC and the Night You Murdered Love. De band uit Sheffield. Die voortkwam uit vice versa. En toen werd Martin Fry werd gevraagd als frontman. Bedachten ze maar meteen gewoon een hele simpele bandnaam te verzinnen. Want vice versa, dat was wat lastiger. Hoe schrijf je dat allemaal? Bla bla bla. Nou, weet je wat we doen? We doen het gewoon heel simpel. We maken het A, B, C. Gewoon als de eerste drie letters van het alfabet. A, B, C natuurlijk. En dat zijn trouwens ook nog steeds, ja, geloof het of niet, vaak de simpele wachtwoorden die heel makkelijk te kraken zijn. Als je gaat beginnen met hacken, les nummer 1, begin gewoon met 1, 2, 3 en A, B, C. En dan vaak moeten ze wat langer zijn, dus dan maak je gewoon het alfabet af. Ja, ik wil verder nergens toe aanzetten hoor. Maar het schijnt dat nog steeds veel mensen die gebruiken. Dus misschien is dat wel het signaal. Gebruik je hem nou zelf? Dan verzinnen ze wat anders dan A, B, C, D, E, F, G of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Helemaal niet zo handig. Hey, een getal wat er alleen nog maar toe doet voor Justin de Wild, dat is nummer 1. Het verraste mij vrijdag enigszins, moet ik zeggen. Het is niet dat het een hele grote verrassing was. Maar het was wel zo'n iets dat je dacht, oh ja, hij heeft het dus toch gehaald. Want ja, de belangrijkste hitlijst van Nederland is natuurlijk de top 40. Daar wil je in staan. En daar gaat het over 100 jaar nog over. Dan wordt er nog gezegd, ooit was hij nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat geldt dus voor Justin de Wild, de man die de zomerhit van dit jaar te pakken heeft. Hij wil er zelf volgens mij nog steeds niet helemaal aan. Zegt nog steeds, ja, anderen zeggen vooral dat dit de zomerhit is. Nou Justin, dat is het meer dan ooit. Zelfs met nog een klein beetje Brabantse inbreng. Want Jeffrey Hezen die schreef natuurlijk mee aan dat liedje. Vertelde hij een paar weken geleden al hier in de middag. Hij staat 6 weken in de top 40, maar voor het eerst sinds een paar dagen dus op nummer 1. Ik heb het over niemand minder dan Justin de Wild en Cheerio.

0: Festival van het Levenslied in Tilburg. Justin de Wild.
1: Even terugspoelen naar
0: 1990. Ik kan deze niet loslaten. Hij zit sinds een paar weken in mijn hoofd. En het is gewoon een heel fijn liedje. Ook een zomersliedje. En als ik nu de regendruppels tegen het raam op zie klimmen, dan denk ik, dat kunnen we wel gebruiken. En dat blijft namelijk voorlopig nog wel heel even de tendens. Weer technisch gezien. Ik zie hier iemand met een paraplu voorbij fietsen. En die waait weer bijna om. Slaat die om. Dat is allemaal van die ellende. Ja, die hebben we daar eenmaal in Nederland. We doen er ook weinig aan. Maar het is toch lekkerder als het een beetje zomers is. Dan zie je meteen mensen lachen. Mensen kijken anders uit hun ogen. En mensen bewegen anders. En dat bewegen, dat kan je aardig doen op dit liedje uit 1990. Maldon van Zoekmachine, als ik dat in ieder geval goed zeg, was een giga zomerhit. Ik was nog maar 5. Maar wist al wel dat hier een vrouwengroep uit Guadeloupe achter zat. Ja, heel Caribisch allemaal. Het bereikte net de top 10 in Nederland. En een liedje waarvan je zeker gaat bewegen. Net de top 10 in Nederland. En een liedje waarvan je zeker gaat bewegen. Ken je hem nog?

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: brother.
1: Van het prachtige album Another Day. Raccoon and Brother. Zometeen na het nieuws hoor je. Cliff Richard. Katy Perry, die een tuin gaat doen. Maar dat zometeen, want eerst het nieuws. Jasper, wat zit daarin zometeen?
2: Een Brabants tintje op het Nederlands Filmfestival. En iemand krijgt straks ruim 80.000 euro van de Nederlandse staat.
3: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Omroep Brabant.
1: Het is bijna 2:30 vanmiddag wisselvallig. Meerdere buien vanuit het zuidwesten die over de provincie trekken. Lokaal zelfs kans op onweer. Kan er een hagel, een steentje bijvallen. En het wordt niet veel warmer dan 20 graden. Nou, vanavond en vannacht, dan valt lokaal nog een enkel buitje. Maar veel vaker is het in ieder geval droog met maximale graad of 15. Nog ver weg. Dus eerst naar de actualiteiten van dit moment. Jasper.
2: Goedemiddag, het Nederlands Filmfestival heeft dit jaar een Brabants tintje. Het festival trapt af met een film van regisseur Michiel van Erp uit Eindhoven. Het gaat om de film Downtown, waarin drie vrienden in de jaren 80 het Amsterdamse uitgaansleven op zijn kop zetten. Van Erp had eerder succes met documentaires over de ramp van vlucht MH17. Het Nederlands Filmfestival begint 25 september. De politie heeft in Tilburg twee mannen van 18 en 22 opgepakt die meerdere wapens bij zich hadden. De politie vond de mannen na een melding van bedreiging. Ze hadden messen en een stroomstootwapen bij zich. Er werd ook een vuurwapen gevonden. Er wordt nog onderzocht of dat om een echt pistool gaat. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die in maart in Breskes was gevonden is ontmanteld. Bewoners van zo'n 120 huizen moesten hun huis uit. Mensen die niet naar hun werk gingen konden terecht in een buurthuis. Daar zat de sfeer er goed in, ziet deze NOS-verslaggever.
12: Nou, ik zie dat er lekker koffie wordt gedronken, maar geen taart of zo, hè? Nee. Van de gemeente.
13: Had ik wel verwacht, eigenlijk. Ja. Ja. Ik kan niet alles hebben, niet?
2: Ja, de bom die wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht. Als dat is gebeurd, kan iedereen weer naar huis.
14: Blijven zeel, hè? Beetje inhalig.
2: Dan naar een man die binnenkort ruim 83.000 euro overgemaakt krijgt van de Nederlandse staat. De man liep bijna 30 jaar geleden een rondje met zijn metaaldetector in een Fries dorpje. En tijdens die tocht vond hij een gouden ring. Hij ging ermee naar het programma Kunst en Kiets. Hij kwam erachter dat het sieraad veel geld waard is. De ring komt waarschijnlijk uit de 9e of 10e eeuw. En de man die wilde hem verkopen, maar dat ging niet zomaar. Zo deed de Nederlandse overheid er alles aan om te voorkomen dat de ring naar het buitenland zou gaan, omdat het Nederland beschermd cultureel erfgoed is. Uiteindelijk besloot de staat het zelf maar te kopen en krijgt de man dus binnenkort ruim 83.000 euro op zijn rekening.
1: Dat zijn nog eens meevallers. Dankjewel. En tot over een uurtje, zeg ik tegen Jasper. Zometeen gaan we richting Katy Perry. Eerst dus Cliff Richard en daarna heerlijk meezingen. Maar waarmee? Hoor je zo?

0: Katy Perry en Roar.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
2: Ik had er gewoon zin in. Hou je er niet van? Excuus helemaal. Wel veel plezier met Tino Martin.

0: Fijn toch? Thank me later. Voor Razorlight. America. Hoor die ze zingen. En dan richting...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: Een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Van het kerstverse nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Is dit Come Inside en wij...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Even kijken hoor. Erik, even goed. Bij de ANWB, ja, die is er niet zomaar. Dus Erik, vertel eens.
11: Nou, één file, dus het valt nog reuze mee. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en de Hoogstraat 7 kilometer file. En dat kost je 5 minuten.
10: Het kost mij 5 minuten. Nou, slecht. Het is inderdaad een koopje bij.
11: Maar ik denk dat dat nog wel gaat veranderen in de loop van de middag.
10: En vaak heb jij toch een vrij goede helderziende blik.
11: Ik wil daar niet mee te koop lopen, ik heb zo'n vermoeden.
10: Het mag ook best eens een keer benoemd worden. Nou, jij bent er zelf altijd heel bescheiden in, maar...
11: Ja, klopt. Ja.
10: Nou, bij deze, Erik, het is genoteerd en dankjewel. En dan spreken we nu vast over een half uur af, oké?
11: Bij deze.
10: Hartstikke goed. Tot dan.
11: Hoi.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: toch last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
9: Wijn in de Middag.

0: uitgebracht door Boy George, die er de grootste hit mee had. Maar zo is het ook weer. Everything I Own.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Het is 3:14. Je bent er lekker bij. Wijn in de middag. En zo loods ik je langzaamaan richting de avondspits. Die gaat natuurlijk straks van start met Ronnie Balk. Erik Evengroen heeft hem voorspeld. Verkeerstechnisch dan. Dus ja, we doen het er maar gewoon mee. Waar ik vanochtend op stuitte. En dat vind ik altijd, ik weet niet. Ik heb altijd iets tegen het Koningshuis. Maar ook weer niet zoveel dat ik me er echt van distancieer. Nee, eigenlijk vind ik het ook wel weer leuk dan of zo. Ik weet niet, ik zit altijd een beetje met mezelf in de knoop op dit onderwerp. En vandaag is het zo dat Willem-Alexander en Maxima 10 briefschrijvers, mensen die hen in het afgelopen jaar een brief hebben geschreven, uitnodigen op Paleishuis ten Bosch, als ik me niet vergis. Om daar over de inhoud van die brief te komen praten. Nou, best leuk. Toen dacht ik, ja, moest ik eventjes terugdenken aan dat moment dat ik ooit zelf een brief heb geschreven naar het Koningshuis. Heb je dat ooit gedaan, Koen? Jazeker. En nog niet zo gek lang geleden. En misschien ook wel een klein beetje uit naam van jou. Wat was het toen? Nou, onze inmiddels prinses Beatrix, die was jarig. Die was 85 geworden. En dan heb ik het dus over 2023. En toen zat ik nog in de ochtend en toen gaven wij natuurlijk sokken weg. De zogenaamde wakkersokken, misschien heb je ze nog wel. En die heb ik toen ook gestuurd naar de prinses om haar te feliciteren met haar verjaardag. En ik kreeg toen nog een brief terug. En dat doet het Koningshuis dus niet meer. Die sturen niet meer op alles automatisch een brief terug. En toen wel. En die heb ik er weer eens bijgepakt, naar aanleiding van dit nieuwsberichtje. En toen dacht ik, kom, wat stond daar nou ook alweer in? Ben je er klaar voor? Gewoon nog eventjes delen, vind ik leuk. Zeer geachte luisteraars van het radioprogramma Wakker. Namens Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden wil ik u graag hartelijk bedanken voor de wakkersokken die zij ter gelegenheid van haar 85ste verjaardag van u mocht ontvangen. De prinses heeft uw felicitaties zeer gewaardeerd. Met gevoelens van de meeste hoogachting, mevrouw JCM van der Meulen, particulier secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Wauw! Het is toch wel vet, hè?
3: Het werk weer hervat.
0: Nou, nu gebeurt dat dus niet meer. Word je uitgenodigd.

0: Klassieker van Nederlandse bodem.
1: Ja, eerst Madonna en Vogue en daarna krijg je nog klassieker om je oren. Maar dan van Nederlandse bodem. En dit is er een inderdaad met een hele grote K. De klassieker van Nederlandse bodem komt uit 1980... en wordt gebracht door de band Golden Earring. Jazeker. En dan heb je het eigenlijk alleen maar over klassiekers. Al was dit niet op zichzelf staan meteen een grote hit. Maar uiteindelijk werd het dan wel door optredens van Golden Earring. En dit liedje verscheen meerdere malen in hitlijsten. Dat was omdat er een live-uitvoering was en een studio-uitvoering. En dat is deze tweede. A Long Blonde Animal. Hoor je nu bij Omroep Brabant.

0: Wild Animal. Als een klassieker van Nederlandse bodem. Zometeen na het nieuws ga je horen. Gloria Gaynor. En One Republic. Maar dat zometeen pas. Wat eerst Jasper met het nieuws. Wat zit daarin?
1: Een heftig ongeluk in Maden. En ik vertel je zo waarom Texel en honderden anderen vandaag een zware dag hebben.
0: Nog één minuutje wachten.
2: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
3: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
4: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
3: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
5: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
6: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Praat mij bij.
8: Ja, het is al vroeg druk aan het worden, moet ik eerlijk zeggen. Ook in Noord-Brabant, dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Maar er staan nu 11 files, maar 10 daarvan hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Eén uitzondering, dat is de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech, namelijk hier is de rechte rijstrook dicht. En dat kost je een kwartier.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag wisselvallig, af en toe een buitje. Nou, redelijk wat buitjes hoor, die komen voorbij. Kan gepaard gaan met een klapje onweer. Het is niet anders, en maximaal een graad of 20. Alweer 1 over half 4, dus het nieuws met Jasper.
1: Goedemiddag, een fietser is overleden bij een ongeluk in Maden. De fietser werd geraakt door een auto. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeval. De bestuurder van de auto is opgepakt. Het is de tweede keer in 2 maanden tijd dat het misgaat op deze plek. De komst van een groot distributiecentrum zorgt nog altijd voor gedoe in Nuenen. De gemeente stemde in met het plan voor een grote loods tussen Nuenen en Geldrop. Maar de inwoners zijn het er niet mee eens. Zij stappen naar de bestuursrechter om de vergunning aan te vechten. En ook een huisartsenpraktijk, het ziekenhuis in Geldrop en natuurvereniging hebben zich aangesloten bij het protest. Staalbedrijf Tata Steel heeft hun nieuwe directeur Donald Pols al na een dag ontslagen. De reden is een onderzoek van de krant NRC. Daar ontdekten ze dat Pols in zijn studententijd en leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Je hoort NRC-verslaggever Jorg Leijten.
10: Het bleek dat hij in zijn sollicitatieprocedure bij Tata dit niet vermeld had. Dus zij wisten dit niet. Toen hebben wij vragen gesteld aan Tata Steel en zij hebben gedacht, dit had Donald Pols moeten melden aan ons. En daarom hebben zij besloten om vandaag afscheid van hem te nemen.
1: Donald Pols zelf zegt dat het niet recht te praten is, maar dat hij niet meer de persoon is die hij toen was.
11: Dit is overigens is hier heel veel over te doen geweest. Deze man die was eerst een voortrekker in een natuurvereniging.
1: Milieudefensie.
11: Ja. Milieudefensie, die voor
1: heeft
11: de
1: vaak Tata Steel voor de rechter gesleept ook.
11: Juist, en dan strap je over naar die partij. Nou, daar vinden al een heleboel mensen wat van. Zou dit ook kunnen dat ze dit uiteindelijk... Ja, dit is natuurlijk gewoon gebeurd, maar dat dit een fijn argument was om toch maar te scheiden. Want dat dit een hele beladen...
1: Ja, weet ik eigenlijk niet, want er waren ook mensen die Tata Steel inderdaad verweten van, hey, het is wel een hele slimme marketingtruc, dat je juist je tegenstander nu binnenhaalt. En die Donald Pols zei, ja, maar van de buitenkant, bij Milieudefensie kon ze wel aanvechten, maar kon niks veranderen. Ja. En nu zit ik in de organisatie en nu zou ik eventueel dingen kunnen veranderen. Ja. Dat was zijn argument. Ik zei een beetje grappend net beneden op de redactie, ik denk dat dit een van de eerste personen ter wereld is die volgens sommige mensen te links en te rechts is.
11: Ja, dat zou misschien wel kunnen.
1: Aan beide kanten doet het op dit moment niet goed.
11: Nee. Nou, daarom is het misschien ook maar goed dat het gewoon klaar is. Punt nu.
1: Ja,
11: goed,
1: nu zeg wat hij hierna gaat doen. Nou. Is heel anders dan, Koen. Heb jij ooit gehoord van astrafobie?
11: Astrafobie, ik heb dat sinds mijn 5e loop ik daar inmiddels mee rond. En dat is echt inderdaad, dat is wel heel vervelend. Nee, geen idee.
1: Nou, dan ben je dus bang voor onweer.
11: Oh!
12: Oké.
1: Ja, en Tessel van 24 uit Groningen, die heeft dan vandaag een pittige dag, want het KNMI heeft code geel afgegeven. Vanaf dit moment kunnen er vanuit het zuiden heftige onweersbuien overtrekken. En Tessel die vertelt in RTL Nieuws hoe hij op dagen als dit obsessief zijn weerapp checkt, uit angst.
12: Oh.
1: Eén keer werd hij tijdens een wandeling overvallen door een onweersbui en ging hij uit angst in een greppel langs de weg liggen. Nou, dat wil hij niet nog een keer meemaken. Psychologen die vertellen aan RTL dat dit soort angst veel voorkomt, maar niemand wordt met astrafobie geboren. Vaak ontstaat het in de jeugd, bijvoorbeeld omdat iemand anders dan heftig schrikt van een donderklap en zo onbewust de angst doorgeeft.
11: Nou, ik had gisteren nog een hele, een beetje in het verlengde hierover, het gaat niet over onweer, maar gisteren toen was mijn zoon, die ruim 2 jaar nu, hè, bijna 2,5, die was buiten en die keerde zo'n kip om. We hebben daar zo'n betonnen kip staan. En die keerde die om en die is hol van binnen.
1: Ja.
11: En die keek in die kip en die zegt: hey papa, spin! Dus ik kijk, ik zeg: ja, hey, dat is een leuke spin, weet je wel. Dus hij zet dat ding weer op gewoon zoals die hoort. En even later komt mijn vriendin naar buiten en hij doet precies hetzelfde. En hij zegt: kijk mama, spin! En mijn vriendin die doet: huh? Zo'n schrikreactie. En hij begint te huilen en zegt: ik ben bang voor spinnen!
1: Oh,
11: en dit is precies hetzelfde, weet je.
1: Ja,
11: ik zeg, waarom doe je dat nou? Want je geeft het door. Uiteindelijk is het, weet je, een spin aan zich is helemaal niet gevaarlijk. Nee, en is helemaal
1: kinderen
11: niet spannend.
1: Associëren natuurlijk enorm.
11: Exact, dus dat is ook bij onweer en zo. Ja, we hebben toevallig afgelopen weekend waren we in België en toen ging het onweren. En toen zijn we in de strandtent gaan zitten. En hebben we echt zo naar de onweer gekeken. Oh, wat mooi! En wat mooi mee kijken! En zo om het maar gewoon heel normaal te maken.
1: Weet je dan wel hoe de angst voor spinnen heet?
11: Nee?
1: Arachnofobie.
11: Nou, die neem ik mee naar huis. Dankjewel. Hij krijgt dus waarschijnlijk arachnofobie, maar geen astrofobie.
1: Nee, astrafobie.
11: Astrafobie.
1: Astro, dan ben je bang voor de sterren, denk ik.
11: Oh. Ja, ik ben ook wel bang voor sterren. Maar het zijn wel hele andere sterren. Dankjewel, Jasper. En tot later.

Blijf muziek maken. Inmiddels ook alweer een nieuwe plaat uit. Ilse de Lange en Albiors. Later dit jaar een heel nieuw album zelfs. Zometeen wat kiest Ronnie. Maar eerst naar een klassiekertje. Ook van Nederlandse bodem.

0: niet. Ronnie, ze zijn hier bezig met de deur. Ze zijn nu slot op aan het zetten. Is dat voor jou? Dus, en,
1: ja, precies. Er komt een apart knopje. Dat kun je op drukken en dan gaat die open en dicht. Het is allemaal geautomatiseerd.
0: Maar dat wordt wel door iemand beheerd, neem ik aan, dat knopje.
1: Geen idee.
0: Oké, nou goed. Daar gaan we zo wel achter komen. Maar vooralsnog zitten wij hier gewoon lekker opgesloten met z'n tweeën. Heb ik een keuze voor jou? Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan denkt. FC en Shirley, keuze nummer 1. Hey, of Avicii. Oh. Wat zeg je nou, aantekeningen te maken?
1: Ja. Ik ben heel slecht in het onthouden van dingen, dus ik heb al een getal opgeschreven.
0: Oké, dan ga je mij dat getal zomaar laten zien.
1: Het zijn er zoveel ook, hè? 1 of 2, hè?
0: Dus op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, wordt dat gewoon lastig.
1: Ja, dat kan ik niet zo doen,
0: joh. Dat is helemaal niet erg. Hey, ik ga het zo meteen van je horen. Eerst nog bepaal ik eventjes dat het Duffy wordt en Mercy. En daarna jouw keuze, Ronnie Balk. Zoet, spannend. Nog een paar tellen. Hit the beat and take it to the past now.

0: Duffy en Mercy. Ja, het is 8 minuten nog die ons scheiden van 4 uur. En dan is het natuurlijk Afslag Zuid met Marieke en Ronnie vandaag.
1: Zeker.
0: Wat zit daarin?
1: Nou, sowieso gaan we het hebben over kookkunsten.
0: Koken, dus gewoon even, als je er even doorheen zit.
1: Met K-O-O-K. En dan is het misschien best een raar bruggetje naar het volgende onderwerp. Want het is vandaag namelijk ook de dag van de eetstoornis. En wij volgen al 3 jaar Myrthe. Ja? Myrthe spraken we 3 jaar geleden. En die zat toen echt in een ontzettend diep dal. Ja. Want die had toen in ieder geval anorexia.
0: Oh, heftig. Ja.
1: En 95% van de mensen die anorexia heeft, is vrouw ook, heb ik begrepen. Dus we hebben een soort van jaarlijks belletje vandaag op deze dag. Om eens even te checken hoe het met haar gaat. En vooral ook de tips die zij heeft. Hè? Want misschien heb je wel collega's in de omgeving. Of heb je familieleden die dat ook onder de leden. Mag je dat zeggen dan?
2: Ja,
1: maar, de aandoening hebben in dit geval. Ja. De ziekte hebben. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat wordt gewaardeerd in dit geval? Dus daar spreken we er straks over. Het is verder vandaag 2/6/2026.
0: Oh, mooi.
1: En daar gaan sommige mensen heel lekker op.
0: Ja.
1: Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ik nu ook.
1: Ja, ik heb dat ook. Ja. Gaan we het ook over hebben. En verder gaan we er een gezellig einde van de werkdag van maken. En ik hoop, je had misschien gedacht dat ik Pepsi en Shirley zou kiezen.
0: Ja,
1: jaren 80.
0: Ja?
1: Het wordt toch echt Avicii.
0: Nou, doen we deze.
1: Lekker.
0: Hey, veel plezier zo meteen.
1: Houdoe.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Ja, het druppelt ook bij de studio van Omroep Brabant, bij de radio hier zo. Dus dat zal ook wel invloed hebben op de avondspits, denk ik, Erik, of niet?
12: Nou ja, dat klopt. Het was al vrij vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files zagen we al rond 3 ontstaan. En die zijn alleen maar langer geworden, want op een aantal plekken is het behoorlijk slecht weer in het land. Wat opvalt in Noord-Brabant is onder andere de A58, Breda richting Eindhoven. Voor Moergestel 4 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. En er staat er zo'n 6 kilometer file. En de meeste vertragingen op dit moment op de A59, Den Bosch richting Zonzeel. Bij Drunenwest stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar je hebt nog altijd 10 kilometer file met een half uur vertraging.
11: Dank u vriendelijk. En we houden je uiteraard op de hoogte van de verkeersperikelen in onze provincie. Straks over een half uurtje is Erik ongetwijfeld weer bij ons terug. Wij gaan starten met een nieuwe Afslag Zuid. En dat doen we goed met een hele fijne van nog niet zo lang geleden. Daft Punk komt eraan en Get Lucky.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
19: Ah, chips.
18: Maak er een potje van. Want

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
2: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
1: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
2: Koppens biedt veel meer.
1: Kom langs in Volkel.
2: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
3: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Afslag Zuid. Ronnie Balk.

0: de 10e van deze maand weer ben. Voor een keertje gewoon lucky tijdens de trekking van de staatsloterij. Da Fun, get lucky!
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Nou, hoppakee, het is gewoon alweer dinsdag vandaag. Marjolein die is een weekje vrij. Dus ik heb Marieke deze week aan mijn zijde.
3: Ja, hallo!
0: Dat is gisteren af. Ik vind het fijn dat je erbij bent deze week.
3: Ik vind het ook gezellig.
0: En dat op de 2e van juni, de tweede dag alweer van de meteorologische zomer.
3: Maar dat is niet veel wat.
0: Nee, dat is een beetje herfst als je naar buiten kijkt.
3: Ja.
0: Maar ja, het was ook wel even nodig voor de natuur.
3: Ons we zijn een beetje verwend, hè?
0: Ja, ons moeder zou zeggen, dat is goed voor de tuin, een beetje regen.
3: Goed voor de plantjes.
0: Dat dus, hè. 2e van juni, oftewel 2-6-2026. Dat is eigenlijk wel een lekkere combinatie. Daar gaan heel veel mensen heerlijk op. 2-6-2026. Ik vind het ook wel een soort guilty pleasure op de een of andere manier.
3: Jij dat soort datums.
0: Ja.
3: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Ja, toch?
3: Net zoals 5-5-2025
0: ja,
3: of zo.
0: En we krijgen natuurlijk straks ook nog 6-6-2026. Dat gaat ook wel lekker.
3: Komt er ook nog aan.
0: We gaan het er straks uitgebreid over hebben nog. Verder is het vandaag de dag waarop het nieuws kwam dat de prijzen vorige maand met 3,5% zijn gestegen ten opzichte van een jaartje eerder. De stijging komt onder meer door de hogere brandstofprijzen. Die zijn natuurlijk opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ik vraag me af, gaat het ooit nog gebeuren dat we vertellen de prijzen, dames en heren, zijn gezakt?
3: Als, nou, op die dag, dan ga ik hier even een dansje doen.
0: Dan gaat de vlag uit hier.
3: Nou, echt. Dat is toch niet normaal, wat ook bijvoorbeeld wat die benzine kost. Ik mag toch hopen dat het weer gaat dalen.
0: Ja, maar dat het echt gewoon,
3: weer kapot.
0: Dat we, zal ik maar zeggen, geen inflatie hebben. Ik geloof niet, dat zou dat nog ooit gaan gebeuren?
3: Dat
0: we misschien stabiliseren een keer?
3: Vraag het me af.
0: Maar inflatie is een soort van woord dat we gewoon elke maand het tevoorschijn met over hebben.
3: Daar lijkt het wel op, ja.
0: Het is vandaag ook de dag waarop bekend werd dat het Nederlands elftal in de groepsduels op het WK voetbalt met de fel oranje thuisshirts. De keeper van onze nationale ploeg draagt een groen tenue. Dat heeft de KNVB vandaag officieel bekendgemaakt. Dus we kunnen straks, met uitzondering van de keeper, dan echt naar ons oranje kijken.
3: Nou, wat fijn.
0: Ik vind dat ook wel geruststellend. Dat je gewoon ook een voetbal. Ik vind het altijd een beetje raar op de een of andere manier. Als we hebben het altijd over oranje. En dat ze dan in een ander shirt aan het voetballen zijn. Ik snap het wel, hè. De tegenpartij
3: natuurlijk. Als het moet.
0: Maar nee, liever gewoon oranje.
3: Nee, dus jij bent weer helemaal gerustgesteld.
0: Nu wel, ja.
3: Okay,
0: en nu denk ik, nu komt het misschien wel goed. Wie weet.
3: Nou, wie weet.
0: Hey, en we hebben onze AI-muziekgenerator ook weer even aan het werk gezet. Want die heeft voor ons weer een openingsliedje gemaakt. Ja, input is natuurlijk net een tikkie anders, omdat Marieke erbij zit. Maar ja, de output, die is elke dag anders. Want AI, die bakt er zomaar wel van. Wat? Dat gooi je nu. Luister even mee. De werkdag.

0: zeer aardig, hoor.
1: Dus ik kan eigenlijk wel klappen voor AI. Wat
0: ja,
1: jou betreft.
0: We lachen wel even.
1: We klappen even voor AI.
0: Zo, ik vond oprecht de beste die ik tot nu toe heb gehoord.
1: Nou, van ons het was nog maar de tweede deze week, hè?
0: Ja, oké, maar in het verleden, hè? Ik vind hem echt, hij had een beetje zo dat ethisch tintje.
1: Ja, lekker. Nou, we gaan hem straks gewoon nog een keer draaien.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep
3: Brabant. Zet die radio even keihard. Bam!

0: Alex Warren en Fever Dream. Dat is een lekker liedje. Ik vind dat wel een lenteliedje ook.
1: Ik vind
0: het
1: wel leuk.
0: Ja. Hey, ik wil het met jou even hebben, Marieke. En eigenlijk ook met de rest van onze luisteraars ook over koken.
1: Koken.
0: Want ik zag namelijk een onderzoekje gisteren dat meer dan de helft, 52% van de thuiswerkende Nederlanders, die kookt wel eens tijdens werktijd.
1: Oh.
0: Op zich snap ik dat ook wel, toch? Dat is prima.
1: Dat vind ik echt helemaal niet erg.
0: Ja, of je moet bezig zijn met de maaltijd van 4 uur. Dan vind ik het iets anders.
1: Een lekker stoofpotje. Gewoon heel even, dat kan moeten kunnen.
0: Daar kan toch helemaal geen kwaad op wel. Nou, korte privéactiviteiten worden meestal niet gezien. Staat er in een officiële verklaring als dagdieverij, zoals ze dat noemen.
1: Dagdieverij zelfs.
0: Ja, dat is het structureel onttrekken van werktijd aan de werkgever. Dus gelukkig maar, dat mag allemaal gewoon. Maar het riep bij ons wel meteen de vraag op. Kook jij zelf of is er iemand anders in je huishouden die kookt? Marieke, vertel. Ben jij kokert thuis of is dat allemaal voor jou geregeld?
1: Nou, het hangt een beetje vanaf wat voor dag het is. Want kijk, vandaag zit ik hier met jou tot 7 uur. Ja. Ik woon in Nijmegen, dus dan eerlijk thuis ben ik 7:15.
0: Ja.
1: Dus dan vandaag kook ik mijn vriend. Dat is hartstikke lekker. Dan kom ik 7:15 thuis, kan meteen aanschuiven.
0: Ja.
1: Vind ik super. Maar als ik bijvoorbeeld vrij ben, dan kook ik. Dus het is een beetje van hoe het uitkomt.
0: Ja, precies.
1: Maar we kunnen allebei, vind ik zelf, best goed koken. Dus
0: nou, er is altijd één die beter is, toch?
1: Ja.
0: Durf je dat over jezelf te zeggen? Of denk je, nou,
1: mijn vriend kan oprecht heel goed koken. Ja.
0: Dus bij jullie wisselt het wel een beetje.
1: Ja, wij wisselen eigenlijk gewoon elkaar af. Ja, we koken vaak samen trouwens.
0: Maar dat komt ook omdat je dus die wisselende tijden hebt.
1: Ja, precies.
0: Kijk, voor mij, ik zit hier inderdaad tot 7 uur. Dus als ik dadelijk thuis kom, dan staat mijn potje over het algemeen klaar. Dus dan is er gewoon ook wel gekookt. Ik vind het ook wel chill, eerlijk gezegd. Dus bij mij kookt er eigenlijk altijd iemand anders.
1: Ja. Is dat dan altijd jouw partner? Of
0: ja,
1: is meestal, de dochters?
0: Ja, dochters doen ook. Maar als de dochters, dan is het pasta carbonara die ze maken.
1: Ja. En voor de kennen ze.
0: Ja, mijn vrouw of mijn vriendin. Ja, het is tegenwoordig mijn vrouw. Maar die kookt eigenlijk bijna elke dag wel gewoon.
1: Wat fijn.
0: Wat chill.
1: En die kan ook lekker koken dan.
0: Ja, die kan lekker koken. Ja, ik hoor mij niet klagen.
1: Ja,
0: maar wij vonden dit wel een leuk onderwerp voor een klein onderzoekje. Om eens even te checken hoe het bij jou thuis eigenlijk geregeld is. Misschien ben jij wel de keukenprins of keukenprinses van Brabant. Of laat je dat graag aan iemand anders over. En dat kan te maken hebben met het feit dat je het helemaal niet kunt. Of misschien omdat het gewoon niet uitkomt natuurlijk uiteindelijk. Ja. Werktechnisch. Kook jij zelf? Even een duimpje omhoog dan. Kookt er iemand anders in jouw huishouden? Een duimpje omlaag. En je mag zaken ook best toelichten. Dat vinden we zelfs hartstikke leuk als we wat moeten. Een duimpje omlaag. En je mag zaken ook best toelichten. Dat vinden we zelfs hartstikke leuk als we wat meer achtergrondinformatie daarbij krijgen. Dus wie kookt er bij jou

0: Fleming en Mart Hoogkamer. Ja, we gaan van de 0 naar de 100%. We gaan helemaal niet van de 0 naar de 100%. We gaan naar Jasper Stelt.
1: Ja.
0: Want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Ja, ik heb nieuws of eigenlijk geen nieuws over Moerdijk. En ik heb zo wat tips waar je juist de komende weken wat aan hebt.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Het is 16:30, we gaan naar Erik Evengroen, want waar staan de files in Brabant, Erik?
7: Nou, eigenlijk op de meeste bekende plekken. Alleen zijn de dagelijkse files wel wat langer dan gebruikelijk. En dat zal ongetwijfeld te maken met het slechte weer. Zoals de A16 om te beginnen, Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Een kwartier oponthoud op de A27 al van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Datzelfde geldt voor de A50 van Eindhoven naar Oss tussen Zon en Breugel en Uderzuid. 14 kilometer file met een kwartier oponthoud. Bijna 20 minuten vertraging heb je tenslotte op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batadorp en Oorschot. God staat 10 kilometer file.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Wisselvallig weer vandaag met meerdere buien, soms stevig. Hè, en met de kans op wat onweer ook. Maximum temperatuur zo'n 18 à 19 graden. Vanavond en vannacht lokaal nog een buitje. Maar dan daarna over het algemeen droog. En dan koelt het de komende nacht af tot een graad of 15. En voor nieuws gaan we naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag. De provincie zegt voorlopig niks over de toekomst van het dorp Moerdijk. Dat doen ze op verzoek van de landelijke overheid. Onlangs kwamen er berichten dat de plannen misschien worden aangepast, waardoor het dorp toch niet helemaal hoeft te verdwijnen voor de uitbreiding van het industriegebied. Het Rijk heeft meer tijd nodig om hierover na te denken, en dus doet ook de provincie voorlopig geen uitspraak. Esma Lalla gaat weg uit de Tweede Kamer. Het Kamerlid van Pro wordt wethouder in Amsterdam. En dat betekent dat Lalla ook moet gaan verhuizen. Van Tilburg naar Amsterdam. Onlangs vertelden de politici in onze podcast van ons nog dat er veel moet gebeuren voordat ze vertrekt uit Tilburg.
8: En zou je ooit wel verhuizen buiten de provincie omdat het werk hier in Den Haag zoveel vraagt?
9: Nee, voor Den Haag en verhuizen? Nee. Tilburg zit in mijn bloed. Het is een stad waar ik gevormd ben, die me heel veel heeft gegeven. Onder andere twee fantastische kinderen. Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
1: Ja, voor Den Haag wilde Lalla dus niet verhuizen. Voor haar nieuwe baan in Amsterdam zit er niets anders op. De burgemeester in Zundert heeft een huis in het dorp op slot gegooid. In januari werden op die plek grote ladingen cocaïne, GHB en hash gevonden. Ook was alles in het huis ingericht voor het klaarmaken en verkopen van drugs. Volgens de burgemeester is het huis een risico voor de buurt, en dus blijft het pand tot 1 september afgesloten. Tot 7 uur vanavond gaan er geen vluchten van en naar België. De boel ligt uren stil door een staking bij de luchtverkeersleiding. Ze maken zich zorgen over een nieuwe digitale verkeerstoren, waardoor er misschien banen gaan verdwijnen. Betekent last minute pech voor reizigers, vertelt deze Vlaamse verslaggever.
10: Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 vanavond, die zouden eventueel kunnen vertrekken na 9 uur. Maar dat valt nog af te wachten. Het is hier echt, ja, kijken wat er gebeurt.
1: Nog een ruime week en dan begint het WK voetbal. En misschien heb jij je ook al aan een WK-pool gewaagd. Volgens Hart van Nederland doen miljoenen Nederlanders een poging om met vrienden of collega's de uitslagen op het WK te voorspellen. Maar hoe zorg je nou dat je wint? De bedenker van voorspelsite Scorito heeft wel wat tips. Schakel je emotie uit.
0: Ja.
1: Dus zit niet enkel hoog in op oranje omdat je dat nou eenmaal hoopt.
0: Ja.
1: Ga niet continu op zoek naar een verrassende uitslag. Vaak zijn het niet briljante voorspellingen die winnen, maar de simpele, logische gokjes. Dat zijn de winnaars.
0: 1-0 en zo, of 1-1, 2-1. Ja. Niet te gek eigenlijk.
1: Niet ineens denken voor een vage
0: 7-1
1: final.
0: Of zo. Nee.
1: Niet ineens denken dat Colombia Duitsland gaat verslaan.
0: Nee, precies.
1: Dat allemaal weglaten. En normaal eindigen 1 op de 4 wedstrijden op een WK in een gelijkspel.
0: Oh.
1: Maar omdat er dit jaar een stuk meer landen meedoen, kan dat aantal een stuk hoger zijn. Dus gok is wat vaker een 0-0 of een 1-1.
0: Ja, wat kun je hier met dit soort dingen winnen eigenlijk? Is dat binnen een bedrijf, hè, binnen een organisatie, kan er een account aangemaakt worden waardoor personeel tegen elkaar kan spelen? Zo werkt het toch een beetje?
1: Ja, zeker. Hier bij Omroep Brabant hebben we ook een poeltje waar we met z'n allen tegen elkaar kunnen. Ik heb eigenlijk geen idee wat er volgens mij een leuke cadeaubon of zo.
0: Maar die prijs die wordt dan door het bedrijf aan zich geregeld. Het is niet zo dat vanuit deze organisatie komt.
1: Nee, ik weet wel, bijvoorbeeld Scorito is ook wel echt een app waar je geld op in kan zetten.
0: Oh.
1: Dus dan kan je zeggen, met mijn voorspelling, daar zet ik zoveel geld op in. En dan is bepaalde uitslagen of winst dan weer geld terugkrijgen.
0: Maar je hebt ook wel eens van die koevoorspellingen. Dat een koe een bepaalde kant op moet lopen, weet je wel. Ja. Dat zijn volgens mij de meest betrouwbare.
1: We hebben heel lang een octopus gehad.
11: Oh, die, die vis.
1: Ja,
11: is dat ook? Die
1: goudvis. Ja, een Duitse octopus, weet ik. En we hebben ooit een koe gehad die inderdaad lange tijd het goed voorspeld heeft.
0: Ja, dus eigenlijk moet je gewoon niet al te veel verstand in je bol hebben. Nee, gewoon maar wat doen eigenlijk.
1: Dat zie je ook altijd wel vaak dat dan, ik zeg even truus, maar het kan iedereen zijn van de administratie. Dan zegt, ja, ik kijk nooit voetbal, ik heb maar wat ingevuld.
0: En die wint al.
1: En die wint altijd.
0: Nou, dan moeten we daar maar eens even advies aan vragen aan dat soort mensen. Aan mij bijvoorbeeld, want ik heb er ook in verstand
1: van. Ja, zo zien dat jij wint en Mark Versteden, onze voetballer.
0: Zou
1: kennen,
0: toch een grap zijn, of niet?
1: Ja.
0: Goed, we zijn bezig met een klein onderzoekje nog. Het gaat lekker volgens mij, Marieke.
11: Het gaat heel lekker. Ja, dat is wederom een groot onderzoekje geworden.
0: Nou, mooi. Maar je kunt nog input leveren via de app 06573-28203. Want de vraag is namelijk heel simpel. Wie kookt er bij jou thuis? Doe je dat zelf of heb je dat min of meer uitbesteed? Met andere woorden, doet iemand anders dat? Nou, als je zelf kookt, even een duimpje omhoog. En als je iemand anders laat koken, een duimpje omlaag. 06-573-28203. En enige toelichting mag natuurlijk.
12: Omroep Brabant. Brabants leukste middagshow.
13: Afslag Zuid.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dat zijn de mooie woorden in het leven. Eten, dat is ook...
1: Dat is ook heel mooi, hè? Heel mooi. Fijn.
0: En heel belangrijk ook, want anders blijf je natuurlijk niet op de been. Dus wij dachten, laten we eens even een klein onderzoekje doen. Dat had te maken met het feit dat er gisteren een onderzoek was... waaruit bleek dat 52% van de thuiswerkers gewoon in de tijd van de baas kookt. Nou, prima. Maar toen dachten wij wel, ja, wie kookt er eigenlijk bij jou thuis? Doe jij dat zelf of is dat iemand anders? Nou, dat is een mooie vraag voor ons onderzoek. Duimpje omhoog, zeiden we, als je zelf kookt.
1: Ja.
0: En duimpje omlaag... als je iemand anders in huis hebt die kookt. En toelichten mag ook. Is dat een beetje gebeurd of niet, Marieke?
1: Nou, dat is zeker gebeurd, ja. Daar hebben heel veel mensen een duimpje gegeven, maar ook heel veel toelichting gekomen. Dus ik zal even een kleine greep doen.
0: Ja?
1: Nou, Marian, Wouter, Corine, Wim, Dorenda, Marij, Marlies, Jolanda en Peter... die doen allemaal lekker zelf koken. De hele grote groep. En er is ook een groep, dat zijn wel alleen maar mannen, moet ik er even bij zeggen. Erik, Patrick, Bas, Johan, Christian en Marcel, die koken niet zelf.
0: Oh, maar dat heeft dan misschien ook een reden. Of zijn dit mensen zonder toelichting?
1: Dit zijn allemaal mensen zonder toelichting.
0: Oké, dat kan ook, hè?
1: Ja, dat kan ook. Ik weet natuurlijk niet wat de reden is. Nee, want er zijn heel veel wisselende redenen, namelijk. Nicolini zegt, ik kook eigenlijk altijd zelf. Mijn man kan wel lekker koken, maar die is vaak laat thuis van zijn werk.
0: Nou,
1: eigenlijk een beetje waar wij het ook over hadden, hè? Ja, Alex zegt, wij wisselen het af. De ene keer doe ik het zelf, de andere keer ons pap. Het is maar net wie er eerder thuis heeft of zin heeft. Maar één ding is zeker, ik kook altijd een man.
0: Ja, oké, dat wel.
1: Peter zegt als eerste thuis, dus ik kook de keukenprins Peter.
0: Oh, zo noemt hij zichzelf ook.
1: Benoemde prins.
0: Heerlijk, lekker.
1: Piet zegt, goedemiddag, ik kook al jarenlang sinds mijn pensioen en het is ook nog eens lekker. Loek zegt, niet mokken, lekker wokken. Truske die zegt, die heeft het echt druk. Die zegt, ik kook altijd voor 6 personen. En in de weekenden meestal voor 8 personen.
0: Zo, de knetters. Ja, dan de flinke pan op het vuur staan.
1: Hè? Ja, toch wel, hè? Nou, en Devora die zegt, ik woon met de zussen thuis. Door werk kan ik niet altijd koken. Maar, zegt ze, vertel dit ze niet alsjeblieft. Dus haar zussen moeten nu heel even de oren dicht houden.
0: Ja.
1: Ze zegt dat ze wel zelf het beste kookt.
0: Oh, dat moet ze dan ook vooral doen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Doe het dan lekker zelf.
1: Ja, precies. Toch? Nou, Robert zegt, ik kook van woede. Nou, die moet even het hoofd koel houden, denk ik. Jon zegt, als mijn man voorstelt om te koken, gaan we uit eten. En dat is dan maar goed ook.
0: Ja.
1: Dus Leon, die kookt bijna altijd zelf. Die vindt het leuk om te doen, terwijl zijn partner er niks meer aan vindt. Nathalie, die kookt meestal ook zelf. En de kookkunsten worden hier in huis goed gewaardeerd.
0: Kijk.
1: Maar mijn vriend doet al het snijwerk, dus dat mag ik delegeren.
0: Oh, dat is een teamwork daar ook gewoon.
1: En Karen, die doet juist andersom. Die snijdt die groenten en de man kookt.
0: Nou, maar wel teamwork.
1: Ja, handig, dat is
0: wel,
1: hè?
0: Ook gezellig met z'n tweeën in de keuken. Lekker de radio aan.
1: Ja,
0: hoppakee,
1: precies.
0: Komt goed.
1: Gezellig, ja. En Sandy dan, de laatste, die zegt, die kookt het meeste soms mijn man. En zondag, dan kookt de airfryer. Vette hap.
0: Vette. En dan heb ik ook nog een audio-appje.
2: Goedemiddag, Tommy Kolen hier. Ja, ik kook zelf, want mijn vrouw is vegetarisch. En ik hou wel van een lekker stukje vlees. Dus wij verdelen het over tweeën. Zij kookt voor haar eigen, ik kook voor mijn eigen.
0: Oh.
2: Ik heb 2 stukjes vlees en met minder groenten en aardappelen. En zij eet wat ze zin in heeft, maar geen vlees. Dus vandaar dat ik zelf kook. Fijne middag. Hallo.
0: Hallo. En eet smakelijk voor straks.
1: Oh, inderdaad, ja, dat klinkt goed.
0: Een soort gescheiden relatie in de keuken ook in dit geval.
1: Ja, allemaal eigen pannetje, eigen... Ja.
0: En als je de balans opmaakt, Marieke?
1: Ja, dan kunnen we toch wel zeggen dat 86% van onze luisteraars zelf kookt.
0: 86% van de luisteraars kookt zelf. Nou, aan de bak straks dan. En vooral eet smakelijk en maak er een lekkere maaltijd van vandaag. Dankjewel allemaal voor jullie input. Zometeen een energy shot. Maar we gaan het zo direct even anders doen.
1: Oh,
0: het is namelijk vandaag een bijzondere dag. Hoe en wat? Dat vertel ik je zo direct. Als je de radio aanhoudt, dan hoor je het vanzelf. Na Rockwell and Somebody's Watching Me.

0: Watching Me. En ook Michael Jackson is op de achtergrond te horen in dit liedje. Dat hoor je eigenlijk ook wel een beetje aan het achtergrondkoortje. Die Rockwell, dat was de baas van de zoon van de grote Motown-baas. Ja, en die mogen natuurlijk gewoon liedjes maken. Het is vandaag, zagen wij op onze kalender, de Leave the Office Early Day.
1: Oh, all right.
0: Hoppakee, weg. Snel op tijd wegwezen op je werk.
1: Oh, wow.
0: Wij vroegen ons af, zou onze telefonist er nog zijn?
1: Oeh, op de receptie.
0: Ja, zou die ook aan Leave the Office Early Day doen? Want ze werkt normaal toch? Jij bent even heel subtiel naar beneden gegaan.
1: Ja, ik heb subtiel even gevraagd tot hoe laat ze er toevallig vandaag
0: in
1: is.
0: In principe tot 5 uur.
1: Ze zei tot 5 uur.
0: Oké.
2: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: We gaan gewoon even checken of onze eigen telefoniste aan Leave the Office Early Day doet, ja of nee. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik hoor niks.
1: Oh, ik had hem. Sorry, ik dacht dat hij overging.
0: Nee.
1: Nee, oh ja, sorry jongens. Ik haal dadelijk die 5 uur niet.
0: Nee, want dan is het natuurlijk al lang weg.
1: Ja, precies. Nou, dan gaan we nu echt hoor. Nou, hij klapt elke keer uit met een 040.
0: Hou op!
1: Ja, echt waar?
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hebben wij weer. Meen je dat nou?
1: Ja, dat meen ik echt. Oké, ik ga nog 1 keer proberen, ja?
0: Ja.
1: Oké, dan gaan we echt. Nee, hij klapt eruit.
0: Dat is toch heel raar?
1: Nou, het is er niet te geloven. Is er iets gebeuren?
0: Zou ze hem geblokt hebben?
1: Misschien is ze echt al weg.
0: Wacht even, ik ga het ook nog even proberen. Want
1: ja.
0: Check. Tut.
1: Hard gewerkt.
3: Welkom bij Omroep Brabant.
1: Daar gaan we.
0: Oké. En als ze nou niet opneemt...
1: Nee, dan hebben we onze theorie bevestigd.
0: Ja.
4: Dag
0: Julia, met Ronnie en Marieke van de radio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, het is vandaag. Je bent op de radio trouwens. Laat ik dat er even netjes bij zeggen. We wilden even checken of dat jij er nog was, ja of nee. Want het is namelijk vandaag Leave the Office Early Day. Dus, maar jij bent niet vroeger weggegaan dus.
4: Nee, zeker niet.
0: Jij bent
4: keurig tot 5 uur.
0: Tot 5 uur.
1: Zoals beloofd.
0: Ja, zijn er veel collega's al langsgelopen bij jou waarvan je dacht, nou, je bent wel erg vroeg vandaag.
4: Staan hier ook een paar te kletsen. Dus ik blijf nog net hangen tot 5 uur. Maar,
0: Nee, maar jij bent er gewoon netjes tot 5 uur. Dus je bent gewoon niet eerder weggegaan.
4: Nee. Keurig tot 5 uur.
0: Dan gaan we even klappen voor onze telefoniste. Ja! Yeah!
4: Yay!
0: Nou, doe je voorzichtig zo meteen onderweg naar huis, jullie.
4: Ja,
0: oké. Houdoe.
4: Fijne avond.
0: Hoi. Nou ja, dus ze is er gewoon nog.
1: Nou ja, wat een... Zoals beloofd.
0: Ik denk dat zij het niet op de kalender heeft zien staan.
1: Nee, die zet het er nu in voor volgend jaar.
0: Ik had eigenlijk aan haar moeten vragen wat ze natuurlijk wilde horen.
1: Ach jee.
0: Ben ik helemaal vergeten. Ik ga gewoon Lady Gaga voor ze draaien.
1: Ik denk dat ze dat...
0: Ik weet zeker dat jullie Lady Gaga leuk vinden.
2: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot...

0: Abracadabra, dat was er eentje van Lady Gaga. En we zijn wederom toch te weten gekomen dat onze eigen telefoniste van vandaag, Julia, er gewoon netjes is tot 5 uur. Ja. En dat zij niet doet aan Leave the Office Early
1: today. Nee, echt bewijs.
0: En ja, hier branden de lichten ook nog. Hè,
1: nou, dus... Het is ongelooflijk, we zitten nog al een volle redactie.
0: Ik denk dat heel veel mensen gewoon niet in de gaten hebben dat het vandaag die dag is. En aan de andere kant, wat moet je er ook mee, weet je wel.
1: Ja.
0: Ga op
1: soms
0: het
1: blijf je gewoon wat langer als het moet, soms ga je wat eerder weg als het kan.
0: Ga op het moment dat het past. Dat, dat is, moet je volgens mij je achterhoofd houden. Ja. Zometeen na 5 uur gaan we door met de Afslag Zuidhouden Radio. Lekker aan. Straks kun je nog een anti-stress Brabo-bolide winnen. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi ding om uiteindelijk te winnen, hè, als die in je bezit komt. En verder hebben we zo direct na 5 ook nog een bijzonder gesprekje met iemand. Iemand die we al 3 jaar volgen. In goede en slechte tijden zou ik bijna willen zeggen. Haar naam is Meerte. En het is vandaag de dag van de eetstoornis. En daar bellen we ze zo meteen even over.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
9: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
2: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan even naar Erik Evengroen, die is van de ANWB. Waar is druk in Brabant op dit moment, ja, Erik?
13: Op alle bekende wegen wederom en nog altijd. Er staan zo'n 25 files in totaal. Gelukkig nog altijd geen bijzonderheden. Dus dat betekent het zijn vooral dagelijkse files. En er zijn er eigenlijk maar 4 die meer vertraging hebben dan 10 minuten. En dat is om te beginnen de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven richting Oost. Tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord 13 kilometer met ook een kwartier op onthoud. Datzelfde geldt voor de A58 Tilburg-Eindhoven. In beide richtingen heb je tussen Moergestel en Knoopend Batendorp ook een kwartier op onthoud. En tot slot de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg 3 kilometer file. Het wordt eentonig, ook daar een kwartier vertraging.
0: Nou, dankjewel weer. En straks natuurlijk meer over de verkeersinformatie en de files rond de 5:30. Want dan is Erik ongetwijfeld weer bij ons terug. In de tussentijd een hoop leuks, waaronder fijne muziek voor tijdens de avondspits. James Morrison komt eraan. Nothing ever hurt like you.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
21: Hoe begin ik weer met werken?
20: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: In Mil, Reuzel en Riethoven.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
23: Dit is Omroep Brabant.

0: Holland op de radio en James Morrison. Omroep Brabant. En het mooie is, er komt zometeen nog veel meer muziek aan. Maar eerst even naar Marieke, want die praat je bij.
1: Ja, heb je een grote auto en woon je in Tilburg, dan moet je even opletten. Er is nu nog niks aan de hand, maar de gemeente denkt na over een plan om mensen met een grote auto geen parkeervergunning meer te geven. PN De Stem schrijft daarover. Je kunt je auto dan alleen nog in de stad parkeren als je per uur betaalt. Amsterdam is bezig met dat allemaal onderzoeken. En Tilburg kijkt eerst mee hoe dat daar gaat, voordat ze eventueel zelf een plan maken.
0: Nou weet ik niet hoeveel hele grote auto's er in Tilburg rijden in verhouding met Amsterdam. Ik denk in Amsterdam misschien wat meer.
1: Ja, dat weet ik. Nee, ik heb juist voor mijn gevoel, in Amsterdam heb je toch al van die kleine elektrische auto's.
0: Ja, ook.
1: Van die al die influencers hebben zo'n golfkarretje, weet je wel.
0: Oh, is dat hoort bij influencers?
1: Zo'n kleine auto, zo'n bureau of zo, hoe heet dat?
0: Oh ja, serieus?
1: Ja, dat is echt waar.
0: Een klein elektrisch autootje is
1: ja,
0: dat.
1: Ja, zoiets is dat.
0: Maar je zal maar zeggen, helemaal krom in zitten.
1: Ja, precies.
0: Zo'n
1: ja,
0: ding, oké. Okay.
1: Zo, dat is lekker handig.
0: Nou ja, goed, het is nog vooralsnog een plan, hè?
1: Het is nog geen paniek.
0: Niks aan de hand nog niet.
1: Nee. Dus, het is alleen voor mensen met een SUV, dus ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar...
0: Nou, dat dus, dat zal uiteindelijk de tijd uitwijzen.
1: Precies. Meer dan de helft van de gemeente in Nederland heeft nog geen hitteplan. In die plannen kun je vastleggen wat een gemeente doet als het boven de 27 graden is. Bijvoorbeeld extra letten op oude of dakloze mensen. Maar ruim 200 gemeentes hebben dat nog niet. Het Rode Kruis vindt dat dat wel echt moet gaan gebeuren. Want hitte is volgens de organisatie het meest dodelijke klimaatrisico in ons land. En we bestellen steeds vaker online eten en gaan juist minder vaak uit eten in een restaurant.
0: Wat ongezellig.
1: Ja, ongezellig,
0: ja,
1: hè? Ja,
0: nou,
1: eigenlijk
0: dat...
1: wel. Maar ja, nou ja, trouwens, ik vind thuis bestellen kan ook wel gezellig zijn.
0: Ja, kan ook wel.
1: Of zo.
0: Maar is dat niet gewoon op het moment dat het wat makkelijker is en sneller moet, dat je het dan bestelt, terwijl in een restaurant maak je er echt een avond van,
1: toch? Ja,
0: dan
1: maak je er echt een avondje van.
0: Ja, dat...
1: En in mijn hoofd is dat ook duurder, want thuis kun je zeg maar gewoon een fles cola van 1 euro optrekken en als je daar 2 cola in een restaurant wil, ben je alweer 6 euro waard.
0: Nou ja, ik vind denk in een restaurant is meer een beleving en
1: ja,
0: dit is gewoon noodzakelijk. En ik heb geen tijd om te koken en ik wil vette appels
1: ja,
0: zo misschien.
1: Het blijkt allemaal uit nieuwe data van ABN AMRO. En de bank zegt dat we bezorgmaaltijden weer waarderen omdat de prijzen niet meer zo hard stijgen. En omdat we dan weer vaker gaan bestellen, gaan we wel minder vaak uit eten.
0: Ja, het is wel lekker om af en toe iets te bestellen. Wat is het laatste wat jij besteld hebt?
1: Ja, ik denk friet.
0: Ja, voor mij ook
1: volgens mij. Wij bestellen dus echt lekker zo vaak friet met een snack. Jij gaat het halen in de snackruim.
0: Nou ja, ik doe het dan, zal ik maar zeggen, wel online bestellen.
1: Oh ja, ja.
0: En dan kan ik ze aangeven, ik wil het om 6 hebben. En dan loop ik om 6:10. Nou, het staat niet klaar, want ik weet dat het om 6:10 gooit pas in het vet. Dus
1: ja,
0: je kunt eigenlijk om 6:15 komen.
1: Ja,
0: maar dan staat het klaar en dan kan ik het lekker meenemen.
1: Ja, ik vind als we het zelfs thuis bezorgen, dat vind ik zo lekker. Zet ik op de bank en dan komt kroketten gewoon aan de deur. Lekker,
0: wat een prinsesje die Marieke zegt.
1: Heerlijk.

0: die je toch nog even wat energie geeft, wat extra energie. Na misschien wel een hele, hele zware, lange werkdag. Turn the lights off. Vandaag is het de 2 juni. Het is vandaag internationale dag van de eetstoornis. Belangrijk om daar wat aandacht aan te geven. Want er zijn best wat mensen die iemand in hun omgeving hebben die een eetstoornis heeft. En hoe moet je daar nou eigenlijk mee omgaan? En wat als je het zelf hebt? Anorexia is zo'n eetstoornis. Geobsedeerd zijn door alles wat met je gewicht, lichaamsvorm en eten te maken heeft. En anorexia komt veel vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Mijn mond viel open toen ik las dat 95% van de anorexia-patiënten vrouw is. 95%. 3 jaar geleden spraken wij met Meerte. Ze vertelde hier toen in Afslag Zuid openhartig over haar eetstoornis, anorexia. En ook vorig jaar spraken we haar op deze dag. En toen vertelde ze dat het stukken beter ging met nog altijd deze kanttekening.
1: Je hebt natuurlijk altijd nog je triggers. En want er komt natuurlijk ergens vandaan zo'n eetstoornis. Dus en die triggers, daar moet je denk ik mee leren omgaan. Die zijn niet van de een op de andere dag weg.
0: Nee, Meerte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het nu met je, met jou?
1: Ja, goed.
0: Ja, gewoon nog steeds stabiel, dus geen enkel probleem meer?
1: Stabiel sowieso. Om dan aan te haken wat ik vorig jaar zei over de stress, dat is, of triggers. Ik heb nu wel met stress dat het nog wel eens terug kan vallen.
0: Ja, want is het lastig om niet terug te vallen? Want je zegt het net ook al, de triggers, daar moet ik altijd waakzaam voor zijn eigenlijk. Ja. Stress is dus blijkbaar een belangrijke trigger voor jou.
1: Ja, zeker. Ja, dat heb ik de afgelopen periode ook wel gemerkt. Dus dat is wel echt iets om op te letten.
0: Ja, beschrijf eens wat er in jouw hoofd gebeurde toen het eigenlijk helemaal mis was met jou. Dan hebben we het over in dit geval 3 jaar geleden. Want toen had je echt anorexia. Hè? Daar heb je ook over verteld hier in Afslag Zuid. Wat gebeurt er dan in je hoofd?
1: Heel veel. Ik kon er zelf ook niet echt een touw aan vastknopen. Ik wilde niet eten eigenlijk. Dat was echt het grootste ding wat in mijn hoofd ontging. Ik wilde niet eten. Voor niet eten. En dat had dan ook wel te maken met wat er in de omgeving afspeelt. Dus daar ben je dan ook constant mee bezig. Met wat er ook om je heen gebeurt. En mensen die zich zorgen maken. En wat ik er dan van vond. Dus er gebeurt heel veel en heel veel houd je bezig.
0: Ja, maar weet je hebt natuurlijk social media tegenwoordig. Daar zie je een soort van ideaalbeeld, hè, hoe iemand er zogenaamd uit moet zien. Heeft dat ook meegespeeld of niet?
1: Voor mij niet, want ik heb dat echt proberen zoveel mogelijk te ontwijken.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je dat soort beelden allemaal voorbij ziet komen. En dat je denkt, oké, zo moet je er dus uitzien. Maar op het moment toen, dan hebben we het over 3 jaar geleden, toen jij anorexia had. Eten, dat was een no-go voor jou. Dat is, je wilde gewoon niet eten omdat je vond dat je anders te dik werd. Is dat de omschrijving?
1: Dat heeft zeker meegespeeld, ja. Ja.
0: Ja. Ben je er nu nog elke dag mee bezig?
1: Niet elke dag, maar wel nog met enige regel. Maar dat het in mijn hoofd in ieder geval speelt nog.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt dan voornamelijk als ik weer ergens door word getriggerd. Ja. Maar ik kan dat ook wel weer handelen, zeg maar.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Is dat dan van, oké, ik voel stress, dus dat is een trigger voor mij. Ik moet nu gaan oppassen. Of werkt het de andere kant juist op? Dat je denkt dat je in één keer in die anorexia-modus zit weer. En dat je dan denkt, oh, dat komt door de stress. Hoe werkt dat dan?
1: Een beetje van beide. Het is de afgelopen tijd vooral geweest dat ik heel veel stress had, waardoor ik minder ging eten, waardoor ik weer een beetje terugschoot. Maar ook nu dat ik het moeilijk vind om meer te gaan herstellen. Omdat ik dat wel graag wil in gewicht. Maar niet goed weet hoe ik dat dan moet doen. En dat daar dan weer het een en ander getriggerd zou kunnen worden. Dat ik daar dan weer stress van krijg.
0: Ja, heb je daar wel gewoon nog steeds ook hulp bij of niet?
1: Ja, ik heb nog steeds hulp. Ja.
0: Ja. Hey, hoe kan de omgeving eigenlijk herkennen dat iemand een eetstoornis heeft? Ja, je zou heel logisch kunnen denken, er wordt een stuk minder gegeten. Maar wat zijn de eerste signalen die mensen op kunnen pikken? Als je zo iemand in je omgeving hebt, zonder dat je het misschien weet op dat moment nog.
1: Dat is een lastig puntje ook wel, want het verschilt ook wel. Voor mij was het heel erg dat ik me ook heel erg terugtrok en ook wat stiller werd. Mm-hmm. Dus een beetje van die onzichtbare signalen. Maar wat je ook zei, een verandering in eetpatroon, dat kan ook een signaal zijn. Maar dan moet je daar wel echt op letten. En het is moeilijk om dat heel snel te zien. Dat is vaak als er iets langere tijd gebeurt. Of ja, dat mensen het vaker hetzelfde signaal laten zien, dat je dan in zou kunnen grijpen.
0: Ja, vind je het nog lastig om daarover te praten na al die tijd?
1: Lastig niet. Ik vind het juist heel goed om er altijd over te blijven praten. Dus ik vind het ook altijd fijn als mensen er nog wel iets over vragen voor mij.
0: Ja. Hey, in het geval je zo'n afwijkend eetpatroon signaleert bij iemand in je omgeving, hè, wat is dan eigenlijk wenselijk voor die persoon in kwestie? Moet je die op zijn schouder tikken en zeggen, nou, jij zou wel eens anorexia kunnen hebben? Of moet je er op een andere manier mee in gesprek gaan? Wat is wenselijk eigenlijk? Ik bedoel, als iemand het weet, dan ben jij het.
1: Ja, wat wenselijk is om op een rustig moment dat gesprek aan te gaan en dan niet diegene op de vingers te tikken, want dat werk gaat averechts werken. Mm-hmm. Maar om een rustig moment te zoeken en misschien jezelf ook van tevoren een beetje in te lezen. En aangeven waar je dan wat je zelf hebt gezien en dat je je zorgen maakt. En dan op die manier gewoon heel rustig dat gesprek aangaan. En degene met de eetstoornis die kan vaak dat ontkennen. Dat heb ik ook gedaan. Ontkennen dat er een probleem is en ontkennen dat je dan ziek bent. Mm-hmm. Maar daar dan ook rustig op doorvragen en proberen zoveel mogelijk gewicht en eetpatronen te vermijden in dat gesprek. Want dat kan ook iets triggeren of iets aansporen wat je eigenlijk niet wilt.
0: Hartstikke lastig dit, toch? Als ik het
1: is heel moeilijk. Het is heel lastig.
0: Ja, voor degene die het heeft natuurlijk lastig, maar voor degene die het eigenlijk aan wil wakkeren, want je wil natuurlijk voor zo iemand ook het beste, is het ontzettend moeilijk om dat gesprek aan te gaan, omdat je het eigenlijk alle twee gewoon niet wil.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook, ja, het is echt super moeilijk.
0: Ja, ja. Hey, Meerte, ik vond het ontzettend fijn om je weer even gesproken te hebben. En ik ben blij dat het, ik kan zeggen, na vorig jaar ook nog steeds goed met je gaat. Af en toe nog die triggers. Hou die vooral onder controle. En zullen we 2 juni 2027 alvast in de agenda zetten? Dat we elkaar weer even bellen volgend jaar?
1: Ja, dat is goed. Ik zal hem vast erin zetten.
0: Ja, en dat jij dan gewoon roept, het gaat keigoed met mij.
1: Ja, dat is goed. Ik zal hem erin zetten.
0: Bij deze spreken we het af. Dankjewel voor je tijd en een mooie avond nog gewenst, Meerte.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dankjewel voor je tijd en een mooie avond nog gewenst, Meerte.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Brabant neemt afslag uit.
3: We geven even gas bij.
2: Goeie reis met

voor dus behoudens die triggers die af en toe nog steeds de kop opsteken. En die toch altijd een beetje boven je blijven hangen wat dat betreft. Maar tof dat ze haar verhaal weer even heeft gedaan. En bij deze spreken we af. 2 juni volgend jaar, dan spreken we er weer.

0: Nou, wel mooi om te zien dat Meerte, die we net spraken over anorexia, waar ze 3 jaar geleden aan leed. Het gaat gelukkig nu weer een stukje beter met haar. Dat ze heel veel duimpjes omhoog krijgt in de app. En dat mensen het ontzettend knap vindt dat ze daar zo over vertelt. Dus hulde voor Meerte in dit geval. En we hebben de afspraak staan volgend jaar 2 juni. Op de dag van de eetstoornis, 2 juni 2027. Dan spreken we ze zeker weer. Eerst nu naar Jasper, want die heeft het nieuws. Wat zit erin, Jasper, zo?
1: Het was onverwacht druk bij de voedselbank. En ik heb zo het antwoord op de vraag die we ons allemaal wel eens hebben gesteld.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Er is verkeersinformatie, daarvoor gaan we naar de ANWB en daar zit Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik.
7: Goedemiddag. Ja, we hebben een drukke avondspits. In heel Nederland staat ruim 900 kilometer file al. En alleen in Noord-Brabant zo'n 200. Dus dat betekent veel woon-werkverkeer. En de dagelijkse files zijn al wat langer dan gebruikelijk door het slechte weer. Maar gelukkig in het zuiden en in Noord-Brabant weinig bijzonderheden. En de meeste vertraging op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda, voor Werkendam een kwartier oponthoud. De A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord, voor Veghel Noord beter gezegd, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Datzelfde geldt voor de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 10 kilometer file. En tenslotte valt ook nog op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide, 4 kilometer, met ook daar een kwartier op onthoud.
0: En dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Nou, vanavond en vannacht kan lokaal nog een buitje vallen, maar over het algemeen is het wel droog. Het koelt af komende nacht naar zo'n 15 graden. En de komende dagen dan blijven buien en zonnige momenten elkaar afwisselen bij temperaturen rond de 20 graden. Voor nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag. De agenten die begin dit jaar een man van 38 oppakte in Geldrop worden niet vervolgd. De man overleed nadat agenten hem tijdens zijn arrestatie onder controle probeerden te krijgen. De man zat toen in een psychose. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie onderzocht, maar zegt dat de agenten alle instructies en protocollen volgens het boekje hebben gevolgd en dus niet schuldig zijn aan de dood van de man. Er gingen vorig jaar een stuk meer mensen naar de voedselbank. En dat terwijl het de jaren ervoor steeds minder waren. En dat merken ze ook bij de voedselbank in Os.
9: Eerst waren er toch wel mensen met een heel klein pensioentje of AOW of wat dan ook, die het gewoon niet voor elkaar konden krijgen. Maar nu zie je gewoon de benzineprijzen, de energieprijzen, de enorme stijging van de kosten van boodschappen, koffie of wat dan ook. Het wordt razend duur. En voor steeds minder mensen is dat te verapstukken.
1: In Os verwachten ze dan ook dat ze de komende jaren alleen maar meer mensen moeten helpen. Stefan Vught uit Oosterhout is de rijkste Brabander onder de 40 jaar. Dat blijkt uit de quote top 100 van de jonge self-made millionaires. Dat zijn dus miljonairs die zelf hun vermogen hebben opgebouwd. Van Vught staat als rijkste Brabander op plek 15... met een vermogen van zo'n 90 miljoen. Hij verkocht zijn muzieklabel Fruits Music en is nu eigenaar van een online winkel waar hij onder andere Pokémon-kaarten verkoopt. De bekendste Brabander in de lijst is DJ Hardwell uit Breda. Hij staat met ruim 20 miljoen euro op plek 38. Staalbedrijf Tata Steel heeft hun nieuwe directeur Donald Pols al na een dag ontslagen. De reden is een onderzoek van de krant NRC. Daar ontdekten ze dat Pols in zijn studententijd een leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Je hoort NRC-verslaggever Jurg Leijten.
10: Het bleek dat hij in zijn sollicitatieprocedure bij Tata dit niet vermeld had. Dus zij wisten dit niet. Toen hebben wij vragen gesteld aan Tata Steel en zij hebben gedacht, dit had Donald Pols moeten melden aan ons. En daarom hebben zij besloten om vandaag afscheid van hem te nemen.
1: Donald Pols geeft toe dat hij lid was van deze beruchte club, maar zegt dat hij daar nu niet meer achter staat en er ook niet trots op is. Een Amerikaans medisch specialist heeft het antwoord op een vraag die we stiekem al heel vaak hebben gesteld.
0: Nou.
1: Hoe lang duurt nu de gemiddelde vrijpartij?
11: Oké, en dan komt het antwoord. Nee, ja, niet van
1: nou ja, de specialist heeft vooral gekeken naar de man, want ze behandelt in haar praktijk veel mannen die hem lastig omhoog krijgen of vaak te vroeg klaarkomen. Volgens haar is dat trouwens best normaal, want 30% van de mannen krijgt hier wel eens mee te maken. Al denkt ze dat het echte aantal nog wel eens hoger kan liggen, omdat niet iedereen met klachten zich durft te melden. Maar ja, wat is dan nu dat gemiddelde van een tijd voor een normale vrijpartij?
11: Nou,
1: 5,5 minuut.
11: 5,5 minuut. Hoppa. Nou.
1: Dat is het gemiddelde. Overigens blijkt uit een enquête dat een meerderheid van de koppels dat helemaal prima vindt.
11: Ja.
1: Zonder voorspel, dan vindt 61% tussen de 5 en 10 minuten een prima tijd.
11: Ja, maar dat komt door al die drukke agendas die we hebben. En mensen denken, ja, weet je, ik heb een klein gaatje, letterlijk en figuurlijk. Ik heb een gaatje hier. Het kan even. Ik heb 5 minuten. Kom. Ja. Hop.
1: Nee, maar die 5,5 minuut is dan echt alleen, zeg maar, het moment zelf. En niet het hele voorspel en zo. En dat
12: ja,
1: allemaal
12: bij. Ook bij het moment, hè, Jasper?
1: Nee, maar dat is niet in dit onderzoek.
11: Maar wat is dan het moment?
12: Dat is wel een belangrijk verschil.
1: Ja, het moment is echt als het penetreren begint.
11: Dat is het moment.
1: Totdat de man klaar is. Dit gaat echt specifiek alleen even over de man.
11: Ja.
1: Dit onderzoek.
12: Oh.
1: Ja. Dat is dan 5,5 minuut.
11: Wat kun je dat goed uitleggen, Jasper? Fijn man, zo iemand te
12: komen. Ben jij ook Amerikaans medisch specialist? Of wat is dit?
1: Ik ga even niks zeggen.
11: Ja. Of ben jij misschien ervaringsdeskundige, Jasper?
1: Oh, God, hè. Hij is goed. Niet bij plassen versleten, zeg maar.
11: Nee, precies. Dat is ook niet erg.

0: Eva Max en Sweet But Psycho. We gaan naar Floris Lafeber, die is van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronny.
0: Ik zit even op de buienradar te kijken, maar toch nog wel wat verontrustende rode vlekken links en rechts. Moet ik me zorgen maken, Floris?
1: Nou, in Brabant niet hoor. Sowieso moet je in Brabant nooit zorgen maken.
0: Nee,
1: maar er geldt momenteel geen code geel meer in de provincie. In het noordoosten van het land daarentegen komen nog hele pittige buien voor, met kans op windstoten, hagel, onweer. Al die randverschijnselen zijn nog mogelijk daar in het noordoosten van het land. Maar in Brabant moeten we ook vanavond en vannacht nog rekening houden met een enkele bui. Het gaat niet om stevige exemplaren, maar je kan er natuurlijk wel mat van worden.
0: Daarna wordt het gewoon lekker droog.
1: Ja, halverwege de avond wordt het droger vanuit het westen. De temperatuur daalt wel naar een graadje of 16 rond een uurtje of 8 of 9. En we krijgen een overwegend droge nacht met een enkele bui in het westen van de provincie. Maar in het midden en oosten van Brabant blijft het vannacht gewoon droog, met minimumtemperaturen die vrij aangenaam zijn om te slapen met 12 of 13 graden.
0: Ja, want ik merk wel dat het ook een beetje klam is buiten.
1: Ja, inderdaad.
0: Een beetje vochtig. Is dat vannacht dan ook aan de orde? Want dan is het helemaal niet zo lekker slapen namelijk.
1: Ja, vannacht zal het wel meevallen hoor. Het is natuurlijk wat vochtiger door die buien die zijn gevallen. En momenteel is het nog gewoon 20 graden in de buurt van Eindhoven. Dus nadat die laatste buien zijn gepasseerd, draait de wind overal naar het westen en komt er ook wat koelere lucht richting het oosten van de provincie.
0: Ja, hoort het morgen en de dagen daarna?
1: Ja, ronduit wisselvallig. Dat is toch echt wel het kernwoord van deze week. Wisselvalligheid, veel buien. Af en toe ook wat droge perioden met zonneschijn. Met name morgen hebben we ook lange droge perioden met af en toe zon. De bewolking neemt wel weer snel toe vanuit het westen. En dan volgt er later op de dag, echt morgenmiddag en morgenavond, weer een nieuwe storing die veel meer regenbuien brengt. Het wordt morgenmiddag 18 graden. De temperatuur is wel goed. En ook vrijdag en zaterdag hebben we temperaturen van 18 of 19 graden overdag. Maar in het weekend kan het weer wat warmer worden met 20 of 21 graden.
0: Dankjewel Floris, ik wens jou een mooie avond.
1: Fijne avond.
0: Tot morgen. Tune van toen, oftewel een herkenningsmelodie van een tv- of radioprogramma van vroeger. Dus vandaar een tune van toen, hè, van een tijdje geleden inmiddels alweer. Ik heb vandaag een klein stukje van het beginliedje van een ontzettend populaire tv-serie van weleer, kan ik erbij zeggen. Zo populair dat die vorige week ook nog expliciet vermeld werd in een persbericht over de Schatkamer van Beeld en Geluid. Dat is een online archief waar je allerlei oude dingen kunt terugluisteren en terugkijken. En ik denk dat jij de tv-serie in het verleden ook wel ooit hebt gezien. Nou, als je het bij het rechte eind hebt, als je weet van welke tv-serie dat stukje is dat ik je zo laat horen, dan maak je kans op de anti-stress Brabo Bolide. Gewoon even een juist antwoord appen, dat is het enige wat je moet doen. Luister even mee. Waar is dit een stukje van de tune van? Ah, eitje denk ik, eitje. 06-573-28203. Ik zie jou kijken, Marieke.
2: Ja, het is maar goed dat ik niet mee hoef te doen, want ik heb echt geen idee.
0: Nou, jij bent een stukje jonger, dus dat scheelt dan weer.
2: Ja,
0: dat
2: is voor mijn tijd.
0: Waar was dit de tune van? 06-573-28203. Oké, het is een kort stukje, maar ik denk dat het wel moet lukken. Voor de anti-stress Brabo-boliede. Een tune van toen. Welke tune was dat? 06-573-28203.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube. Omroep Brabant.

0: Notorious.
1: Een tune van toen.
0: Ja, dat is een spelletje, dat spelen we zo af en toe. Hè. Een herkenningsmelodie van een tv- of radioprogramma van lang geleden. Ik laat je dan een stukje horen. En ja, als jij weet om welk radio- of tv-programma het gaat, dan maak je kans op de Anti-Stress Brabo-bolide. Als je het juiste antwoord natuurlijk naar ons door hebt. En ik zei al, ja, vandaag hebben we een klein stukje laten horen van een beginliedje van een ontzettend populaire tv-serie van vroeger. En die tv-serie die werd zelfs ook nog gebruikt in een persbericht over de schatkamer van Beeld en Geluid. Dat is een heel groot online archief waar je allerlei oude dingen kunt terugkijken. Ik heb Frank aan de lijn. Dag Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Keek jij vroeger, zonder de naam nu meteen al te noemen, die tv-serie Frank of niet?
2: Ja, ik keek zeker de tv-serie.
0: Ja, wat vond je?
2: Ja? Ik hoorde dat je had het over het persbericht waar het in stond. Ja? En ik kan me van de week herinneren dat het ook zo genoemd werd.
0: Ah, oké, nou
2: dus
0: laten we nog even...
2: had ik het antwoord al bedacht voordat je het hoorde.
0: Dus ik had hem niet eens hoeven te laten horen eigenlijk, wil je zeggen?
2: Nee, zonder te laten horen had ik dit antwoord toch al gegeven.
0: Nou, ik laat hem toch nog even horen voor de rest van het Brabantse publiek. Van welke tv-serie was dat de tune? Althans een stukje daarvan, Frank.
2: Ja, dit was de tv-serie Sweepertje met Jochem.
3: Daar komt Sweepertje, daar komt Sweepertje. Onze Sweepertje
0: zit vol en dingen doen. Dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd, Frank. Enige juiste antwoord was inderdaad een Sweepertje. En overigens was Frank niet de enige volgens mij.
4: Nee, er waren veel mensen die hadden gerecht. Ja, en veel hadden het ook goed.
0: Nou, blijkbaar, net als jij misschien al naar aanleiding van mijn opmerking over het persbericht, Frank, dat zou kunnen. En anders in ieder geval door de eerste begintonen van het liedje. Het levert jou op, de enige echte, en ik hoop dat je er ontzettend blij mee bent, de enige echte anti-stress Brabo-bolide, Frank.
2: Yes, yes, yes.
0: Yes. Waar gaat hij naartoe? Welke plaats in Brabant?
2: Eindhoven.
0: Nou, dan sturen we hem die kant op. Wens ik jou heel veel plezier ermee. Ik hoop niet dat je hem heel vaak nodig hebt. Maar het is sowieso wel een leuk collectors item natuurlijk om in je kast te hebben staan. En het beste en tot de volgende keer. En blijf lekker luisteren, Frank.
2: Zal ik zeker doen. En bedankt, hè.
0: Yo, houdoe.
1: Brabant's leukste nachtshow.
5: Ik zeg niks.
1: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
0: Frank uit Eindhoven won hem, de anti-stress Brabo-boelie. Dit was inderdaad een heel klein stukje van de tune van Sweepertje. Die dus in een online archief van Beeld en Geluid, de schatkamer zoals dat heet, ook terug te bekijken. Dus ik heb het toevallig vanmorgen even gedaan. Heel veel afleveringen zijn er te vinden. Hartstikke leuk voor een regenachtige, herfstachtige avond. Niet nu, niet in de zomer. Pak het maar van de winter. Dit is de Jazzpolitie met liefdesliedjes.

0: Ja, er woont een gelukkig man in Eindhoven. Zijn naam is Frank, want hij won zojuist de anti-stress Brabant Bolide. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Collectors item wil je gewoon hebben. Klein rood autootje met het Brabant logo op het dak. Je zal hem toch maar gewoon in je collectie hebben of in je auto. Nou, morgen kun je er weer eentje winnen hier in Afslag Zuid. We gaan nog een uurtje door naar zessen. Vandaag is het 02-06-2026. Dat is best lekker om naar te kijken. Heel veel mensen gaan daar heerlijk op. Hoe komt dat toch dat we daar zo lekker op gaan? Nou, antwoord op die vraag zometeen na zessen. En verder heb ik nog een liedje voor je, voor een muziek-APK'tje. Jij bent de keurmeester en jij bepaalt uiteindelijk of het liedje gedraaid gaat worden, ja of nee. Radio lekker aanhouden.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerericaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u. Dan gaan we voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen van de ANWB. Je had het al over een drukke avondspits. Erik, nog steeds op dit moment?
7: Nee, het drugsmoment ligt alweer even achter ons, hoor. En we kwamen van bij de 180 kilometer in totaal tot nu 78. In totaal staan er nog 14 files. Dus het wordt wel snel in één keer minder. 3 files vallen nog op qua vertragingstijd. Om te beginnen de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer met een kwartier op onthoud. A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Best en Knooppunt De Baars nog 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je zeker 10 minuten extra. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide zo'n 2 kilometer file met een klein kwartier oponthoud.
0: Dankjewel. Nou, gelukkig heb je Omroep Brabant op je radio staan. Je autoradio, want je bent lekker aan het luisteren. En dat belonen we met zometeen een liedje waarbij je, wat mij betreft, je luchtgitaar even tevoorschijn kunt halen. Het is er een uit de jaren 80 en wel van de heren van ZZ Top.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Odido. Oh, heerlijk hier, hè?
22: Ja, eindelijk even niks.
23: Dit is echt nice.
24: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor. Sí, 2 bier.
23: Voor mij?
21: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
24: Por favor.
25: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
28: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
29: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
30: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
31: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
32: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
29: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
35: Ja, je weet wie het eruit aan de knoppen zet.

0: avondspits.
1: Afslag Zuid op Omroep Brabant.
2: Hey, zet die radio even keihard. Bam! Je luistert naar Afslag Zuid, jong! Met ons Ronnie.

0: hoop je eigenlijk dat het zonnetje gaat schijnen. Maar dat werkt niet bij dit liedje op dit moment helaas. Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita.
1: Omroep Brabant.
0: Jamiroquai staat voor je klaar, die hoor je zometeen. Maar eerst gaan we even naar Marieke, want die praat je bij.
2: Het Europese kampioenschap waterpolo voor vrouwen komt in 2028 weer naar Eindhoven. Het gaat allemaal gebeuren in het Pieter van der Hogeband zwemstadion. In 2024 was daar ook al het EK dat Nederland toen won. De Nederlandse zwembond KNZB die is blij en vindt het een bijzondere kans om nog voor eigen publiek te spelen, zo vlak voor de Olympische Spelen. Want ja, die zijn ook in 2028.
0: En gewoon in Brabant natuurlijk. Hè? Dat is ook fantastisch.
2: Nog.
0: En weet je, wij hebben hier in Brabant ook gewoon echt serieus wel het allermooiste zwemstadion wat er is. Het is
2: gebruik van maken.
0: Huge. Nou precies, het ligt er niet voor niks. Dus,
2: leuk toch?
0: Goed, heel goed.
2: Zeker. We kunnen grote hardloopevenementen beter verplaatsen naar november of het vroege voorjaar. Dat zeggen experts in het AD. Dit weekend werden er meerdere mensen onwel bij marathons in Groningen en Utrecht. Experts zeggen dat dat vaker gaat gebeuren als we niks doen. Want marathons worden steeds populairder en het wordt door klimaatverandering steeds warmer. En die combinatie die is gevaarlijk. 30 verdiepingen, 1,6 kilometer lang en een plek voor 80.000 mensen. Ja, ik heb het over een gigantisch cruiseschip dat ontwerpers willen maken.
0: 80.000 mensen?
2: Ja, het is echt bizar. De makers noemen het zelfs een stad op het water. Ja, er zouden zelfs scholen opkomen, ziekenhuizen, winkels, waterparken, noem het maar op. En bewoners kunnen zelfs op de boot met de tram.
0: Hou op!
2: Ja, het idee is dat je eigenlijk nooit van het schip af moet. En dat kan ook eigenlijk niet, want zo'n groot ding kan helemaal nergens aanmeren.
0: Nee.
2: Dus je woont eigenlijk permanent op zee.
0: 1,6 kilometer. Maar zo'n ding ligt dus ook voor de kust. Dus daar moet je dan waarschijnlijk ook met een boot naartoe. Om daar uiteindelijk...
2: Want hij kan nergens aan meer.
0: Maar het is echt bedoeld als woonplaats? Of ga je ook nog varen met dat ding?
2: Nee, je gaat echt varen. Het idee is dat dit constant eigenlijk in beweging is.
0: Ja.
2: En het is de bedoeling dat er dan ook echt mensen vast op gaan wonen. En er is ook nog plek voor toeristen.
0: Ja.
2: Maar er is ook bijvoorbeeld plek voor werknemers. En dan denk ik, wonen die werknemers dan ook op die boot? Of gaan ze elke dag na het werk weer met een andere boot naar huis?
0: Nee, lijkt
2: me heel ingewikkeld.
0: Ik denk dat ze daar een aparte hebben op
2: die
0: boot.
2: Ja, dat vrees ik ook, ja.
0: Wauw, man.
2: Moet je wel heel wat voor neerleggen trouwens.
0: Maar 1,6 kilometer en dan 80.000. Maar je moet er veel van neerleggen. Wat kost het dan?
2: Volgens mij iets van, even uit mijn hoofd, ik heb het artikel niet voor, maar volgens mij iets van 1 ton per appartement.
0: Oké, nou ja, hey, hallo. Een
2: per
0: ton
2: kamer? Was het appartement of kamer? Nou, dat is in ieder geval...
0: Het zal wel een kamer zijn dan,
2: denk ik, ja.
0: Want voor
2: maar
0: een ton, een appartementje, nou, ik denk dat veel mensen ervoor tekenen.
2: Op zo'n boot?
0: Alhoewel, op een schip dan ook weer.
2: Ja,
0: op zee.
2: Dat rondvaart. Ja, je bent niet zomaar even bij familie op bezoek of zo.
0: Het is vandaag 2 juni 0206 2026 en heel veel mensen gaan ons

0: Ja, dit zijn de 90's, jongens, waar je blij van wordt, toch? Jamiroquai en Virtual Insanity. Het is vandaag, ik zei het net al, hè, 2 juni 2026. Als je dat in getallen ziet, dan zie je 02-06-2026 staan. En de dag waarop er best wel wat stellen in het huwelijksbootje zijn gestapt, hè, omdat ze het een bijzondere datum vinden. Of misschien wel omdat die gewoon gemakkelijk te onthouden is. Dat zou ook zomaar kunnen. Wat dat betreft zitten we deze maand eigenlijk best goed, zag ik. Want Marieke, wij hadden al geconstateerd dat 6-6-2026 er nog aan zit te komen.
1: Dat mag er ook zeker zijn. Zeker.
0: 20-6, dus 20 juni 2026 komt er nog aan. Dat is ook wel lekker. En wat dacht je van 26-6-2026?
1: Oh, nou die 20 juni is mijn favoriet.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, plan een trouwerijtje.
1: Oh ja, ik zat er doorheen.
0: Nou, feit is in ieder geval dat heel veel mensen lekker gaan op dit soort combinaties. Hè. Ik vind 1, 2, 3, 4 ook gewoon heerlijk, weet je wel. Dat is gewoon
1: lekker makkelijk.
0: Lekker logisch, ja. Ook. Maar hoe komt dat toch eigenlijk? Nou, Chantal van den Berg uit Eindhoven is natuurlijk breinexpert. En die hoor je regelmatig hier op Omroep Brabant. Dus ja, als er iemand is die antwoorden heeft, dan is het Chantal wel. Chantal, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Want wat gebeurt er eigenlijk met ons brein als we al die mooie combinaties voorbij zien komen?
2: Ja, dan zegt je brein, hé, dat is een trigger, hier moet ik iets mee.
0: En hoe komt dat?
2: Nou, het is iets wat jullie eigenlijk ook al zeggen, gewoon vanuit jezelf. Het is een stukje aandacht op een bepaalde ritme of een bepaald patroon waar je op let. Een stukje herkenning van iets wat je misschien vaker hebt gezien. Of je hebt er een bepaalde betekenis aan gegeven. Dus ja, zoiets.
0: Ja, is het ook een beetje een structuur die je dan hebt? Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4. Dat komt voor mij heel gestructureerd over. Dan denk ik, ja, dat vind ik lekker. Maar bijvoorbeeld zo'n datum, 02-06-2026. Dan sla ik weer aan op het feit dat het allemaal tweetjes en zesjes bevat. Dat niet echt structuur voor mijn gevoel, maar gewoon grappig.
2: Ja, kan het ook zijn. Ze noemen dat bijvoorbeeld ook wel als je, zeg maar, heb jij toevallig een 6 of een 2 in je geboortedatum?
0: Ja, zeker. Tenminste, nou. Ja, de maand. De maand of bedoel je de dag? Alle twee trouwens.
2: Nee, maakt niet uit. Ja. Nou, dat noemen ze het verjaardagseffect. Dus als er cijfers in je eigen geboortedatum voorkomen, dan trigger je dus meer op andere bijzondere datums die ook die getallen hebben.
0: Dit is eigenlijk vanuit je onderbewustzijn min of meer dan?
2: Ja. Okay,
0: ja, want, ja. Ja, want ik ben 25 februari, dus de 2 zit in februari en de 25 zit ook een 2. Oh, vandaar dat ik erop aansla.
1: Dat zou het zijn bij jou. Ik moet dan op gaan letten op de 0. 1 en de 2, want ik ben jarig op 12-10-2000.
0: Ja, dan moet je daar dus op gelet, inderdaad. Ja. Is het zo, Chantal, dat dat lekker gaan op dit soort combinaties? Hè? Geldt dat voor de meerderheid van de mensen? Of zijn wij, zal ik maar zeggen, een heel klein beetje koekoek misschien?
2: Ja, precies. Nou, jullie zijn niet koekoek. Je bent meer van iedereen heeft dat. Want je moet eigenlijk zo zien, je hersenen die willen zoveel mogelijk energieverspilling voorkomen. Dus als ze combinaties hebben die lekker in elkaar doorlopen, die ritmisch zijn, die makkelijk te onthouden zijn, dan zeggen ze dat vind ik fijn. Dus jullie hebben eigenlijk precies hetzelfde als al die anderen.
0: Ja, gelukkig
1: maar. Dat is eigenlijk wel hartstikke normaal, Ronnie. Dat is toch fijn?
0: We wijken niet af van de rest. We zijn een beetje mainstream eigenlijk. Allemaal gekkies. Heb jij zelf een favoriete datum of cijferafwijking, Chantal?
2: Ja, ik ben getrouwd op 12-10-12.
0: 12, 10, 12. Ja, oh, lekker. Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Dat is wel heel rustgevend ook gewoon.
1: Heel fijn.
0: Dus het begin klopt en het einde klopt en dan zit een soort tientje tussendoor of zo.
2: Ja. Ja. Nou, weet je wat eigenlijk nog het allerleukste is? Niet aan mijn datum, maar we hebben tegenwoordig eigenlijk een derde brein. Hè? Artificial Intelligence is ook een soort brein. Hè?
0: Ja.
2: En als je daar nou intypt, of dat nou ChatGPT is, Gemini, Cloud of wat dan ook. Als je zegt, noem een willekeurig getal tussen 1 en 100. Gemini, Cloud of wat dan ook. Als je zegt, noem een willekeurig getal tussen 1 en 100, dan geeft die uitkomst 73.
1: Hè?
0: Hoezo dat dan?
2: Dat is toch bijzonder, hè?

0: Ja, ik dacht altijd, weet je, mensen die dit soort, ja, ik noem het maar even tussen aanhalingstekens, afwijkingen hebben. Dat zijn ook de mensen die, zal ik maar zeggen, de M&M's op kleur sorteren en zo. Die alles een beetje in hokjes en netjes keurig gestructureerd willen hebben. Maar dat valt dus eigenlijk wel reuze mee, begrijp ik.
1: Het valt reuze mee. Kijk, als zij zeggen van, nou, ik heb dan sneller de tijd om te eten, want ik hoef niet te gaan kiezen tussen de verschillende kleuren, ja, dan helpt het hen.
0: Ja, ja. Hey, en waarom onthouden we bijzondere nummercombinaties eigenlijk veel makkelijker dan gewoon losse cijfers? Want ik snap, als er een bepaald patroon in zit, wat je herkent, dat makkelijk te onthouden is. Maar als het een belangrijke datum is, bijvoorbeeld je trouwdag, ja, waar ik overigens net ook even over na moest denken. Ik denk, was het nou de tweede of de derde? Het was de tweede uiteindelijk. Dus zo vast zit dat ook niet in mijn keuken. Maar dan zou je zeggen, ja, dat heb je toch allemaal bovenin, dat is allemaal paraat.
1: Nou ja, kijk, normaal gezien wel, hè. Want ja, als het een 2 is, dan zou die ook al bezitten in je verjaardag. Dus dat zou makkelijk te onthouden moeten zijn. En het is ook een emotionele gebeurtenis. Want ja, doe je maar 1 keer als het
0: zo
1: goed is.
0: Nou, als het goed is wel, ja.
1: Maar het feit dat jij dat dus, ja, nog even niet herinnert, dan mag je opnieuw de emotionele verbinding en associaties maken. Want dat ben je met verkwijt.
0: Oké, nou, dat is dan gewoon even een mankementje. Ik moet even gereset worden.
2: Even tot jezelf verkopen.
0: Even tot mezelf komen. Weet je waar ik ook altijd lekker op ga, Chantal? Misschien is dat ook wel koekoek. Maar bijvoorbeeld als je 1, 3, 4... even kijken. Als je 1, 3, 4 hebt bijvoorbeeld.
1: Dat is een beetje een afwijkend patroon.
0: Nou, weet je waarom? Omdat je dan 1 plus 3 is 4.
1: Ja.
0: Of is dat echt een gedachtenkronkel die helemaal ontspoort?
1: Nee hoor. Want je hebt ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik ben geboren op 6 december 1971 en 6 is 1 keer 6. 12 is 2 keer 6 en 1971 bij elkaar opgeteld is 8 is 3 keer 6. Dus die zijn ook...
0: Nou, ik ga nog even op de knop drukken. Heerlijk, dit soort afwijkingen. I love it. Ik vond het leuk, Chantal, om je weer even gesproken te hebben. Conclusie is dat we gewoon lekker gaan op structuur eigenlijk. In die getallenreeks. Dat het soms ook een emotionele betekenis heeft voor mensen. Of een emotionele lading. En dat je daardoor beter kunt onthouden. En dat we eigenlijk helemaal niet koekoek zijn. Omdat we het allemaal wel een beetje hebben, toch?
1: Zeker, absoluut. Goede samenvatting.
0: Ik vind dit, hier kan ik wat mee.
2: Hier kan ik mee verder, hè?
0: Dankjewel, Chantal, en tot de volgende weer, hè?
1: Zeker, graag gedaan.
0: Doei, doei.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: vind het toch wel heerlijk om in de app te zien dat veel mensen toch wel aanslaan op al die lekkere getallenreeks. En we zijn met z'n allen helemaal niet koekoekoek. Nee. Ik zie hier bijvoorbeeld Jeannette die zegt: mijn geboortedatum is 9-10, het jaar 69. Als je de getallen uitspreekt, dan heb je het geboortejaar 69.
1: Nee, dat klopt.
0: Heerlijk,
1: ja.
0: Hè, dit soort dingen. Even kijken, Anne-Margreet die zegt: hoi, ik ben van 6666 en wordt dus op 6-6-2026 60 jaar. Leuk.
1: Zo, wat een bol zessen.
0: Jongen. Daar zit het dus allemaal in. En we zijn weer een stukje wijzer dankzij de wijsheid van de breinexpert Chantal van den Berg uit Eindhoven. We gaan naar Jasper, over wijsheid gesproken. Goeiedag, daar is hij. Voor het nieuws, wat heb je zometeen voor ons?
2: Ja, ik ga het hebben over scouting op zijn Engels en de droombaan voor kattenliefhebbers.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Anderhalf over half zeven. We gaan naar Erik Evengroen, die is van de ANWB. Erik, staan er nog files?
6: Ja, nog één wel te verstaan. Want ondanks dat we een hartstikke drukke avondspits hadden, is het rond deze tijd al dat weer bijna opgelost. Dus we gaan nog steeds allemaal tegelijkertijd in de auto zitten. En gelukkig in die zin is het nu wel zo goed als opgelost. Wel nog een file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam, 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de verbindingsweg die dicht is, de A59 knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Bij de knooppunt Empel, dat is richting Utrecht, is de verbindingsweg dicht, want er staat daar nogmaals een auto met pech. En omkeren kan bij Rosmalen, dat is afslag 20.
0: Oké, dank u.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, vanavond en vannacht kan er lokaal nog een buitje vallen. Over het algemeen is het wel droog. Temperatuur zakt naar een graad of 15. Komende dagen blijven er buien en zonnige momenten elkaar afwisselen. Beetje wisselvallig weer. Temperaturen die komen uit rond de 20 graden. En voor nieuws naar Jasper Stad.
2: Goedenavond. Een man van 35 uit Os blijft 2 weken langer vastzitten, heeft de rechter besloten. De man zou iets te maken hebben met de dood van een man van 47 uit Berchem. De jeugdleider van een voetbalclub werd vrijdag doodgevonden in een sloot. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Kinderen kunnen al bijna een jaar lang niet zwemmen in het kinderbad van speelpark De Splinter in Eindhoven. En daar wordt op social veel over geklaagd. Het bad moest dicht omdat de beschermende laag aan de binnenkant losliet. De organisatie zegt dat het kinderzwembad en de waterspeeltuin deze zomer weer opengaan. Wanneer precies, dat willen ze nog niet zeggen. En scouting is steeds populairder bij jongeren. Maar wat nou als je uit het buitenland komt? Bijvoorbeeld omdat je ouders bij ASML werken en dus geen Nederlands spreken. In Eindhoven hebben ze daar iets op bedacht. Daar vind je de enige Engelstalige scoutinggroep van Nederland. Je hoort de voorzitter.
8: Wij Engelstaligen en die kwamen dan, die sloten aan bij, bij de groep. Ja, en 1, 2, 3 maanden later dan merkte je dat ze de aansluiting niet hadden, ze toch weer wegvielen. En op een gegeven moment toen hebben we eigenlijk gewoon gezegd van ja, weet je, als we dat dan toch hebben. En dan gaan we gewoon een volledige Engelstalige groep opzetten.
2: Ze doen hetzelfde als de andere padvinders, maar de activiteiten en de uitleg zijn dan in het Engels. Op veel plekken gaat de avondvierdaagse vanavond niet door. Daar schrijven verschillende media. Tientallen scholen in het oosten en noorden van het land die hebben de boel afgeblazen vanwege het noodweer. Voor bijna het hele land geldt code geel vanwege flinke plensbuien met ook hagel en onweer. Volgens de scholen is er geen veilige plek om te schuilen onderweg en is het weer te heftig voor de kinderen om te wandelen. Anja die heeft de droombaan van iedere kattenliefhebber. Ze heeft in Gouderak in Zuid-Holland een eigen kattenopvang met meer dan, hou vast, 600 katten. En daar heeft ze haar handen vol mee.
9: Nou, we gaan voeren. Ze krijgen 2 keer per dag natvoer.
1: Ja, we leggen het voer gewoon op de grond. Ja, als we bakjes moeten neerzetten, zijn we volgend jaar nog bezig. We hebben begonnen met een paar zwerfkatten op te nemen. Maar ja, dat is op een gegeven moment is dat zo gegroeid. En op een gegeven moment had ik 80 katten.
2: Ja, inmiddels zijn het er dus honderden die ruim een kilometer aan land- en bosgebied hebben
6: zo.
2: Om rond te rennen of te liggen. Anja kent ook nog eens van bijna alle 600 katten de namen. Die gaan van Iwan tot Tijgertje. En sommige die heten gewoon heel praktisch, zoals zonder oortjes.
0: Ja, die zou ik ook wel herkennen, denk ik. Maar dit is toch onmogelijk dat je van al die katten dat je de namen kent.
2: Ja,
0: dat
2: ze kan zegt
0: toch
2: het.
0: Gewoon niet.
2: Ze zegt het.
0: Maar honderden katten, hou op.
2: Ja, bijna 600.
0: Die lijken allemaal op elkaar ook. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar ja. Die zonder oortjes.
9: Oortjes en andere
0: die haal ik eruit dan. Maar wat
2: ja, een zonder oortjes, zonder staartjes, ja. Zonder pootje.
0: Maar wat een passie heb je dan toch voor deze beesten,
2: ja.
0: Toch? Of niet?
2: Ja, en het iedere dag doen. En de blikken, die gaan maar door.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het kost ook handenvol geld natuurlijk.
2: Ja, ze heeft inmiddels wel wat vrijwilligers die dat dan helpen met een beetje verzorgen en zo.
0: Ja. Nou goed, dankjewel Jasper. Wij zijn weer bij. Wij gaan zometeen naar een muziek-APK'tje. En je weet het, hè, jij bent de keurmeester. Dus jij bepaalt zometeen of we een liedje gaan draaien, ja of nee. Met andere woorden, keur jij het liedje goed of keur je het liedje af? Zo direct meer naar onder meer Afrojack, Never Forget You.
10: Omroep Brabant. Song is second nature.

0: Ja, als je ethisch zegt, zeg je toch ook wel een klein beetje Terrence Trent D'Arby. Want dat was de man die een paar hits had in dat decennium. Onder meer met dit liedje, The Wishing Well.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Een muziek-APK'tje. Het mooie is dat jij het voor het zeggen hebt. Jij bent onze muziekkeurmeester, want zo kan ik het denk ik wel met rechten omschrijven. Jij bepaalt uiteindelijk of dat we een liedje straks gaan draaien, ja of nee. En dat hangt er natuurlijk vanaf of dat die door de muziek-APK komt, ja of nee. Het is een liedje van enige tijd geleden inmiddels alweer. En ja, heeft hij wat jou betreft de tand destijds doorstaan? Vind je hem nog steeds leuk? Als de meerderheid hem goedkeurt, dan ga ik hem helemaal draaien. En is het zo dat de meerderheid hem afkeurt, ja, dan gaat hij gewoon opgeborgen worden. Ik heb vandaag een liedje van een popster die onlangs nog heeft aangekondigd dat ze op vrijdag 3 juli 2026... en die dag die nadert aardig wat dat betreft, haar 15e studioalbum gaat uitbrengen, getiteld Confessions 2, of 2 in dit geval. Uiteraard gaat het dan over de zangeres Madonna. Toch een pop-icoon volgens mij, als we even terugkijken naar alle hits die ze gescoord heeft. En voor het liedje dat jij vandaag mag gaan keuren, gaan we 18 jaar terug in de tijd. En wel naar 2008. Want toen scoorde Madonna namelijk een top 10 hit met dit liedje.

volgens mij gewoon een hartstikke lief liedje. Miles Away, zo heette het. Dus 18 jaar oud inmiddels. En zeg het maar, komt dit liedje door jouw muziek APK ja of nee? Als je hem goedkeurt, dan stuur je een duimpje omhoog. Keur je hem af, dan stuur je een duimpje omlaag naar 06-573-28203. Straks trek ik aan die bel en dan kan er niet meer gekeurd worden. Tot die tijd wel dus via de app. Keur je het liedje van Madonna goed, dan even een duimpje omhoog. Keur je hem af, dan een duimpje omlaag. Naar 06-573-28203. En ja, de meeste stemmen tellen. Gaan we hem draaien, ja of nee?

0: Alexander de Buisonnier en zijn vrienden van Volumia blijven bij mij.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, precies. Jij bent de keurmeester en jij bepaalt uiteindelijk of een liedje goedgekeurd wordt of dat het wordt afgekeurd. Althans, de meerderheid in dit geval.

0: Ja, een liedje van Madonna van 18 jaar oud inmiddels al. 2008 toen was het een hit. En laat ik alvast aan de bel trekken, want je kunt namelijk geen duimpjes omhoog of omlaag meer sturen. Omhoog is goedgekeurd en omlaag is afgekeurd. Want alles wordt geïnventariseerd, alle data wordt opgenomen en die gaan wij in de computer stoppen.
1: Spannend.
0: En die computer gaat ons vertellen of dat het liedje is goedgekeurd, dus de meerderheid een duimpje omhoog heeft gestuurd, of de meerderheid een duimpje omlaag en dus is afgekeurd. Wat zal het worden? We gaan het nu horen.
2: Het nummer is afgekeurd.
1: Oh. Oh.
0: Nou, geen Madonna met Miles Away dus in dit geval. Het is Miles Away Madonna. We gaan het opbergen. Nou, duidelijk, weet je, jullie bepalen uiteindelijk of een liedje wordt goedgekeurd of afgekeurd. In dit geval meer duimpjes omlaag dan omhoog blijkbaar. En dus geen Madonna met Miles Away. Nog wel een laatste van de Pet Shop Boys. It's a Sin. Melden wij ons morgen weer net na vieren voor een nieuwe Afslag Zuid. Houdoe!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenu.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
14: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
4: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
16: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jonge man Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Let me say the same.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de Stef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

Ben jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.